Protesten zijn uit onvrede over het onderwijsbeleid. Cristiano Ronaldo heeft afscheidnemend international Lionel Messi geprezen. De Portugese sterspeler noemde zijn voormalige rivaal op Instagram een speler die geschiedenis heeft geschreven met Argentinië. Messi speelde deze week zijn 208ste en laatste interland. De 39-jarige wereldkampioen zegt het nationale team nu al te missen, maar noemt zijn beslissing om te stoppen de juiste. Ook bedankte hij de overleden voetballegende Diego Maradona voor zijn inspiratie. En dan het weer. Vannacht periode met regen. De minimumtemperatuur ligt rond 12 graden. De ochtend start met regen, later meer zon. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het nieuws op Radio 10.

0: Goedenacht, ik ben Jasper Mol. Een rechtbank in Ecuador heeft 32 zeevissers vrijgesproken die door de Verenigde Staten waren beschuldigd van betrokkenheid bij drugshandel. Hun vissersboten werden eerder op de Stille Oceaan onderschept en tot zinken gebracht. Volgens de rechter is geen bewijs gevonden voor banden met een criminele organisatie. De zaak leidt tot nieuwe kritiek op Amerikaanse operaties tegen vermeende drugsnetwerken in de regio. In Amsterdam zijn gisteravond meerdere herdenkingen gehouden voor de slachtoffers van de Hamas-aanval op Israël 3 jaar geleden. Bij een bijeenkomst in een synagoge waren onder andere vicepremier Dilan Yeşilgöz en minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen aanwezig. Yeşilgöz sprak van verlies en trauma dat nog altijd diep voelbaar is. De verhalen en beelden van de terroristische aanslag op 7 oktober gaan door merg en been, schreef ze na de herdenking op X. Europa moet wakker worden en zijn kracht hervinden. Dit zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio in Athene. Volgens hem staat de westerse beschaving op dit moment op een keerpunt tussen nationale macht en verval. Hij refereert aan de oude Grieken die al begrepen dat macht niet alleen draait om militaire middelen, maar ook om de bereidheid die in te zetten. De biodiversiteit staat wereldwijd nog altijd zwaar onder druk. Volgens het Wereld Natuurfonds zijn populaties wilde dieren sinds 1970 gemiddeld met 73% afgenomen. Maar er zijn ook succesverhalen. Want populaties van tijgers, zeeschildpadden en blauwvintonijnen zijn gegroeid dankzij gerichte beschermingsmaatregelen. Volgens het Wereld Natuurfonds een bewijs dat natuurherstel mogelijk is. En dan het weer, vannacht periode met regen. De minimumtemperatuur ligt rond 12 graden. De ochtend start met regen, later meer zon. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het nieuws op Radio 10.
1: Radio 10.

Goedenacht, ik ben Jasper Mol. Vanaf 6 uur deze morgen geldt in het Belgische Luik een samenscholingsverbod van meer dan 3 mensen. Dit heeft de burgemeester daar ingevoerd vanwege de scholierenprotesten die daar, net als in Frankrijk, flink uit de hand lopen. Winkels zijn vernield en geplunderd en er braken rellen uit. Honderden mensen zijn aangehouden. De protesten zijn uit onvrede over het onderwijsbeleid. De Amerikaanse justitie bereidt nieuwe aanklachten voor tegen de voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw. Volgens CNN gaat het onder meer om de vermeende marteling van Amerikaanse gevangenen tijdens zijn bewind. Maduro werd in januari tijdens een Amerikaanse bliksemoperatie in Venezuela opgepakt en naar New York gebracht. Daar loopt al een zaak tegen hem wegens vermeende betrokkenheid bij drugshandel. Maduro ontkent alle beschuldigingen. Johan Derksen noemt de aangifte die Denk-Kamerlid Ergin tegen hem wil doen kinderachtig. De politicus stapt naar de politie omdat Johan in de uitzending van Vandaag Inside tijdens een discussie over onverdoofd slachten zei dat Ergin als proefkonijn zijn strot zou moeten worden doorgesneden. Derksen zegt dat zijn woorden figuurlijk bedoeld waren. Volgens hem is zijn uitspraak uit de context gehaald en riep hij niet op tot geweld. TikTok smult van de heldendaad van de 80-jarige Piet uit het Brabantse Deurne. De bejaarde man sloeg maandagavond een binnengedrongen overvaller zijn huis uit. Nu is de video waarop Piet laat zien hoe hij de overvaller wist te overvallen binnen 1 dag al bijna 1 miljoen keer bekeken op TikTok. In de reacties onder de video wordt Piet een held, soldaat of strijder genoemd. En dan het weer. Vannacht zijn er perioden met regen. De minimumtemperatuur ligt rond 12 graden. De ochtend start met regen, later meer zon. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het nieuws op Radio 10.

5 uur. Goedemorgen, ik ben Jasper Mol. In de Amerikaanse staat Texas is een 46-jarige man geëxecuteerd met een dodelijke injectie. Jamal Howard was ter dood veroordeeld voor de moord op een winkelbediende tijdens een overval in 2000. Het is de eerste executie in de Verenigde Staten sinds een mislukte executiepoging vorige week in Tennessee. Daarbij overleefde de veroordeelde Christa Pike 2 toegediende dodelijke injecties. De Amerikaanse justitie bereidt nieuwe aanklachten voor tegen de voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw. Volgens CNN gaat het onder meer om de vermeende marteling van Amerikaanse gevangenen tijdens zijn bewind. Maduro werd in januari tijdens een Amerikaanse bliksemoperatie in Venezuela opgepakt en naar New York gebracht. Daar loopt al een zaak tegen hem wegens vermeende betrokkenheid bij drugshandel. Maduro ontkent alle beschuldigingen. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en de politie spreken hun afschuw uit over demonstranten die op de Dam openlijk steun betuigden aan Hamas. Zo liepen de betogers met een vlag waarop "Wij steunen Hamas" stond en werd een foto van de Israëlische premier Netanyahu getoond waar een Hitlersnor op was geplakt. De politie kon niet ingrijpen omdat de daad niet strafbaar is. De demonstratie werd later bij de Stopera beëindigd. TikTok smult van de heldendaad van de 80-jarige Piet uit het Brabantse Deurne. De bejaarde man sloeg maandagavond een binnengedrongen overvaller zijn huis uit. Nu is de video waarop Piet voordoet hoe hij de overvaller wist te overvallen binnen één dag al bijna 1 miljoen keer bekeken op TikTok. In de reacties onder de video wordt Piet een held, soldaat of strijder genoemd. En dan het weer. De ochtend begint bewolkt met verspreid over het land enkele buien. In de middag klaart het op, we krijgen regelmatig zon, wel met hier en daar een bui. Het wordt 16 graden. Dit was het nieuws op Radio 10.

0: langzaam plaats voor een nieuwe dag. De koffie pruttelt. En op de weg wordt het al drukker. En hier, in de studio, wordt al vrolijk gewerkt aan een nieuwe ochtendshow. Ondertussen zit Jan-Willem nog even in het draaiboek van de show te neuzen.
1: Ja, wat Raccoon komt straks live spelen. Wat leuk!
0: Hannelore checkt het laatste nieuws en praat je straks helemaal bij. Terwijl Alfred van de Weetjes, de sterregisseur van dit programma, die alles weet zolang hij het maar kan opzoeken, rustig de studio opstart.
1: Een hele goede morgen op deze donderdag 8 oktober. Welkom op Radio 10. Dit is Radio 10, staat op. Alfred van de Wegen hier. Hoi. En wat fijn dat je weer gekozen hebt voor deze zender. Daar zijn we ontzettend blij mee op deze, nou wat ik al zei, 8 oktober. Alkmaars ontzet, hè? Afgelopen zaterdag hadden we al Leids ontzet en nu is het Alkmaars ontzet. Allemaal vieren dat we ooit bevrijd zijn. En de Radio 10-app staat weer wagenwijd open. Eens even kijken wie er allemaal al present zijn. Dat zijn mensen, luisteraars, die zich gewoon al melden. Dat is leuk, hoor. Rob, Claudia, Kirsten, Yvonne en Dick, die melden zich al in de app, net zoals Mark. Hey, Alfred en team, we zijn weer lekker onderweg om vloeren te storten op een bouwproject in Best. Als jij nou even lekkere muziek draait, gaat dat zonder centje pijn. Groetjes van Mark en Simon. Nou, als jij ook zit te luisteren en denkt, hey, ik ben ook wakker, laat ik me ook eens even melden. Gebruik de Radio 10-app, stuur even een berichtje. Als je dat nog niet hebt gedaan, kun je die gewoon gratis downloaden en een berichtje sturen. En als je dagelijks erbij bent, vind ik het ook leuk om van je te horen. Marielle is volgens mij ook nieuw. Marielle stuurt een appje. Hey Alfred, we hebben 2 studiedagen voor de herfstvakantie begint. En zijn dus nu lekker voor de drukte uit onderweg naar Oostenrijk. Hopelijk hebben we niet te veel regen daar in de bergen. Hebben wij weer, precies als onze vakantie begint, het slechte weer. Groetjes Marielle, Joost, Fine en Jip. En deze is ook leuk. Goedemorgen vrienden. Hier in Bemmel staan jullie weer lekker op in de keuken, hoor. Groetjes van Tom. Nou, lekker hoor, Tom.
0: Laat de dag maar beginnen.

We gaven bij Edwin en toen dacht ik, ja, die kan heus nog wel een keertje. Hij staat op 671 in de ethische 810, die You're a Friend of Mine. Maar hij klinkt in de ochtend ook gewoon heerlijk, hoor. Mark Cohn met Walking in Memphis. Ik dacht, hey, nog een ethische plaat. Waar staat die in de lijst? Maar nee, die is natuurlijk uit 1991. Ja. En soms heb je dat, hè, dat je denkt van, goh, die klinkt toch echt heel erg als een jaren 70 of 80 plaat. Maar dan is het toch een wat oudere of een wat nieuwere plaat. Ik ga hem zo weer een slinger geven, de dagschijf. Stel, je zit te luisteren en je denkt, ik wil wel meewerken, dan kun je een appje sturen. Ik krijg sowieso weer heel veel leuke appjes binnen. Paul zegt bijvoorbeeld, goedemorgen, vanaf 4 uur aan de slag op de RMO. En ik dacht, wat is nou weer een RMO? Maar dat heeft hij al een keer eerder gehad. De rijdende melkontvangst. Ah, goed bezig. Esther die heeft gestemd op It's My Life van Talk Talk. Die hoorde net de versie van Noda op, dus die liet dat ook nog eventjes weten. En Erik zegt goedemorgen, Alfred. Erik de buschauffeur is er ook weer bij vandaag. Fijne dag. Allemaal ook leuk dat je incheckt. Gebruik dus nu ook nog even je app om je in te checken voor de dagschijf. Ik geef hem gewoon weer een slinger zometeen. Dan komt hij op een jaartal uit en daar komen weer 3 platen uit. En ik zoek een vrijwilliger die wil kiezen welke van die 3 platen we moeten draaien. Dus je hoeft helemaal niks te kunnen. Behalve te kunnen zeggen welke plaat je leuk vindt. Dat is makkelijker. Stuur maar even een appje via de Radio 10-app en wellicht bellen we je zo meteen even terug. Dit is Coldplay.

0: en Higher Power.
1: De Radio 10 staat op. Dagschijf.
0: Ja, en we gaan eens even kijken hoe het bij Sylvia is. Sylvia, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Klopt het nou dat jij op dit moment aan het online klaverjassen bent?
2: Ja, dat klopt.
0: En hoe doe je dat dan op je telefoon of op een computer? Of doe je dat op een gameconsole?
2: Computer.
0: Oké. En is dat dan met andere mensen die in Nederland net zo vroeg als jij wakker zijn? Of gaat dat over de hele wereld?
2: Het gaat ook over de hele wereld. Maar er is een Nederlandse meneer, die is ook wakker. Die is ook 's morgens vroeg wakker.
0: En jullie gaan gewoon gezellig met elkaar zitten klaverjassen dan?
2: Ja.
0: En hoe komt het dat jij dan al zo vroeg wakker bent?
2: Ja, dat ben ik altijd.
0: Gewoon, je bent een vroege vogel.
2: Ja.
0: Maar heb je dan weinig slaap nodig of duik je er al heel vroeg in?
2: Ik ga rond 9:30 ga ik naar bed en dan ben ik meestal rond 4:00, 4:30, 3:00
0: zo.
2: Ben ik eruit.
0: Dan heb je weinig slaap nodig inderdaad.
2: Ja.
0: Lekker hoor. Ik wou dat ik het had. Ja, ik duik er elke dag om 7:30, 8:00 in. Maar ja.
2: Jij bent ook vroeg wakker.
0: Ja, ik ben ook vroege vogel. Maar ik ga niet zitten klaverjassen, wat lijkt me wel heel leuk om te doen. Ik snap er nooit iets van, de klaverjassen. Maar ik kijk altijd vol bewondering hoe leuk mensen het hebben als met klaverjassen.
2: Ja.
0: Hey Sylvia, ik heb hier een dagschijf. Daar ga ik eens even een sweeper aangeven. Dan komt er een jaar uit en uit dat jaar komen 3 hits. En dan mag jij kiezen welke van die 3 hits wil. Ik zal hem eerst even een sweeper geven. Waar hoop je op? Welk jaar? Jaargetijden.
2: 80.
0: Dus jaren 80, dat zou leuk zijn, hè? Nou. Ja.
1: 1982.
0: Nou, leuk,
2: dat is mooi.
0: Ik ga ze aan je voorschotelen. 3 hits van deze dag in 1982. Als jij de eerste niet leuk vindt, gooi ik hem weg. Komt hij ook niet meer terug, enzovoorts. Tot dan de laatste. Als we bij de laatste aanbelanden, gaan we die sowieso draaien. Dus kies verstandig. Dit is je eerste optie.

0: Nee.
1: Oké, gaan we door. Drukwerk. Schijn een lichtje op mij.
0: Oh, die vind ik wel leuk, ja.
1: Vind je die wel leuk? Stond op nummer 10. Gaan we die dan ook doen of zeg je nee? Ik ben toch benieuwd naar die laatste.
0: Ik ben toch benieuwd naar de laatste.
1: Oké, dan gooi ik hem weg, komt hij niet meer terug. En dan gaan we automatisch de laatste draaien. Nummer 12 toen, I Will Follow van U2. Heb je spijt?
0: Nee.
1: Je hebt geen spijt? Oké. Okay. Dus, nee. Dus je kan er wel mee leven dat we U2 instarten?
0: Ja.
1: Nou, gelukkig. Het is ook nog eens een keer de live versie die op nummer 12 stond toen. Sylvia, dank je wel, hè?
0: Oké, bedankt voor het belletje.
1: Oké, okay,
0: fijne dag.

0: Die naast natuurlijk zangeres ook actrice was. Hannelore, weet je nog uit welke serie?
1: Neighbors.
0: Ja, heel goed, heel goed. Ah. Ja, ja. Ze heeft van de zomer in een podcast verteld hoe dat dan was voor haar. Want zij ging op een gegeven moment stoppen met Neighbors omdat ze zangeres was geworden en dus wereldwijde faam had. En toen is ze vertrokken naar Londen. En toen heeft ze gewoon helemaal aan de grond gezeten. Want ze kreeg geen werkvisum. Dus ze mocht niet in Engeland gaan acteren. En ze, nou ja, van die hit kon ze wel een paar keer optreden, maar daar kon ze ook niet van leven. En uiteindelijk heeft ze zelfs in de kelder van een vriend moeten leven zonder een rode cent om uit te geven. Ja.
1: Weet je?
0: Ja. Dus ze zei, ik was eventjes wennen. De rest van mijn leven was alles me komen aanwaaien. En toen moest ik opeens gaan nadenken van oké, maar nu moet ik een plan maken.
1: Ja.
0: Nou, hij heeft ze heel openhartig verteld afgelopen zomer in een Engelstalige podcast. En vandaar dat wij dit nu ook weten. Het is ondertussen 51. Het gaat weer fantastisch met.
1: Nou, wat fijn, wat fijn.
0: Hey, Hannelore.
1: Goedemorgen.
0: Leuk dat je er weer bent.
1: Ja, leuk.
0: Nog weer gewoon.
1: Weer ja.
0: Jij zit weer met je neus in het nieuws.
1: Ja, klopt. Ik zit. Ik ben even in de biodiversiteit gedoken.
0: Oh,
1: ja, dat trok mijn aandacht. Het gaat over het algemeen niet zo goed met de wilde dieren op de wereld. Maar er zijn ook succesverhalen.
0: Oh.
1: De populaties van de tijgers groeien, van de zeeschildpadden en de blauwvintonijnen. Dus het is niet alleen maar kommer en kwel. En dat komt dus door die beschermingsprogramma's.
0: Ik wou het zeggen.
1: Dus echt.
0: Ja, want dat zie je toch ook altijd op blikjes tonijn bijvoorbeeld. Van die zit geen blauwvintonijn in.
1: Ja, precies.
0: Terwijl je dan ook wel eens beelden ziet van Japanse vismarkten, waar ze dan met zo'n gigantische blauwvintonijn binnenkomen. Dat je denkt, zo.
1: Ja, maar goed, het werkt dus. Ja, en Piet, hè. Ik denk dat we het later vanochtend nog wel gaan hebben over Piet. Het is een man van 80, die heeft zelf een overvaller zijn huis uitgeramd. En die is nu een hit op TikTok. Miljoen keer bekeken al. Dat is een filmpje waarop hij laat zien hoe hij de overvaller heeft overmeesterd.
0: Oh.
1: Zomaar zijn huis binnen.
0: Oh, wat goed. Hij heeft zelfs zijn filmbeelden van.
1: Ja, ja, hij laat het zien. Niet op het moment
0: zelf. Hij doet het na, zeg maar. Ja. Maar is Piet een oud politieagent of zo? Of is hij gewoon een hele potige, niet bange man?
1: Weet ik niet. Ik ga er eens even goed induiken. Maar
0: wat
1: die man die is al 80. Ja, held wordt inderdaad genoemd. Soldaat, strijder.
0: Mijn vader is al iets ouder, maar die zag ik op zijn 80ste dat niet doen, hoor. Nee. Zo even iemand het huis uitwerken.
1: Ja, misschien als het moet, dan ben je tot
0: de
1: grootste dingen in staat.
0: Blijf met je fikken van mijn spullen. Nou, Piet, onbetwiste held. Vanuit Radio 10 ook zo benoemd.
1: Absoluut.
0: Dit is Fleetwood Mac en Don't Stop.

Je laat me hemels voelen, zegt Ed Sheeran. Het is Celestial op Radio 10. Het is Radio 10, staat op Goedemorgen. Leuk dat je gekozen hebt voor ons. Zijn we heel blij mee. En om dat te vieren, draai ik gewoon nog even één zo'n knijter uit de ethische 810.

0: Wat vind jij mooi aan deze plaat, het intro of de outro?
1: Ik vind ze eigenlijk beide identiek.
0: Yes.
1: Inwisselbaar. Maar heel
0: ik vind dat heel mooi. Luister dan.
1: Oh, dat dendert maar door.
0: Dat is toch leuk? Dat ze bedacht hebben van een goede... Ja, ja. Ik kan het ook gewoon zo loopen en dan nog 3 minuten op door laten gaan. Goedemorgen, Jeroen.
1: Hallo Alfred.
0: Welkom in de hitfabriek van Radio 10.
1: Ja, nou echt, klitsklatklanderen. De ene hit na de andere.
0: Leuk toch?
1: Ja, ik ben weer helemaal lekker thuis.
0: Goed zo. Je zit ook weer in de krant.
1: Ja, je weet dat ik dol ben op Noordmannen. Straks hebben we meer nieuws over.
0: En ook de kerstboom, toch?
1: En ook de kerstboom. En een verhaal in de Telegraaf. Ik moest het even 2 keer lezen voordat ik het... dat ik dacht van, lees ik dit nou echt? Want de Franse politie heeft namelijk een 4-tal dieven opgepakt. Zo lees ik in de krant vandaag.
0: Ja.
1: Die een hele bijzondere risicovolle modus operandi op nahielden.
0: Wat dan?
1: Ik zal het je zeggen. De verdachten, alle Oekraïens, sloegen toe op de snelweg. Ze gingen achter vrachtwagens rijden met snelheden tot 90 km per uur. Sprongen dan vervolgens aan boord van die vrachtwagen. Haalden de laadbak leeg om de inhoud daarvan vervolgens in hun eigen auto te gooien. Na afloop sprongen ze dan weer terug. En de chauffeurs van de vrachtwagens die hadden vaak helemaal niet in de gaten dat ze overvallen waren.
0: Maar als een soort Mission Impossible.
1: Ja, maar dat is het. Dat ik dacht, dat lijkt wel een soort Tom Cruise-achtig.
0: Maar wat voor voorraad zat erin dan? Er zaten niet pallets met veevoer of zo?
1: Geen aardappelen, denk ik ook niet. Nee. Maar goed, alles bij elkaar maakten ze meer dan €200.000 aan spullen buiten. Veelal elektronica aan.
0: Oh, check.
1: De wagenhalzer staat nu een gevangenisstraf van maximaal 7 jaar te wachten.
0: Oh. Ja. En maar die hebben ze dus wel gepakt.
1: Ja, anders dan stond het niet in de krant.
0: Nee, precies.
1: Maar het is, ja, dat ik ook dacht, dat valt natuurlijk wel op. Als je daar achter rijdt en dat je met je auto, dat je denkt, huh?
0: Maar tegenwoordig, iedereen met zijn cameraatjes, dan ga je dat toch filmen terwijl je ernaast rijdt van, kijk nou wat eigenlijk. Ja, ik denk dat ik ook wel een beetje dun door mijn broek zou hebben. Dat ik denk van, straks als je hebben ze een wapen als ik aan het filmen ben. Ja, ik ga wel iets verder terugrijden.
1: Ja, ik denk dat je het vooral, goed. Nou, maar ik vond het een opvallend verhaal. Ik denk, wat ben je dan op?
0: En waar speelde ze? Dit was in Frankrijk.
1: Frankrijk, ja.
0: Oh, oké.
1: Jeetje. Op de autoroute du Soleil.
0: Op de autoroute. Ja, nou toch. Zo Soleil was het dan niet. Oké, nou wat grappig.
1: Ja, en nog veel meer andere nieuwtjes.
0: Ja, ik vertel zo meteen om 10 over dit even over die kerstbomen.
1: Oh ja, over de
0: over kerstbomen.
1: Heb je hem al staan?
0: Nou.
1: En de kerstboom.
0: Twee keer dezelfde grappen.

0: een hele goede morgen. Het is donderdagochtend, 6 uur, hoog tijd om hierbij te praten over het laatste nieuws. Hier is Hannelore Zwitserloot. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Grote webwinkels binden samen de strijd aan met online oplichters. Onder andere Bol, Coolblue, Jumbo en Picnic steunen een nieuw initiatief van thuiswinkel.org om nepwebshops aan te pakken, meldt het FD. Die nepwinkels lijken vaak sprekend op echte webshops, maar na betaling kun je naar je bestelling fluiten. Vorig jaar werden naar schatting bijna 1,2 miljoen Nederlanders slachtoffer van aankoopfraude. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema baalt dat er gisteravond bij een pro-Palestijnse demonstratie op de Dam steun werd betuigd aan Hamas. Bij de betoging werd onder meer een vlag getoond met de tekst "We support Hamas". Chockerend en onsmakelijk, zegt Halsema. Gisteren was het precies 3 jaar geleden dat Hamas bij een festival honderden Israëliërs doodde en tientallen gijzelde. En Defensie wil op TikTok nieuwe militairen werven, maar dat mag eigenlijk helemaal niet. Het Chinese platform is namelijk door de overheid in de ban gedaan, schrijft het Parool. Toch wil staatssecretaris Boswijk er actief worden om jongeren te bereiken. En hij wil ook nepverhalen gaan ontkrachten, zoals het gerucht dat nieuwe militairen meteen naar Oekraïne moeten. En dan het Radio 10 weer. Het wordt een bewolkte dag met kans op regen. Al schijnt vanmiddag ook de zon en het wordt een graad of 16.
0: Zijn er al files gemeld?
2: Ja, langzaam begint het alweer vast te lopen op de A15 richting de Maasvlakte, in beide richtingen voor de Zuurhofbrug. En een waarschuwing even voor als je met de trein moet. Tussen Amsterdam, Sloterdijk en Haarlem rijden op dit moment geen treinen. Dat komt door een stroomstoring. Naar verwachting gaat dat tot 8 uur deze ochtend duren.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
4: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
5: Nu bij DA. Alle supplementen van Nieuwkerk, tweede halve prijs.

0: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
1: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
3: Thuisbatterij,
4: einde salderingsregeling, teruglever kosten,
5: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
13: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
12: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
13: Wow.
14: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
12: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
15: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine. Tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
17: Ja.
16: En nu?
17: Domeinnamen kopen.
16: Voor je bedrijf?
17: Ja.
16: Welk bedrijf?
17: Ja, dat weet ik nog niet.
16: Welke domeinen dan?
17: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
16: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
17: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
18: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.

0: Ja, in het begin was het Genesis. En Jesus He Knows Me. Goedemorgen, welkom op donderdag 8 oktober. Goedemorgen allemaal, goedemorgen ochtendploeg. Fijn dat je erbij bent aan de andere kant van de radio. Misschien de hele nacht doorgewerkt, misschien ben je net wakker, misschien ben je al onderweg. Leuk dat je luistert, dat je opstaat met Radio 10. We hebben straks kwaliteitsmuziek in de show.
1: Eindelijk.
0: Kwaliteitslivemuziek. Het zou een keer tijd worden. Hè? Ja, we zitten eindelijk. Er een maand. Eindelijk kwaliteitsmuziek. Ja. Live muziek van twee heren die wij goed kennen. Ik zal even een stukje van de muziek laten horen, Handeloren. Kijken of je het herkent.
2: Rage Against the Machine.
0: Bijna goed, Rage Against the Machine.
1: Oh,
0: bijna
1: nee,
0: goed.
1: Maar die zijn heel boos, die mannen.
0: Die zijn heel boos.
1: Ja, ik vind het stiekem wel lekker.
0: Jij vindt het stiekem wel lekker? Ja, maar?
1: Geen idee.
0: Nee. Wat dacht je van
1: die komen nu spelen.
0: Ja, die komen straks spelen. Ja,
3: over ik weet dat die straks komen spelen, maar ik kan dit niet matchen met wat ik net hoorde.
0: Ja, zo klonken zij toen ze begonnen. Onze vrienden van Raccoon. Ja.
1: Oh, echt?
0: Ja, die begonnen als hardcore metal band. Ja. Dennis, de gitarist, die had een hardcore metal bandje. En die vroeg Bart op school.
3: En toen zagen ze het licht en dachten ze, dit gaat hem niet worden.
0: Ze hadden hier heel veel lol in. Sterker nog, ze kunnen dit ook nog steeds hartstikke goed. Ja, Dennis kan hartstikke goed gitaar spelen. Die kan al die metal riffjes, die speelt hij gewoon met zijn blote kop. Okay. Geen enkel probleem. Maar tegenwoordig klinkt het zo. Het is iets rustiger.
3: Zo dicht bij het vuur. Dit is hun nieuwe single, toch?
0: Het is een nieuwe single dichtbij. Ja. Ze doen het weer in het Nederlands. Gisteren waren ze bij Eva. Wat zo'n mooi gesprek. Het zijn natuurlijk twee nuchtere gasten uit Goes. Die natuurlijk ook niet iedere dag tegen elkaar zeggen hoeveel ze eigenlijk van elkaar houden. Want dat ze van elkaar houden, dat bleek daar wel. Ze zijn allemaal aardige dingen.
4: Je ontmoet allemaal mensen. En dan op een gegeven moment kom je degene tegen waarvan je weet. Dan voel je gewoon, dit is.
5: Wordt de moeder van je kinderen.
4: Ja. Maar bij jou had ik al vrij snel van, dit is hem. Hier ga ik dat wat ik voel van dat we over 30 jaar hier zitten. Dat moet ik met hem doen.
1: Ja.
0: Dennis
3: het leidde allemaal naar het bezoekje aan Eva. Dat was eigenlijk waar ze naartoe onderweg waren. Ja, mooi.
0: Ja, Dennis, de gitarist, vertelde hier over Bart, de zanger van Raccoon. En zei, het is eigenlijk voelde hij als de vrouw van mijn kinderen. Zo van, maar deze gast wil ik oud worden. Dit is een vriendschap voor het leven.
1: Wat mooi.
0: Bijzonder, hè? Ja. Nou ja, en ze zijn dus straks hier om een nieuwe single te vieren in de ochtendshow van Radio 10. Het is sowieso een feestelijke dag, hè? Vol uitreikingen.
3: Ja, allemaal uitreikingen. Want koningin Maxima die reikt vanmiddag de appeltjes van Oranje uit. Dat is een prijs die gaat naar projecten die mensen in het land helpen of samenbrengen. En in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam worden vanavond de belangrijkste tv-prijzen uitgereikt. De televisiering wordt weer uitgereikt. Woeste Grond, Kassa en de Bondgenoten zijn genomineerd.
0: En we hebben straks een van de genomineerden aan de lijn in de show. We gaan bellen met Jan Versteeg. Die is twee keer genomineerd. Hè. Eén keer natuurlijk voor Bondgenoten, het programma dat hij presenteert. Maar ook als beste presentator. Samen met Thomas van Groningen en Tim Hofman.
3: Dat hij überhaupt tijd voor ons heeft, is natuurlijk al wonderbaarlijk.
0: Nou, hij heeft natuurlijk ook al wat te winnen. Hè? Want er kan weer gestemd worden vandaag. Iedereen stemt
3: dat. Oh, heerlijk.
0: Zijn geen vrouwen genomineerd. Hè? Dat is wel jammer. Ze hebben die categorie natuurlijk samengevoegd. Zo van, dan is er geen onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke presentatoren. Dus die categorie beste presentatrice is afgeschaft.
3: Yeah.
0: Maar nu zijn er geen vrouwen meer genomineerd. Wat ik wel jammer vind.
1: Ja, is ook jammer.
0: Ja, zou weer terug moeten komen, denk ik. Hè?
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Ja, vind ik ook. Ben je vandaag in Straatsburg? Let goed op, want je zou zomaar oog in oog kunnen staan met een poedelnaakte Donald Trump. Ja, nu verwacht ik niet dat er heel veel van onze luistervrienden en vriendinnen onderweg zijn naar Straatsburg, maar je bent maar gewaarschuwd. Geen paniek, het is natuurlijk niet echt de president, maar een goudkleurig standbeeld van ruim 2,5 meter hoog, belegd met 23 karaats goud. Dat standbeeld heet de Oranje Plaag en je ziet dus Trump op de rug van een man zitten die bijna onder het gewicht van die hele grote naakte Trump bezwijkt. Volgens een kunstenaar uit Denemarken staat deze man symbool voor de mensen die gebukt gaan onder het beleid van Trump. Een Deens Europarlementslid heeft het beeld naar het Europees Parlement gehaald om aandacht te vragen voor de gevolgen van Trumps beleid.
3: Ach,
0: ja, het beeld heet dus de Oranje Plaag. Dus je bent gewaarschuwd als je richting Straatsburg gaat. En jij zei het net al, Jeroen, vandaag gaat het in de Telegraaf over kerstbomen.
3: Ik wil het toch even meenemen dat inderdaad dit is alleen niet een piek in de boom dit jaar met kerst, maar vooral een piek in de prijs. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, Eveline Bijlsma, de redacteur van de Telegraaf, die is weer, she strikes again. Die heeft zich helemaal suf grapjes gemaakt in het stukje. Want het gaat over uit de kluiten gewassen boom en een piek in de prijs. Het is inderdaad
0: als door een naald gestoken.
3: Ja, precies. Ja. Als je een goede Noordman, dat zijn de bomen waar het om gaat. Dat is zo'n mooie spar. Als je die in je huis wil hebben staan aan het einde van het jaar, dan is die al snel een tientje duurder dan vorig jaar. En dat komt allemaal omdat er een wat magere oogst is. En de dieselprijzen, ach, daar zijn we weer, die maken het vervoer dan weer extra duur. Dus als je een echte Deense, ik wist niet dat dat een, zeg maar, de kwaliteitskeurmerk was, maar een echte Deense Nordman wil hebben, dan moet je daar deze winter zo rond de 70 euro voor.
0: Zou je er aan afzien? Ben je even, dit is, ik denk altijd, ach, weet je, als je hem uiteindelijk zelf voorziet, dan maakt het ook niet zo gek wel uit of zo'n boom uit Denemarken komt of dat je hem achteruit je tuin hebt.
3: Nee. Nou ja, nee, ja, ik hoef sowieso niet een echte boom in huis. Maar dat, ik snap hem wel. En ja, weet je, je moet er toch maanden tegenaan kijken.
0: Ja, het is wel
3: maanden.
0: Belangrijk.
3: Maanden.
0: Ja, nee. Bij ons wel, zodra Sinterklaas het land uit is, dan staat hij hoor.
3: Precies.
0: Het liefst zo diep mogelijk tot in januari.
1: Oh, ik wacht al dat zo lang mogelijk.
0: Oh, echt waar?
1: Ja. En dan ga ik er één kopen en dan zijn alleen
3: nog de
1: kneusjes over. Maar dat vind ik ook een mooie gedachte. Dan halen wij die kneusjes naar binnen.
0: Oh, dus je hebt nu je kneusjes nog staan.
1: Nee.
0: Nu nog. Ja.
1: Nee.
0: Alles behalve kneusjes vandaag in de ochtendshow van Radio 10.
3: Ja.
0: Alleen maar de grootste is alle tijden natuurlijk. Janet Jackson, die is aan de beurt. Geweldig nummer. Lekker opstaan met When I Think of You.

0: Ze kan er nog om lachen, gelukkig. When I Think of You, Janet Jackson, op de vroege donderdagochtend. Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
1: Nog niet zo heel erg druk. Wel een probleem nu op de A7. Als je vanuit de kop van Noord-Holland onderweg bent naar Zaanstad. Vanaf Abbekerk kom je in de file. Bij Hoorn staat een kapotte auto. De rechterrijstrook is daar dicht. 20 minuten vertraging.
0: Bijna 6:50. Goedemorgen.
2: De nacht is verdwenen. De ochtend breekt aan. Met welk nummer wil jij vandaag opstaan?
0: Je wekker zou maar net gaan. En dan word je wakker met deze vraag. Wat een feest. Deze dag ligt dan weer als een blanco bladzijde aan je voeten. Het is aan jou om geschiedenis te schrijven en dan kan je je eigen soundtrack bepalen. Hoe mooi is dat? Heb je vandaag een drukke dag? Denk je van nou, ik wil dat een beetje compenseren met een hele rustige plaat. Misschien ben je al een paar dagen van huis omdat je internationaal chauffeur bent. En denk je van ach, Home van Simply Red. Daar krijg je zelfs thuis op de bank nog heimwee van.
3: Of Love Game. Take Me Home Country Roads.
0: Take Me Home Country Road zou dan ook goed kunnen.
3: Zie, ik zei Love Games van Level 42.
0: Oh ja. Bijvoorbeeld. Ja. Met welk nummer wil jij vandaag opstaan? Laat het ons weten via de app en misschien gaan we hem zo meteen draaien.
4: De beste muziek in de morgen.
2: In de morgen. Een hele goede morgen.
4: Dit is Radio 10 staat op.

0: Rij voorzichtig, Maal Smit, wat een goed advies. Goedemorgen, dit is Radio 10. We moeten nog eventjes rustig praten, denk ik. Want Sharon Lee ligt nog in bed. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Ah, hallo, ik hoor het aan je.
0: Ja, kan je het horen?
2: Ja, ik hoor het, ja.
1: Nee, dit is menopauze wakker worden.
0: Menopauze wakker worden. Praat ons even bij, hoe zit dat?
1: Dat je dan al 4 keer wakker bent geweest vannacht en dat je je verveelt en dat het pas 2 uur was dat je in bed ging liggen.
0: Oh, echt waar?
1: Dus, ja.
0: Dus je hebt al een paar uurtjes slaaptekort?
1: Al weken, maanden.
3: Oh, dat is verschrikkelijk. Ga naar je huisarts.
1: We hebben van alles al. Er is niks meer. Er is al van alles bezig.
3: Oh, balen.
0: Nou ja,
1: dat is niet anders.
0: En dan moet je er maar wat van maken. Dus gewoon even de radio appen voor een lekker nummer.
1: Absoluut. Jullie zijn met de top 810 bezig, dus ik mis Gaga.
0: Oh, jij wil eigenlijk gewoon een beetje Lady Gaga op de vroege ochtend.
1: Ja, ik mis haar gewoon. Dat is mijn favoriet.
0: Ja, ze heeft toch prachtige nummers gemaakt. Die With A Smile met Bruno Mars vind ik een favorietje, hoor.
1: Ja, ik alles.
0: Jij vindt eigenlijk alles van haar mooi.
1: Ja.
0: Maar gaan we het dan stevig doen of doen we het juist rustig aan? Misschien dat je alsnog in slaap valt, weet je wel, dat het liedje klaar is en dat je dan denkt van...
1: Nee, het is, als ik eenmaal wakker ben, nu zo, dan is het klaar, want de hond moet zo uit. Dus ik morgen zien we het wel weer.
0: Ja, oké. Okay, nu blijf je gewoon wakker.
1: Ja, absoluut.
0: Vind je alles van Lady Gaga in principe goed? Kan ik gewoon iets blind instarten of heb je nog een bepaalde voorkeur?
1: Nou ja, ik vind Dead Dance en Abacadabra vind ik geweldig.
0: Ja.
1: Maar omdat het oude materiaal al wat vaker gedraaid wordt natuurlijk.
2: Oude materiaal wat vaker gedraaid wordt, wat bedoel je?
1: Ja, dat wordt al vaker. Hè? Je hoort al vaker Pokerface en Bad Romance. En, ja,
0: dus dan heb je liever haar nieuwere nummers.
1: Nou ja, die hoor je wat minder, vind ik.
2: Oké.
0: Gaan we dan voor Abracadabra of toch Always Remember Us This Way? Of Die With A Smile?
1: Nee, Abracadabra. Dan is de clip alles... Dan lig ik nog wel, maar niet meer stil.
0: Kijk, daar gaat het hoor. Oh, ik zie je al stuiter op je bed. Oh, Sharon.
1: Yes.
0: Er is weinig meer van de pauzestand te merken.
1: Absoluut.
0: Nou, maak er een mooie dag van.
2: Het komt goed.
1: Is goed, doei.

0: Debra van Lady Gaga, inmiddels weggetoverd, Abracadabra. En ik vond het een hele overgang zo van de nacht naar de dag. Hè?
1: Nee.
0: Dit maakt
1: geen grappen. Stukken.
0: Waarom niet? Nee. Moet overal op kunnen
2: lopen. Is helemaal Team Sharon.
1: Ja, absoluut.
0: Precies, Marieke ook. Die zei, super herkenbaar. Ik lig ook tot tichtje wakker. Wat een heerlijk startnummer. Goedemorgen. Zometeen het nieuws van 6:30. Wat zit erin?
1: Het gaat niet best met de wilde dieren op aarde. Maar er is ook goed nieuws. Je hoort zo welke dieren juist een spectaculaire comeback maken.
3: Muggen.
4: De jackpot van euro.

0: Speelbewust 18+.
1: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
2: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
1: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited-abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand.

0: kruisje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
1: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pot 104 wasbeurten voor maar 32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
7: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus stamppotgroente en aardappels, €1. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
11: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
12: Vandaag is tegen het Radio 10 weer.
13: Wat dan?
12: We krijgen van alles wat.
13: Oh joh!
12: Ja, leuk hè? We hebben zon, wolken en een buitje. Een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Dat wel. Het wordt 15 graden vandaag. Gaat het onderweg?
13: Nou, nog niet zo heel erg druk. Wel wat dingen die de moeite van het noemen waard zijn. Onder andere de A7 vanuit Noord-Holland richting Zaanstad. Daar sta je tussen Abbekerk en Hoorn in een kwartier vertraging. Daar staat er een kapotte auto die de rechterrijstrook blokkeert. De vertraging in de Europoort richting de Maasvlakte begint ook weer aan te groeien. Ik hoop niet dat het net zo intens wordt als gisteren. En de A16 van Breda richting Rotterdam. Daar sta je tussen het knooppunt Zonzeel bij Breda en de afrit Dordrecht Centrum ook in de file. Geen bijzondere oorzaak, tenminste voor zover wij weten. Wel 20 minuten vertraging.
12: Een nieuwe dag is begonnen. Fijn dat je opstaat met Radio 10. Het is donderdag 8 oktober. Dit is het laatste nieuws met Anne-Lore Zwitserloot. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. Grote webwinkels zoals Bol, Coolblue, Jumbo en Picnic gaan samen met thuiswinkel.org en steun van de politie nep-webshops aanpakken. Ze willen online oplichters bestrijden die met nagemaakte webwinkels consumenten geld afhandig maken. Hoe ze dat precies gaan doen is nog niet bekend. Burgemeester Femke Halsema noemt steunbetuigingen aan Hamas tijdens een demonstratie op de Dam chockerend en onsmakelijk. Volgens haar doet het verdriet dat de Dam hiervoor is gebruikt. Defensie wil via TikTok nieuwe militairen werven en nepverhalen bestrijden. En dat is opvallend, want de overheid heeft het Chinese platform zelf in de ban gedaan. En het aantal wilde dieren op aarde is in de afgelopen 55 jaar met 73% afgenomen. Dat heeft het Wereld Natuurfonds uitgezocht. Het zijn vooral veel minder haaien en roggen. En er moet nog veel veranderen in de energie, voedsel en financiële sector om verder verlies aan biodiversiteit te stoppen. Maar er is ook goed nieuws. Zo nemen we populaties van onder meer tijgers, zeeschildpadden, blauwvintonijn en otters juist toe. Oh. Dankzij allerlei beschermingsprogramma's. En het WWF noemt dat het bewijs dat de natuur echt wel kan herstellen.
12: Nou, dankjewel.
14: Toch
12: mooi nieuws, ja.
14: En het werkt dus, hè, al die dingen die we doen.
12: Ja, dat is heel fijn om te weten dat het toch zin heeft. Nu de haai nog. Ja, ik mis de haai niet. Ik hoop toch in mijn leven geen haai tegen te komen. Het zijn wel mooie beesten uiteindelijk.
13: Ja.
12: Toch?
13: Ja, tuurlijk. Ja. Ja.
14: En roggen die,
12: Roggen, ik heb ook nooit een rog gezien, eerlijk gezegd.
14: Nee, maar goed, het is fijn dat het wel werkt. Dat de otter ook weer terug is.
12: Dat de otter weer terug is, ja. Zijn er niet te veel otters?
13: Je niet ziet, wil natuurlijk niet zeggen dat het niet een heel belangrijke schakel is in het hele systeem.
12: Nee, dat heb je mooi gezegd, tijger.
15: Radio 10, staat op.
12: Weer de tijger geteld. Het is natuurlijk stoptober, vrienden.
13: Oh ja.
12: Ja. En we gaan toch een soort van smoky...
13: Waar gaan we nu mee?
12: Ik dacht, ga toch een soort van een smoky draaien. Weet je wel, Smokey Robinson?
13: Ja.
12: Nou, laat me zitten ook. Het is een eerbetoon aan een Smokey Robinson. Is natuurlijk een muzieklegende. Bezongen door onze vrienden van ABC. Dit is When Smokey Sings op Radio 10.

0: Williams op donderdagochtend. En Candy, de Four and Smokey Sings ABC. Goedemorgen, een nieuwe dag begint met Radio 10. We gaan een liedje toevoegen aan de Forever Young collectie. Moet minstens 50 jaar oud zijn. De glans moet er niet vanaf, dat is belangrijk. Zei ik 50?
1: Je zei 50.
0: Ik zei 40, toch?
1: Nee, ik zei 50,
0: ik bedoelde 40.
2: Oké.
0: Ik smokkel er iedere keer wat af of er wat bij, hè? Het concept verandert met de dag. 40

0: van dit programma die alles weet zolang hij het maar kan opzoeken?
1: Ja, ik dacht ik neem het ruim. 40, 50, 60 jaar, het maakt mij allemaal niet uit. Ik kaap wat weg van de Beatles.
2: Oh.
1: Ja.
2: Ja, dat dacht, mag natuurlijk.
1: Voordat een van jullie hem snijdt. Alleen dan komt de lastige overweging. Welke pak je dan? Want ze hebben zoveel mooie liedjes gemaakt. En toen heb ik de B-kant gepakt van een wat ik een scheidirritant nummer vond. Yellow Submarine.
3: Yellow Submarine.
1: Echt een zo'n stomme,
3: ja. Yellow Submarine, ja.
1: Maar daar stond dus een hele mooie B-kant op. Waarop ze eigenlijk allemaal geen instrument spelen. Maar er zit alleen een strijkkwartet op. Paul McCartney zingt over Eleanor Rigsby. En het gaat over eenzaamheid. En dat vind ik zo mooi. Ik vind het vooral door het orkest eigenlijk heel mooi. Ik luister eigenlijk vooral naar de muziek altijd. En dan later komt de tekst pas een beetje binnen. Dus je hebt altijd twee soorten mensen. Mensen die luisteren naar tekst en mensen die luisteren naar muziek. Ik ben echt heel erg muziekgericht. Ik vind het zo'n mooie melodie. En, ja, de tekst raakt me ook wel.
4: Wie was die Eleanor Rigby?
1: Nou, ja, Paul McCartney heeft ooit beweerd dat hij dat zelf verzonnen heeft, die naam. Maar er is dus een grafsteen op het kerkhof van St. Peter's Church in Bolton. Ik moest het even opzoeken, hoor. Dit wist ik ook niet uit mijn hoofd. En daar ligt een grafsteen van iemand die Eleanor Rigsby heet.
3: Ja. Dus het zou zomaar kunnen dat hij er ooit een keer langs liep en dat die naam is blijven hangen.
1: Geïnspireerd en andere mensen zeggen, nou ja, die heb je gewoon gejat. Maar ja, het maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Het gaat over eenzaamheid.
0: Eleanor Rigsby van de Beatles.

0: Queen and Everybody's Changing. Er wordt al lekker geappt. Het wordt hartstikke druk in de app. Leuk hoor. Blijf ons berichtje sturen.
1: Als je denkt, nou jongens, ik altijd leuk even, om van je te horen.
0: Ja, we lezen alles. Ja. We kunnen niet met alles wat doen, dat zeg ik eerlijk. Maar we lezen wel alles en dat vinden we hartstikke leuk. Er komen ook al heel veel suggesties binnen voor de Dolfsteen. Dus dat gaat lekker. Hoe stond de weg, Jeroen?
1: Nou, de meeste vertraging nu op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Breda Noord en Dordrecht Centrum. Het is ook duidelijk wat er aan de hand was. Dat wisten we net nog niet, nu wel. Daar was een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar de file is nog behoorlijk hardnekkig. Nu 40 minuten vertraging op dat stuk.
0: We moeten het even hebben over Piet Weerts. Hij is 80 jaar en een hit op TikTok. Oh. Een filmpje van Piet is bijna 1 miljoen keer bekeken. En het heeft
1: die make-up tutorial?
0: Nee. Het heeft een heftige reden. Piet vertelt namelijk hoe een overvaller zijn huis probeerde binnen te dringen.
2: Dus ik loop naar de deur, ik pak die klink vast. En met geweld gooit hij een heel hebben en houden tegen die deur. En hij roept overval.
0: Ja joh, dus je schrikt je rot. Maar de overvaller had buiten Piet gerekend, want die laat zich niet zomaar overrompelen.
2: Ik pakte hem hier bij zijn straat, sloeg ik met mijn vuist. Maar ik raakte zijn helm en dus sloeg hem in zijn buik. Ik wou hem eigenlijk in zijn kruis slaan.
0: Ja, maar dat lukte net niet, maar het was wel genoeg om hem weg te jagen. De overvaller die wist zich los te rukken van Piet en die gaat er vandoor. Hij houdt toch wel wat wonden aan zijn arm aan over en een kras op zijn hoofd. Maar wil vooral zijn verhaal vertellen om andere ouderen te waarschuwen. Doe niet maar zomaar de deur open voor vreemden, want ja, ze douwen je de hal in en... Ja, je moet je maar net kunnen verzetten. Op TikTok dus al door ruim 1 miljoen mensen gehoord, de boodschap van Piet. En Piet, goed gedaan.
1: Turku, dat is een stad in het zuidwesten van Finland. Daar zijn ze op zoek naar iemand met een hele goede neus. En ik denk dat ze daar ook een goede neus hebben voor goede marketing. Want zij zeggen namelijk, wij zijn de best ruikende plek ter wereld. Alleen zoeken ze nu nog iemand die dat kan bevestigen. Die dan zegt, ja, nou inderdaad. En dus staat er een vacature online bij het toerismebureau al daar. Waarin ze dus op zoek zijn naar een goede speurneus. Ze hebben ook een lekker catchy videootje gemaakt. Waarin wordt verteld naar welke geuren je moet zoeken.
3: Vis. Fisk sopa. Sauna. Wet wool. Wet hope. And my favorite. Berries.
4: Zo'n berries.
0: Oh, die berries, die wist ik nog wel. Maar de rest...
1: Berry.
0: De berries.
1: Katie Berry. Het is het idee dat je dan het hele gebied afzoekt. Op zoek naar de beste geuren. Je hoeft niet te rekenen op een vast contract.
0: Want de beste geuren in dit geval. De beste geuren.
1: Precies. Ja. Want je hebt maar 5 tot 7 dagen werk. Je krijgt er wel zo'n €2000 voor. Dus dat is lekker betaald. Als je denkt, nou daar heb ik wel oren naar. Dan kan je zeggen van, nou luister eens even. Ik ben het neusje van de zalm. Als het gaat over het herkennen van lekkere geuren. Tot en met 25 oktober. Mag je reageren?
0: Als je denkt, nou jongens, het is allemaal marketing, er zit een luchtje aan, dan moet je vooral niet reageren.
1: Dat denk ik wel, maar ja, aan de andere kant, weet je...
0: Het is wel makkelijk.
1: Ja, hè?

0: Ja, je zingt ze allemaal mee. It's so easy. Linda Ronstedt, zometeen het nieuws van 7 uur. Hannelore, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zit erin?
1: Konijnen moeten het Rotterdams havengebied gaan redden.
0: Oh, konijnen moeten het Rotterdams havengebied
1: gaan redden. Ja, hoe dat zit hoor je zo.
0: Dus, heb je slecht geslapen vannacht? Of,
1: nee.
2: Nou ja, deze week in de bonus.

0: groot nieuws. De Big Event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De Big Event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Typisch Lea met haar herder Max. Zo, hier komt niemand ongezien binnen, hè? Maar hoe zit het eigenlijk met je digitale voordeur? De woonverzekering die standaard online criminaliteit dekt. Typisch een idee van Univé. Univé, daar pluk jij de vruchten van.
9: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en profiteer van fikse korting. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
10: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
12: Voor de makers. Praxis.
13: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
14: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
15: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
17: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.

0: donderdagochtend. We praten hierbij over het laatste nieuws. Handelhoor in Zwitserland is aangeschoven. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Konijnen moeten helpen om het Rotterdamse havengebied van het stikstofslot te halen. Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor natuurherstel in omliggende duingebieden. Dat meldt de Telegraaf, onder meer door het uitzetten van extra konijnen. Die zorgen met hun gegraaf voor een gezondere natuur, waardoor bedrijven in de haven misschien vanaf de eerste helft van 2027 weer vergunningen kunnen krijgen. Expertisecentrum Off Limits waarschuwt voor een toename van online pesten met AI-beelden. De organisatie kreeg dit jaar al meer meldingen binnen dan over heel 2025. Volgens Off Limits kunnen gemanipuleerde foto's en video's grote gevolgen hebben voor slachtoffers. En grote webwinkels binden samen de strijd aan met online oplichters. Onder andere Bol, Coolblue, Jumbo en Picnic steunen een nieuw initiatief van thuiswinkel.org om nep-webshops aan te pakken, meldt het FD. Die nepwinkels lijken vaak sprekend op echte webshops, maar na betaling kun je fluiten naar je bestelling. Vorig jaar werden naar schatting bijna 1,2 miljoen Nederlanders slachtoffer van aankoopfraude. En dan het radioteam weer. Het wordt een bewolkte dag met kans op regen. Al schijnt vanmiddag ook de zon af en toe en het wordt zo'n 16 graden.
0: Schakelen we live naar de verkeersdesk van Radio 10. Hoe kijken de weg te goede
2: morgen. Hallo, daar ben ik dan. Met best wel een drukke ochtendspits ondertussen. Al de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar kom je tussen Nederweert en Leende in een file die je 20 minuten vertraging oplevert. Dat komt door een ongeluk. Iets verderop van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Den Bosch en de afrit Hedel ook nog bijna een uur vertraging door een kapotte auto. Er zijn daar twee rijstroken dicht. De A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Arkel en Hardingsveld. Een half uur vertraging, ook een ongeluk gebeurt daar. De rechter rijstrook is dicht. De vertraging op de A15 naar de Maasvlakte is er natuurlijk ook nu weer 20 minuten extra. De nasleep van een ongeluk bij Dordrecht zorgt voor vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam. Vanaf Breda Noord sta je daar een half uur in de file.

0: uitzending haalt. Als je denkt, ja, ik weet het eigenlijk niet. Misschien moeten we het even op gang brengen.
1: Even op gang brengen?
0: Nou, die hersenen.
1: Oh, die hersenen, ja, natuurlijk.
0: Dat is
1: Barry Manilow, Copacabana.
0: Waar komt dat nou weer
1: vandaan? Ja, dat kan ik je zeggen, maar dat is een...
0: Oh, mogen we niet weten.
1: Nou, als de kinderen naar school zijn. June, Million Miles Away From Home. Als klassieker uit de 70's.
0: Een stukje kwaliteitsmuziek.
1: Ja, precies.
0: Ja, Anderoor, heb jij ook een idee?
2: Oh, iets van Nirvana.
0: Oh, iets van Nirvana? Ja, waarom niet?
2: Ja, maar wil je wat?
0: Wil je Come As You Are, Smells Like Teen Spirit. Je zou het allemaal leuk vinden.
3: De Dobbelsteen.
0: Maar jij hebt het voor het zeggen. Laat het ons weten via de Radio 10 app. Tot zo.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
3: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
4: Betaalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
5: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
8: Gefeliciteerd! Fijne verjaardag! Proficiat! Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
10: Het eten is klaar, aan tafel.
11: Zo, dat ziet er lekker uit.
12: Ja, een broodje.
13: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
14: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan het ophangen van je eerste schilderijtje. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
15: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, zaterdag om 8 uur op 6.
16: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
18: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
19: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
20: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Straks vanaf 8 uur, de 80's Top 810.
1: Jeroen

0: Nou, hoe vaak moet ik nog zeggen dat ik van je hou? Inmiddels weet je het toch wel. Eric Clapton. Een beetje een boze Eric Clapton. Maar dat staat hem toch ook wel weer goed, hoor.
1: Wat een lekker nummer, Forever Man. Aan het begin van jouw donderdag. Goedemorgen.
0: Vandaag krijgen we van alles wat. Zon, wolken, hier en daar een buitje. En we zijn de afgelopen dagen verwend. Vandaag wordt het een stukje frisser. 15 tot 16 graden vandaag gemiddeld.

0: heen reed, dat ik dacht, ja, dit is herfst. Die regen die zo horizontaal door het licht van de lantaarnpalen vliegt en het blad dat zo over de weg jaagt. Ik denk, ja jongens,
1: je hebt er zin in, hè?
0: Ja.
1: Lekker die herfstwandeling in het bos. Goedemorgen, donderdag 8 oktober. Over een uurtje barst hij weer los. De Edis Top 810. We beginnen met een bijlesje over de liefde straks.
0: Oh ja.
1: Dat is natuurlijk wel van level 42. Ja, ja. We zijn al bij nummer 294 start naar 8.
0: Zo.
1: Gaat snel, gaat veel te snel. Ik vind het een lekkere lijst, hoor. Ik wilde gisteren gewoon niet gaan slapen. Het van oude hand was er weer gisteravond. Dat voelde ook weer heel vertrouwd.
0: Ja, leuk.
1: Nou, niet alleen maar muziek uit de jaren 80 vandaag. Ook nieuwe muziek. Straks zijn ze hier. Zo dicht bij het vuur. Onze vrienden van Raccoon. Ze komen een nieuwe single doen, Dicht bij het vuur. Over ongeveer een half uurtje. En als je fan bent van De Slimste Mens, dan heb ik slecht nieuws voor je. Want vanavond is het niet op tv.
0: Oh.
1: Ja, het is toch wat, hè? De quiz moet plaatsmaken voor de uitreiking van de belangrijkste tv-prijzen.
0: Op 9 uur namelijk, dan kan je op NPO 1 het Gouden Televisiering Gala kijken. Om 8:30 kan je ook al inschakelen. Dan zie je alle celebrities daar over de rode loper schrijden. Jan Smit en Peter Pannenkoek, het oude vertrouwde duo eigenlijk, die presenteert het vanavond. De genomineerden voor de ring zijn onder andere Woeste Grond, het programma Kassa en De Bondgenoten. In de categorie presentator zijn Thomas van Groningen, Tim Hofman en Jan Versteeg genomineerd. En omdat Jan ook De Bondgenoten presenteert, is hij natuurlijk eigenlijk de grote favoriet voor vanavond.
1: Dat is natuurlijk een mooi moment om heel even te bellen met Jan. Goedemorgen.
2: Ja, Jan. Goedemorgen, man.
1: Hey, hallo. Heb je als grote kanshebber een beetje kunnen slapen vannacht?
2: Nou, je hebt een grote kans hebben. Het is bij de prijzen heb je gewoon 33% kans.
0: Ja, dat is dus
2: je
0: in
2: kunt
0: totaal
2: ook prima allebei niet
0: 66% winnen.
1: Dan ben je toch in principe een hartstikke grote kans hebben. Ja. Je bent een grotere kans hebben dan wij in principe.
2: Ja, goed. Maar kijk, je zijn net begonnen aan een nieuwe baan. Ik zou niet gelijk beginnen aan prijzen denken. Eerst gewoon lekker een paar maanden daar zitten. En dan komt dat vanzelf, jongens. Maak je geen zorgen. ik heb prima geslapen eigenlijk, maar ben er ook vroeg ingegaan. Maar ik zou een leugenaar zijn als ik niet zou zeggen dat het heel spannend wordt.
1: Ja, hoe groot schat je de kansen in?
2: Ja, als presentator, je hebt natuurlijk wel Tim Hofman tegenover je staan die hem al 3 keer heeft gewonnen. En Thomas van Groningen is natuurlijk aan zo'n opmars bezig. Ja, dat zou allebei kunnen. Ja. En dat geldt eigenlijk ook voor de Gouden Televisiering. Want Woeste Grond is al een keer genomineerd geweest. Dus heeft duidelijk de grote achterban. En Kassa heeft natuurlijk ook wel sentiment mee dat ze moeten gaan stoppen. Hoe
1: dat is ook wel zo, ja. Die kunnen die sympathiestemmen misschien krijgen.
2: Maar goed, kijk, er worden 3 programma's in Nederland genomineerd voor de Gouden Televisiering. Als je hem niet wint, vind ik dat nog steeds, dat je daar heel trots op mag zijn met je team, dat je bij die 3 zit.
1: Zeker. Ja, en je hebt een groot voordeel.
2: Ik heb jullie aan de lijn.
1: Je hebt ons aan de lijn.
0: Je
1: hebt nog een groot voordeel, want Angela de Jong is tegen je. En ik denk als Angela de Jong tegen je is, dan heb je toch ook wel.
0: Waarom is Angela de Jong tegen
1: je? Nou, dit was toen het bekend werd gemaakt bij Eva dat Bondgenoten genomineerd is.
3: Je hebt gezegd, als de Bondgenoten wint, dan is dat het failliet van de televisiering.
4: Ja, dat zijn gewoon een stel mediageile mensen bij elkaar in een lood zitten en ze met elkaar het bed in laten duiken. Ja, tuurlijk heeft heel Nederland het er dan over.
1: Ja, zij was eigenlijk bij de start van Bondgenoten Jan al heel negatief. Hè? Toen zei ze al van, ach, dat Jan Versteeg dit gaat doen. Dit is toch eigenlijk belachelijk en het failliet van zijn carrière. Voelt het ook een beetje als een middelvinger naar haar? Zo van haar, moet je kijken, we zijn wel gewoon genomineerd.
2: Nou, ik vind eigenlijk een beetje apart dat ze het zegt. Want ze zegt, het zou het failliet van de prijs zijn. Maar het is, voor zover ik weet, een publieksprijs. Dus als je zegt, het klopt niet dat de Bondgenoot genomineerd is, dan zeg je eigenlijk tegen het publiek, wat jullie vinden, dat klopt niet. Maar dat kan niet, want wat het publiek vindt, vindt het publiek. Maar goed, ja, zij mag dat natuurlijk vinden. Het voelt niet als een middelvinger. Het voelt eigenlijk, we maken dit programma nou 3 jaar, non-stop. Dus we zijn toch een soort familie geworden met het team dat het maakt. Het voelt niet als een middelvinger naar haar toe, maar het voelt wel alsof we een soort, toch een soort beloning hebben gekregen in de vorm van een nominatie.
0: Zo is het ook.
1: En het mooie is dat het heel populair is bij jonge mensen. Want ik hoor mijn kinderen er ook regelmatig over. Zelfs als ze het programma niet kijken, krijgen ze het via social media wel mee wat er gebeurt.
2: Ja, het heeft wel echt een vlucht genomen. Dat is echt heel leuk. Maar het is vooral heel, heel tof dat we nou vanavond kunnen gaan met zweethandjes kunnen gaan zitten met z'n allen. En dan kijken wat het wordt. Ja, het wordt natuurlijk wel spannend. Want als je genomineerd wordt, dan verdwijnt die eerst weer genomineerd worden. Dat is je stip op de horizon. En dan kom je bij die nominatie aan. Dan is die stip daar niet meer. En denk je, ja, nou zou ik het ook wel heel leuk vinden.
1: Dan wil je winnen ook, ja. Als je moet kiezen tussen de ring voor het programma of voor presentator?
2: Programma.
1: Ja,
2: want presentator zou ik heel tof vinden, maar dat is toch een beetje een solo-nesse, een feestje in mijn eentje. Terwijl als we met het programma winnen, dan is dat een feestje met wat 90 mensen die dat programma maken, 169 oud-kandidaten. Nee man, meteen, die zou ik het liefste hebben.
1: Sowieso van harte gefeliciteerd met de nominatie, ga ervan genieten.
2: Dankjewel,
1: vanavond.
2: Jongens.
1: Wij gaan kijken, zet hem op Jan.
2: Ja, vergeet niet te stemmen, hè? Dat kan ook nog vanavond.
0: Ja.
2: Ring 1-2580.
0: Wacht. Maar even bellen.
1: Was het, maar ja, Jeroen, je kan het wel even proberen. Maar was het niet een ander nummer?
2: 0909. Ja, je kunt bellen. 0909-8851 kun je bellen. SMS is ring 1 naar 2580.
5: Televisiering. Op dit moment kunt u niet stemmen.
1: Oh, weet je. Hoe laat gaat het open, Jan?
2: 5 voor 8, vanavond gaat het open.
1: Oh, 10 uur vanavond. Oké, dan gaan we opnieuw even bellen. Ja. Dus 0909-8851 of sms ring 1 naar 2580. Jan, dankjewel. Fijne avond.
2: Jongen, dankjewel.
1: Hoi. Hoe gaat het onderweg?
0: De grootste drukte is er nu aanwezig op de A58 van Tilburg naar Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel. Daar sta je bijna 3 kwartier in de file. Dat komt door een ongeluk. Je kan er wel langs, maar wel via de vluchtstrook.

0: september. Je doet het ook prima op 8 oktober. Ja, dit kan altijd. Dat wordt Mr. Know-it-all van Teddy Swims. Als je denkt, jongens, ik weet er ook nog wel eentje. Mag je ons een appje sturen voor...
1: De dobbelsteen.
0: Doe het wel snel, want we gaan de dobbelsteen vullen met 6 verzoekjes. Pak hem er vast even bij. Hij is nu nog leeg, hè. We gaan hem vullen. Laten we eerst eens even bellen met Nancy. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Hey, Nancy.
4: Hallo, hallo.
2: Hallo,
3: hallo. Had je een zonnestraaltje van me?
0: Had je gelijk een goed idee?
2: Ja, ik had gelijk een goed idee. Ja, Marvin Gaye.
0: Oh. Marvin Gaye is altijd een goed idee.
2: Ja, dat is goed.
0: Ja, maar dan zit ik nog een beetje met welk nummer dan? Let's Get It On of Sexual Healing of What's Going On?
2: Ja, Mercy Mercy Me.
4: Oh, mooi. Oh, hoort, dat is wel echt een...
0: Mercy Mercy Me. Daar heeft Robert Palmer ook nog een mooie versie van gemaakt, hè?
2: Oh, dat weet ik niet.
0: Oh. Maakt verder niet uit.
2: Nee.
0: Oh, ja, ik wil hem ook wel voor jou op de dobbelsteen zetten. Nee, nee, nee. Deze wil je horen.
2: Nee, ik wil de echte.
0: Ja, ik heb hem er even bij gepakt. Ik kan hem gelijk even een stukje laten horen, want misschien zijn er nog wel meer mensen nieuwsgierig.
4: Oh ja.
2: Oh ja.
0: Ja, het stroomt nog niet over van enthousiasme. We houden het op Marvin Gaye. Op welk plekje mag hij op de dobbelsteen?
2: Ja, ik wil graag nummer 1.
0: Nummer 1? Ja. Ja, waarom ook niet? He, als je kan kiezen. Dankjewel hè, voor het appen.
2: Ja, ik wil je ook bedanken. Fijne ochtend.
0: Dankjewel, ja, maak er een mooie dag van. Ja. Plekje 1 is dus voor Nancy. Plekje 2 is voor Anouk van Leeuwen. Goedemorgen Jan-Willem, Jeroen en de ochtendploeg. Voor de dobbelsteen heel graag Nick Kershaw. En I Won't Let the Sun Go Down om hier voor een vrolijke start van de dag. Werk ze liefst Anouk van Leeuwen.
3: 3 is Jeffrey. Belong Together van Mark Amber. Dit nummer horen mijn vrouw en ik altijd als we in de auto zitten. Al rijden we maar 10 minuten. En dan hebben we heel even de radio aan. Dan horen we altijd dit nummer.
0: Dan gaan we naar plekje 4. Goedemorgen, dobbelteam. Gisteren tijdens de intro rally hoorde ik Don't Fear the Reaper van Blue Oyster Cult. Deze mag echt wel wat langer dan 4 seconden. Groetjes van Freek Bokma. Plekje 4 is voor jou.
3: 5. Jan Scheers. George McRae. Rock Your Baby.
0: Dan is plekje 6 voor Lisbeth. Hey, Willem, Jeroen in de ochtendploeg. Na zo'n lange prachtige zomer wordt het vandaag eindelijk echt herfst. Tijd voor regen, vallende bladeren en een warme trui. Op de dobbelsteen graag Eva Cassidy en Autumn Leaves. Lisbeth, plekje 6 is voor jou. Ik ga gooien. Alfred, komt je aan, hè?
3: Oh, dit is echt
0: op zijn neus.
3: Nou.
5: Hallo, zeg het maar.
6: 1.
0: Ben je er blij mee? Was het een favoriete ook, of niet? Is het zo dat je dan hoopt op een nummer aan Loren of Hermaan niet?
6: Nee, ja, ik hoop ook op 1.
0: Oh, je hoopt ook op 1?
6: Tuurlijk. Nou,
0: kijk eens.
3: Hoort toch eens.
0: Nancy, je hebt gewonnen vandaag.
3: Je heeft ook wel iets herfstigs dit zo.
0: Je krijgt de oerversie. Ja. Mercy Mercy Me van Marvin Gaye. Wow.

0: toch wel de kracht hoor, van Marvin Gaye. Om protestnummers te maken, vermomd in een zoete melodie. Dat was natuurlijk met What's Going On. Maar ook met deze. Dat we beter voor de wereld moeten zorgen. Mercy, Mercy Me, The Ecology van Marvin Gaye. Plekje 1 op de dobbelsteen. Nancy, van harte gefeliciteerd. Morgen wilde ik zeggen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Maar dan hebben we natuurlijk de finale dag. Onze van de top 810. Ja, ja. Dus voor de dobbelsteen moet je weer tot maandag wachten.
1: Ja.
0: Is dat
1: ja.
0: Wat heen?
2: Beginnen we dan eerder?
0: Morgen?
2: Ja.
0: Ja, 6 uur al.
3: Oh, 6 uur al?
0: Ja, ja, ja, ja.
3: Oh man. Oh, dat is wel heel lekker.
0: Ja, als je lekker wil wakker worden met het beste uit de jaren 80, moet je vroeg de wekker zetten.
2: Oh, goed zeg.
0: Heb je nog een onderzoekje gevonden?
2: Jazeker. Heb je ook ineens zo'n zin in boerenkool met worst? Je hoort zo hoe dat komt.
0: Nou, best.
4: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
5: Ach, lieverd. Koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
4: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
6: Nu bij DA, alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
7: De vriendelijke specialist DA.
8: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 Envy naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.

0: aan de muzikale oplossing. Herken jij de hit? Zet de muzikale stukjes in de juiste volgorde en win! Tickets van 10 voor Lego World. Meer info, radioteam.nl.
1: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel! Vandaag is de laatste dag. Join the

0: wereld vol speelplezier.
1: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
7: We krijgen qua weer vandaag van alles wat. Zon, wolken en een buitje. Een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Gemiddeld een graad of 15. Hoe gaat het onderweg?
8: Best wel drukke ochtendspits. Dit zijn de plekken waar je de meeste vertragingen hebt. De A2 is behoorlijk druk van het zuiden naar het noorden. Allereerst tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard voor Eindhoven 3 kwartier oponthoud. En verderop kom je vanaf de afrit Veghel. Tot aan het knooppunt Deil ook nog in een behoorlijke file die een half uur vertraging oplevert. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De A15 dan van Nijmegen naar Rotterdam. Tussen Leerdam en Hardingsveld nu een bijna een uur vertraging. Ook door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. De A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Houten. Ook daar is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Een half uur vertraging. En ook in Brabant de A58 Tilburg richting Breda. Vanaf de afrit Tilburg Centrum Oost en Bavel. Vlak voor Breda is dat 3 kwartier vertraging. Ongeluk is daar gebeurd. Je kan er wel langs via de vluchtstrook. Maar dat levert dus behoorlijk wat vertraging op.
7: We zitten lekker in de jaren 70 deze week met de Intro Rally. André Prozen die gaat straks spelen met 1970 tot en met 1980. Dat over een minuutje of 15 is even het nieuws met handen horen.
9: Goedemorgen. Konijnen moeten het Rotterdamse havengebied van het stikstofslot helpen. Door in de duinen te graven maken ze ruimte voor zeldzame planten en insecten. Het kabinet trekt volgens de Telegraaf 50 miljoen uit voor natuurherstel, zodat bedrijven straks weer vergunningen kunnen krijgen. Expertisecentrum Off Limits waarschuwt voor een toename van online pesten met AI-beelden, dus nepfoto's en filmpjes. De organisatie kreeg dit jaar al meer meldingen binnen dan over heel 2025. En na dagenlange onrust hebben inwoners van Hogeveen eindelijk rustig kunnen slapen. De jongeren die de afgelopen tijd rotzooi trapten waren er nu niet, dus de veiligheidsmaatregelen lijken te werken. En ja, zodra de herfst begint krijgen we massaal trek in stamppot. Maar komt dat nou alleen door het koude weer? Nou, vroeger wel, toen had ons lijf behoefte aan extra brandstof.
8: Ja, lekker vet, lekker calorieën.
9: Ja. Als we buiten in de kou moesten werken. Maar anno 2026, ja, komt het vooral door de supermarkten. Dat zegt de consumptiesocioloog in het AD. Want de supermarkten die leggen ineens overal boerenkool en andere wintergroenten neer. Dus wordt stiekem enorm beïnvloed. Maar ja, we zijn die pastasalades ook wel gewoon een beetje zat inmiddels. We hebben nu gewoon zin in iets warms en stevigs. We willen eten dat warm en knus aanvoelt. En mocht je nou denken dat boerenkool pas lekker is, namelijk iets zoeter als de vorst eroverheen is geweest, hoeft niet hoor. Een paar dagen in de diepvries werkt volgens boerenkoolboeren net zo goed.
8: Dat is eigenlijk hetzelfde in principe, natuurlijk.
9: Ja,
8: het is een soort chemisch proces, toch? Dat door die vorst dat daar suiker wordt aangemaakt,
9: ja, precies,
8: in die plant.
9: Wordt het iets minder bitter.
8: Juist.
9: Van. Maar ja, ik vind het nu ook gewoon hartstikke lekker. Dus worst erbij en stampen maar hoor.
7: Maar goed, het hele idee dat je dus alleen boerenkool in de winter kan eten, dat is allemaal marketing.
9: Ja,
7: altijd al gedacht.
10: Weer voor de gek gehouden.
8: Ik zou de worst er niet mee stampen. Die zou ik wel.
9: Wij hebben het afgelopen maandag al gegeten.
7: Lekker toch? Hey, oh. Ja, we hebben het ook al een paar keer.
9: Ja, de kinderen vroegen erom. Wanneer eten we nou eens boerenkool?
7: Ik wil in de zomer ook zuurkool hoor. Ik vind het geen enkel probleem. Hartstikke lekker. Nou, laat die herfst maar beginnen.
11: Radio 10 staat op.
7: Nou, de winter is nooit ver weg op de radio. Als Kate Bush eraan komt met Running Up the Hill onderweg naar

0: klinkt ineens alsof ze er geen zin in hebben. Tenminste, de naam van de groep. Wat Motjo. Hey, jij van Motjo. Hey, Motjo, Lady the Running of the Hill van Kate Bush.
1: Nieuwe muziek op Roadbeens Radar.
0: Ja, hij staat er al eventjes, de nieuwe single van Raccoon. Oh.
2: Ja, je hebt hem al vaak gedraaid.
3: Zo dicht.
0: Maar dit is toch schitterend?
2: Ja.
0: Weet je wat het mooie is? Ze zijn hier deze ochtend. Ja. Goedemorgen.
4: En een goedemorgen.
0: Hallo, hallo. Hey, hebben jullie een beetje kunnen slapen na gisteravond?
5: Wij slapen altijd als roosjes. Ja.
0: Nou ja, want hadden jullie één kamer, jij en Dennis, of niet?
4: En Maarten. En,
0: allemaal op één kamer.
5: Ja, met z'n allen.
0: Het was natuurlijk de romantieke spatten van die kijkbuis gisteren.
5: Ja, het einde heel mooi ook. Ja. Ja. Ik gaf echt een hele zwoele blik aan Dennis. Tenminste, Dennis aan mij vooral, want je zag mijn achterhoofd. Maar.
0: Het was schitterend. Mocht je het gemist hebben, gisteravond waren de mannen te gast bij Eva. En nou ja, die heeft even jullie hele levensverhaal verteld. Hè, hoe het allemaal begon in Goes.
5: Ja, en dan heb je nog een voorgesprek. Allebei dus los van elkaar voor ongeveer 30 minuten. Nou, en Dennis heeft alleen maar lieve dingen over me gezegd.
0: Ja, moet je terug eens even horen.
6: Je zei, hij is een creatieve kanon, een vulkaan van ideeën. Oh. Zonder hem had ik dit allemaal niet in mijn leven bereikt.
7: Dat zei ik.
6: Dat heb jij. Ja, maar ik vind dat leuk.
4: Dit is zo lekker, dit gaat Dennis nog zo lang achtervolgen.
5: Ja,
0: had je er spijt van, Dennis, of niet?
7: Ja, enorm.
2: Waarom zei je er spijt van?
0: Zeg dat nou niet.
2: Het is toch hartstikke mooi dat je dat zegt.
0: Nee, het is hartstikke mooi dat je dat zegt. Maar ja, als je dat tegen Bart zegt, dat is precies wat je. Dan hoor je dat de hele dag natuurlijk.
5: Ja, maar ja, dat zeg je niet over elkaar, weet je wel. En nu zit ik er gewoon pal naast. Ja. Dus dat is wel lekker.
0: En dat is wel schitterend. Want normaal gesproken moet je eerst doodgaan voordat mensen zulke aardige dingen over je zeggen. Ja, en nu precies. Heb je het gewoon gehoord.
5: En hij hield niet van witte rozen.
0: Ja.
2: Maar de bromance is zo groot dat jullie met z'n allen op één kamer slapen in de Hilversumse jeugdherberg.
5: Ja, dat klopt. Ja. Nee, er was gewoon te weinig plek en we blijven zeeuwen. Dus doen we gewoon zo.
0: En de sfeer was nog steeds hartstikke goed. En zorgde volgend jaar 30 jaar. Dus de komende 30 jaar, dat zit geramd. Hebben jullie al bijgetekend?
5: Wij hebben niks te tekenen. Dat is pure. Dit ligt al vast met Blood and Semen al jaren.
0: Ja, geweldig, man. Ja, het is onwijs leuk dat jullie hier gewoon weer zijn op ons nieuwe adres. Dicht bij het vuur is de nieuwe single. Ik werd vanochtend wakker en ik zag dat mijn vader had gereageerd op een filmpje wat ik had gepost, dat jullie hier vanochtend zouden zijn. En er zat een stukje van het liedje onder. En hij postte een smiley met een traantje. En toen dacht ik even van, waarom doet hij dat? Zou hij de verkeerde hebben aangeklikt? En toen ging ik nog eens een keer luisteren naar het fragment. Toen dacht ik, potverdikkie. Ik snap waarom hij dat doet, want het nummer gaat heel erg natuurlijk over het verlies van vrienden. En naarmate je ouder wordt, en mijn vader is in de 70, gaan er

0: om zoveel van mensen te houden. Omdat je ze op een gegeven moment kan verliezen. En dat wil je eigenlijk niet.
1: Nee, maar je verliest nooit echt, hè. Zit altijd nog een beetje, wordt een beetje klef verhaal, maar het is wel waard. Zit altijd natuurlijk voor een heel groot deel gewoon lekker in je hart.
0: Mensen leven
1: en die,
0: voort.
1: En ze krijgen nog een voetstuk ook op die manier. Dus dat is wel heel mooi.
0: Ja, en dat is weer zo mooi gelukt in dit nummer. Dicht bij het vuur is jullie nieuwe single. Zijn jullie klaar om deze live te komen doen zo 's ochtends vroeg? Ja, anders waren jullie hier niet geweest natuurlijk.
1: Ja, klaar voor.
0: Het zou wat zijn als ze nu zeggen, nee, we hebben eigenlijk helemaal geen zin in.
2: Doei. Willem, komen we nou, dan wel terug.
0: Jongens en meisjes, wij zijn ontzettend blij dat ze er zijn. Onze vrienden van Raccoon, Dicht bij het vuur, live.

0: zo ben je deze ochtend heel, heel, heel dicht bij het vuur. Koen.
1: Wauw.
0: Ja, roep nog eens even wat, jongens. Anders gelooft niemand dat dit live was. Ja, het was echt, echt live. En echt, echt prachtig. Hebben jullie al een datum? Mogen we je al ergens op vastpinnen voor de nieuwe plaat?
2: Een nieuwe plaat.
0: Ja, dat vind ik wel. Dat heel snel
2: een hele nieuwe plaat.
0: Ja, gewoon een heel nieuw album. Met
2: er komt wel een nieuw album. Ja. Dat komt er wel, maar gewoon net zo, gewoon weer op z'n raccoons. We gaan gewoon lekker druppelen. En,
0: gewoon lekker druppelen. Ja, dat krijg je op een gegeven moment. Hè. Ja, dat geeft helemaal niks. Ja, als jullie het ons maar laten weten, zullen we dat afspreken?
2: Dat is een deal.
0: Ja. Heel fijn dat jullie er waren. Dank jullie wel. Dicht bij het vuur. Raccoon Live.

0: Intro Rally.
1: We gaan de Intro Rally spelen met André Prozen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hé, hey, we zijn helemaal in landgraaf.
2: Ja,
3: dat is maar net vanaf welk standpunt zo je het bekijkt. Als je in Heerlen zit, dan is het super dichtbij.
1: Dan is het om de hoek.
2: Ja.
1: En als je, of bij Vaals. André, je luistert in Limburg naar Radio 10, wat mooi is. Hè, want we zijn daar natuurlijk op de FM minder breed te ontvangen.
2: Ja.
1: Dus dat vind ik leuk, want dan doe je extra veel moeite om toch die grootste hit alle tijden iedere dag bij je te krijgen.
2: Ik ga mijn best doen.
1: Ja. Je hebt er 5 uitgekozen, tenminste. Je hebt een categorie uitgekozen en wij hebben de 5 intro's uitgekozen. 1970 tot en met 1980. Dat gaat hem worden, hè?
2: Ja, dat klopt.
1: Ze worden steeds 2 seconden korter. We beginnen bij 10 seconden. In ronde 5 zijn er nog 2 seconden over.
0: Ronde 1.
1: En in principe hoef je alleen de titel te herkennen. Dat zou mooi zijn.
2: Goed zo.
1: Ja. Bent u er helemaal klaar voor?
2: Helemaal.
1: Komt-ie aan, succes, hè?
2: Goed zo.

0: Let the music play.
1: Oh. Daar speel je voor.
0: Listen to the music.
2: Ja, André.
1: Ik krijg een déjà vu. Dat hadden we gisteren ook al meegemaakt. Met Gloria Gaynor, weet je nog? Och, och, och. Ja. Listen to the music. Die zochten we.
0: Ik was even aan het doorzingen.
1: En toen had je hem, gelukkig maar. Ja. De Doobie Brothers. Ja. André, zeg je van, nou, nu hoeft het voor mij niet meer. Ik vind het te spannend. Of zeg je van, ik ga door voor 8 seconden.
0: Ik ga natuurlijk door.
1: Komt-ie aan.
0: Geen idee.
1: Ach, geen idee.
3: Jawel.
1: Ja, jawel. Je moet hem maar net kennen.
3: Nee,
1: natuurlijk.
3: Tuurlijk.
0: Ja. Ja. Rod Stewart?
1: Rod Stewart?
0: Nee, ja.
1: Is geen titel natuurlijk ook. Is er iets in je hoofd dat zegt van, oh, die zou het wel eens kunnen zijn?
0: Nee.
1: Gaan we de mok stuk gooien dat je hem nog een keer te horen krijgt? Of zeg je van, nou, heeft het eigenlijk helemaal geen zin?
0: Ja, doodzonde, maar doe maar.
1: Ja, het is doodzonde, dat klopt. Maar goed, dan ben je er in ieder geval nog. Ja, hij staat bij mij altijd, als ik een roadtrip ga doen of een eindje moet rijden, dan gaat deze heel snel aan, helemaal als het zonnetje schijnt. Maar wat heb jij eraan? Helemaal niks, want je moet hem herkennen.
0: Ja.
1: Komt hij nog een keertje, André?
0: Goed zo. Helaas, ik weet het niet.
3: Nee.
1: Oh. Ach, wij zochten Ventura Highway van America.
0: Nooit geweten.
1: Nooit van gehoord ook?
0: Nee.
1: Oh, nou ja, dan is het ook gewoon onmogelijk om dit goed te hebben als je er nooit van gehoord hebt ook.
0: Klopt.
1: 6 seconden was deze geweest.
0: Superstition.
1: Ja, dat was goed. Oh, en 4 seconden was deze.
0: Let's stick together.
1: En de laatste van 2 seconden was deze.
0: Blinded by the light.
1: Nou, maar dan heb je hem echt wel verdiend. Want we sturen je niet met lege handen weg.
3: Nee, ja, hij komt naar Landgraaf. Dat prachtige Landgraaf. Die exclusieve en felbegeerde Radio 10 staat op sneutelhanger.
0: Beter dan niks.
1: Prima. Dat is altijd beter dan niks. En och man, je bent hartstikke goed. Dat hebben we gehoord. Zeg je van, laat mij die Ventura Highway maar eens horen. Ik ben nu wel nieuwsgierig. Of juist niet?
0: Nee.
3: Nee.
0: Nee.
3: Nee.
0: Doe maar gewoon Blinded by the Light.
1: Ja. Blinded by the Light van Manfred Mann's Earthband gaan we voor je draaien. En waag het gewoon binnenkort nog een keer het kansje. Misschien zit die thermomok er dan wel in.
3: Ach, André.
0: Goed zo, dankjewel.
1: Niet te lang mokken, hè?

0: Niet goed genoeg helaas. En wat een lekker nummer heeft hij gekozen. Blinded by the Light van Manfred Mann's Earth Band uit de intro rally. Zometeen naar achter gaan we door met de 80's top 810.
1: Zometeen op Radio 10.

0: De Ethisch Top 810.
1: Radio 10.
2: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
3: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
4: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
5: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
6: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
7: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Thuisbatterij.
9: Einde salderingsregeling.
10: Teruggeleverde kosten.
11: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
12: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
13: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
14: Neus en heler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
13: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
15: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
16: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
17: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
18: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
19: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, from Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
18: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
7: Alle Sigma verf bestel je bij
5: verfwinkel.nl. Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
10: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
16: Start je dag zonder barst.
0: Opgelost, autotaalglas.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: kan ik naar Duitsland?
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: 2:08 op donderdagochtend. Dit is het laatste nieuws. Hannelore Zwitserloot is aangeschoven en praat je helemaal bij. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Bijna 500.000 woningen in ons land hebben problemen met de fundering of kunnen die op korte termijn krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer TNO. Volgens deskundigen verergert de aanhoudende droogte de situatie, onder meer doordat kleigrond krimpt. De kosten voor herstel kunnen oplopen tot tienduizenden euro's per woning. Het landelijk bureau Inning Onderhoudsbijdrage, dat ouders helpt bij het innen van alimentatie, kampt met grote achterstanden. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Medewerkers spreken van een hoge werkdruk, veel ziekteverzuim en een onveilige werksfeer. De wachttijd voor hulp zou zijn opgelopen van 10 dagen naar 10 weken. En konijnen moeten helpen om het Rotterdamse havengebied van het stikstofslot te halen. Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor natuurherstel in omliggende duingebieden. Onder meer door het uitzetten van extra konijnen. Die zorgen met hun gegraaf voor een gezondere natuur, want zo maken ze ruimte voor zeldzame planten en insecten. En hierdoor kunnen havenbedrijven misschien binnenkort weer vergunningen krijgen. En dan het Radio Team weer. Het wordt een bewolkte dag met kans op regen. Al schijnt vanmiddag ook de zon en het wordt een graad of 16.
2: 75 vertragingen onderweg, Jeroen. Wat zijn de belangrijkste?
4: Het is drukker dan gebruikelijk. Dat merk je vooral rondom Rotterdam en in het zuiden van het land. Onder andere op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en Valkenswaard. Nu een uur extra reistijd door een ongeluk zijn daar 2 rijstroken dicht. Verderop kom je ook nog in de file tussen Veghel en Waardenburg. Door bergingswerkzaamheden na een ongeluk dat daar eerder vanochtend gebeurde, een uur vertraging. De A15 van Nijmegen naar Rotterdam tussen Leerdam en Hardingsveld. Nu een 30 minuten extra reistijd. Dat komt door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. De A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Daar sta je voor het knooppunt Waterberg bij Arnhem in de file. Er is daar een ongeluk gebeurd. Er zijn er 2 rijstroken dicht. En de A58 van Tilburg naar Breda tussen de afrit Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof. Nasleep van een ongeluk. De weg is daar weer vrij. De vertraging nog wel steeds aanwezig met 30 minuten extra.
2: Over een paar minuten gaan we door met het allerbeste uit de jaren 80.
5: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6...
8: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
7: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl.

0: Lees voorgebruikte verpakking.
1: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot 400 euro per persoon. TUI. Live happy.
4: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 4 dagen.
6: Big deals bij Keukenconcurrent.
5: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
7: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
8: Zeker weten.
7: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
9: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
12: Jan Willem en Jeroen.
13: Ze staan 5 keer in de lijst en dit is hun hoogste notering. Lessons in Love en liefde is er genoeg voor level 42.
14: Radio 10. 294.

0: hoogste notering van Level 42 in de Edis Top 810 op 294. Een hele goede morgen. Het is donderdagochtend, het is 8 oktober 2026. De bijna laatste dag van de Edis Top 810. Oh. Maar goed, het mooie is, je kan nog tot morgenavond 7 uur.
1: Ik wou net zeggen, als je dat de hele tijd wakker moet blijven, dat is dan nog een behoorlijke opgave. Zo lang duurt het nog.
0: Nou, sterker nog, morgen kun je iets eerder wakker worden, want we beginnen morgen vroeg al om 6 uur.
1: Ja, nou, ga er maar even lekker voor zitten, want dit uur hebben we weer een aantal grootheden voor je op een rij gezet. Ik noem een, hou je vast, Diana Ross, Daryl Hall en John Oates en Frankie Goes to Hollywood.
0: Ja, wat dacht je van Talk Talk? Volgens veel stemmers een van de meest invloedrijke en vernieuwende bands van hun generatie. Je kent ze misschien van It's My Life en Such a Shame, maar die komen nog. Ron, Pauline en Huub stemden op een andere. Zij gingen voor Life's What You Make It. En onder andere door jullie stem is hij terechtgekomen op een mooie 293.

0: Kershaw. Kon onder andere rekenen op de stem van Pascal, Ferdinand en Klaas. Staat drie keer in de lijst. Dit was zijn hoogste notering op 292. Hij wilde het eerst anders noemen.
1: Ja, wat dan?
0: Nou, hij wilde eigenlijk dit nummer Wouldn't It Be Nice noemen, maar dat nummer bestond al. Ja, ik dacht van ja, om nou te gaan concurreren met de Beach Boys. Dat is misschien ook niet zo'n goed idee. Dus toen werd het Wouldn't It Be Good. 80's top 810. En dat werkt ook wel, toch? Heerlijk. Zometeen Hartje voor de Sfeer. Hartje voor de Sfeer, voor de Sfeer. Op 290 hoor je het nummer waar Hinke iedere keer weer heel vrolijk van wordt als ze hem hoort. Ze schrijft yes, yes, yes. Casey blijft altijd geweldig. Het gaat natuurlijk over Casey en de Sunshine Band, hè? Na, na, na, na, na, na, na, na. Baby, give it up.
2: Ja.
0: Een plekje lager op 291, een nummer waar Laura op stemt. En ze stemt hierop omdat ze vindt dat het een van de mooiste zinnen uit de popmuziek bevat. Zal ik het even vrij vertalen?
1: Ja.
0: Ga er even goed voor zitten, hè? Ja. Er is meer ruimte in een gebroken hart. Er is meer ruimte in een gebroken hart. Ja. Denk daar nog maar eens even over na. De scherven van Carly Simon's liefdesverdriet zijn jouw geluk deze ochtend.

0: denk ik iedere keer. Maar dat had ik de eerste dag al van deze lijst. Als dit dan op 290 staat, wat moet er dan allemaal nog aan die komen?
1: Wat komt er allemaal nog? Ja. Het is heel veelbelovend eigenlijk.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Give it up van Casey en de Sunshine Band. Zometeen het nieuws van 8:30. Wat zit erin?
1: Over veelbelovend gesproken.
2: Nou, we rijden steeds verder weg op vakantie met onze elektrische auto. Je hoort zo hoe je een peperdure verrassing voorkomt.
3: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
4: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.
5: Greets. Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
7: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet. Voor jou.
8: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
9: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
10: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel! Vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
11: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
12: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
13: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1 plus 1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
14: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
16: Voor de makers. Praxis.
17: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
18: What a what?
17: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
19: Nu bij Spar. Onze roomboter-croissant, gemaakt volgens authentiek Frans recept. En elke dag vers gebakken. Dus even ontbijten, even sparren.

0: We krijgen vandaag van alles qua weer, zon, wolken en een buitje. Het is een stuk frisser dan de afgelopen dagen bij gemiddelde graad of 15. En een drukke ochtendspits deze ochtend.
1: Ja, mega maxi druk met files op de volgende plaats. Dit zijn de files die de meeste vertragingen opleveren op dit moment. De A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Dus eigenlijk de andere kant op dan dat je normaal gesproken in de file staat op deze tijd. Tussen het knooppunt Hoevelaken en de afrit Barneveld. Meer dan een uur vertraging. Er zijn er twee rijstroken dicht. Daar is een boom omgevallen. Die moet worden weggehaald. De A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en Leenderheide bij Eindhoven. Nu ook bijna een uur vertraging door een ongeluk dat daar eerder gebeurde. De weg is daar wel weer vrij. Verderop kom je ook nog in de file richting Utrecht. Tussen Veghel en Kerkdriel. 3 kwartier. Ook na een eerder ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. De A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen het knooppunt Ippenburg bij Den Haag en de afrit Hoogmade. Een half uur extra. De linkerrijstrook is daar dicht door een ongeluk. Ook echt heel veel vertraging nu op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en de afrit Hoenderloo. Daar is een ongeluk gebeurd. Er zijn er twee rijstroken dicht. Een uur vertraging is je deel.
0: Nou, ook lekker lang genieten.
1: Ja, dat wel. Ja.
0: Dat scheelt weer. We praten hierbij over het laatste nieuws. Hannelore, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Bijna 500.000 huizen in Nederland hebben funderingsproblemen of dreigen die te krijgen door onder meer de aanhoudende droogte. Dat meldt TNO. Vooral op kleigrond, zoals in delen van Arnhem, kunnen huizen verzakken en muren scheuren. Ouders die hulp nodig hebben bij het innen van alimentatie moeten steeds langer wachten. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat de wachttijd bij het LBIO is opgelopen van 10 dagen naar 10 weken. Medewerkers spreken van grote achterstanden, hoge werkdruk en veel ziekteverzuim. Grote webwinkels zoals Bol, Coolblue, Jumbo en Picnic gaan samen met thuiswinkel.org en steun van de politie nep-webshops aanpakken. Ze willen online oplichters bestrijden die met nagemaakte webwinkels consumenten geld afhandig maken. En steeds meer Nederlanders gaan op vakantie met hun elektrische auto, want ja, we hebben geen laadpaalpaniek meer. De angst voor te weinig laadmogelijkheden is verdwenen. Blijkt uit een analyse door de ANWB van onze laadpassen, meldt het AD. Zo steeg het aantal laadsessies van Nederlanders in Italië en Oostenrijk met zo'n 200%. Maar de ANWB waarschuwt wel voor verborgen kosten, want sommige laadpalen blijven geld rekenen als je accu al vol is. Dus check vooraf even de tarieven in je laad-app. Zo kreeg een Nederlander in Parijs een rekening van ruim €400... Oh, nee. Omdat zijn auto 3 dagen aan een laadpaal was blijven hangen.
1: Ja, maar dat is ook gewoon asociaal.
2: Ja, maar gewoon ook bij, stel dat je een appartement huurt, hè, dan kan dat ook zomaar gebeuren. Ja, ja, daar dan jouw eigen laad-app gebruikt.
0: Schrik zat er zo erg in dat hij weer naar huis moest om op te laden.
3: Ja, precies. Ja.
0: Hannelore, dankjewel, hè.
4: Yes. Het is top 810. Jan, Willem en Jeroen.
0: Hij zingt over racisme, armoede en ongelijkheid in Amerika. En dat verpakt in een van de allermooiste pianohits ooit gemaakt. The Way It Is, Bruce Hornsby.
4: Radio 10.
5: 289.

0: Top 810.
1: Radio 10.
0: 288.

0: make me wanna cry. Nou, huilen hoeven we niet, hoor.
1: Top 810.
0: Want we komen ze nog een keertje tegen. Op 44 met Joan of Arc. Orchestral on the Nervous in the Dark. Als je denkt, nou, dat vind ik een tongbreker. Doe dan gewoon OMD. Forever Live and Die. Even een kort quizje, het is wel even leuk, toch?
2: Ja.
0: Kijken wie iedereen er nog bij is. Ja. Laat ik even beginnen met een hint. Ze trad nog op in onze zuidenburen in Lokeren op de Lokerse feesten. Ik zeg zonnebril. Ik zeg drie verschillende jurken. Ik zeg caviar in de kleedkamer.
2: Kathleen van K3.
0: Bijna goed.
2: Oh.
3: Barbara Streisand?
0: Het is inderdaad wel een ster uit de jaren 80, maar ik heb het over Diana Ross. Oh. Moet je toch eens even horen. En hier bewijzen dat het nog steeds kan, hè?
4: In Lokeren, dat er beter.
0: 82 jaar, daar staat ze. Nog steeds springlevend. Je vindt de tijdloze energie van Diana Ross op...
5: 287.

0: nummer dat relaxed heet. Het is best druk.
1: Ik vind het ook, ja, hoor.
0: Frankie Goes to Hollywood op 286. Morgen is het vrijdag.
1: Oh, ja.
0: En vrijdag is de relaxte dag van de week. Ik zeg het toch maar even, want dat is uit onderzoek gebleken. Op vrijdag ervaren we de minste stress in de werkweek. En daarom beginnen wij morgen al om 6 uur met de hele stop 8:10. Dat je het even weet dat je morgen de wekker vroeg zet. Als je normaal gesproken niet zo vroeg je bed, dat gaat.
1: Extra mijn haar feunen, dat we even gewoon extra mooi eruit zien.
0: Dus vanavond middernacht, dan kun je erin. En dan morgenochtend vroeg weer inchecken.

0: De Ethisch Top 810.
1: Radio 10.
2: Even bollen met Select.
1: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
1: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
4: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
7: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Nu bij DA, alle supplementen van Nieuwkerk tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
9: De vriendelijke specialist DA.
10: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
11: Greet. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: Voor jou.
1: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
2: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
3: Slecht plan.
2: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
4: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
5: Het is now or never bij Peugeot. Tot 7000 euro voordeel op alle modellen uit voorraad. En 30 euro korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
6: Alle Sikkens verf bestel je bij
7: de jackpot van

0: Speel bewust 18+.
1: Radio 10 presenteert de Nacht van de Nederpop XXL. Het grootste Nederpop-event van het jaar. Zaterdag 12 december, AFAS Live. Met de iconen van het goede doel, Toontje Lager, VOF de Kunst en veel meer. Zing mee met klassiekers als België, Suzanne, Annabel en Stiekem Gedanst. Tickets via ticketmaster.nl.
2: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
6: Ik ook niet.
7: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
8: We kunnen door.
7: Direct door. Allianz Direct.
9: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
10: Let op. Geld lenen kost geld.
11: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
12: Exact 9 uur met de precisie van een Zwitsers uurwerk zit ze weer klaar. Onze Hannelore.
13: Goedemorgen.
14: Goedemorgen. Bijna 500.000 huizen in Nederland hebben problemen met hun fundering of kunnen die binnenkort krijgen. Door de aanhoudende droogte krimpt de grond onder huizen, waardoor muren kunnen gaan scheuren en deuren gaan klemmen. Vooral huizen op kleingrond, zoals in delen van Arnhem, zijn kwetsbaar, meldt de NOS. En de schade kan je zomaar tienduizenden euro's kosten. Bij het landelijk bureau Inning Onderhoudsbijdrage, het LBIO, is sprake van grote achterstanden. En dat heeft gevolgen voor wie alimentatie krijgt. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat de wachttijd daarvoor is opgelopen van 10 dagen naar 10 weken. Medewerkers spreken over hoge werkdruk, veel ziekteverzuim en een onveilige werksfeer. Expertisecentrum Off Limits slaat alarm over een sterke toename van online pesten met AI-beelden. In de eerste 9 maanden van het jaar kreeg de organisatie al meer meldingen dan over het hele vorige jaar. Volgens Off Limits circuleren op social media op grote schaal gemanipuleerde video's en afbeeldingen van scholieren en leraren. Dat kan grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. En dan het Radio 10 weer. Het wordt een bewolkte dag met kans op regen. Al schijnt vanmiddag ook af en toe de zon en het wordt een graad of 16.
12: Een superdrukke ochtendspits en dit is wat er nog van over is. De A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Daar sta je vanaf Amersfoort-West al in de file. Dat komt omdat er bij Barneveld een boom is omgevallen. Er zijn daar 2 rijstroken dicht omdat de boel moet worden opgeruimd natuurlijk. De vertraging is 1 uur. Het officiële omleidingsadvies is om te rijden via Utrecht en Veenendaal. Dus via de A27 en de A12. De A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar sta je vanaf Nederweert in de file tot aan het knooppunt Leenderheide bij Eindhoven met bijna 1 uur vertraging. Eerder vanochtend was daar een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen het knooppunt Ypenburg bij Den Haag en de afrit Hoogmade. 13 kilometer file en 1/2 uur vertraging. Ook na een eerder ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. En de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum nu 3 kwartier vertraging.
15: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
16: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
16: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
0: Fans van voordeel.
16: Aldi.
6: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
13: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
17: Balen zeg. Koffie?
13: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
19: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
20: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, eet smakelijk voor straks.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
20: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
23: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
24: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
23: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
25: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
26: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
27: Oké.
26: Social Deal, deals die je niet mag missen.
28: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
29: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
30: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
31: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
30: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
32: Top 810.
33: Jeroen, kijk in de vechten.
34: Straks is het al bijna weekend met Rob de Nijs. Maar eerst een nummer voor iedereen die met zijn stem werkt. Hallo.
32: Radio 10. 284.

dit een lijst zou zijn met de beste muziek voor in de slaapkamer, dan zou dit volgens Britse onderzoek de nummer 2 zijn. Net onder The Time of My Life van Dirty Dancing. Nou, je kan je er van alles bij voorstellen. In de lijst met de beste muziek uit de jaren 80 is Sexual Healing van Marvin Gaye te vinden op nummer 283. Het is top 810. Mede dankzij Anthony Bijlsma en Winston Hendricks. Zij hebben de afgelopen week gestemd via radio10.nl op Marvin Gaye dus. Het is de ene laatste dag van de top 80's van de top 810 van Radio 10. Rob Reijnen die stuurt nog even een appje. Hij zit erbovenop. Jeroen, de nummers worden kleiner, maar de hits worden groter. Ja, dus nu een oude disjockey ben je toch eigenlijk. Zometeen hebben wij hier op nummer 281 Van Halen. Maar

0: 89. Running with the Devil. 80's tot 810. Ik hoorde je Eddie en Alex Van Halen natuurlijk. En Alex die gaat tegenwoordig door het leven als ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw vanwege zijn zeer exceptionele prestaties. Dat krijg je niet zomaar. Hoera! Nee, zeker. 3 keer staan ze in de 80's top 810. En dat is natuurlijk absoluut een exceptionele prestatie. Vorige maand spraken we nog heel eventjes met Alex hier in Radio 10 staat op. En toen deed hij een belofte. Hij gaat het lintje namelijk zo vaak mogelijk dragen.
1: Every day,
0: hartstikke goed. Ja, dat is mooi. Van harte gefeliciteerd. Van een

0: Afgelopen zomer is De La Soul door het leven gegaan als de invallers van North Sea Jazz op het festival. Al daar werden de heren ingevlogen omdat die Isley Brothers kort van tevoren afzegden. Het antwoord op de vraag wie er dat op dit optreden kan overnemen is natuurlijk duidelijk vanaf De La Soul, Me, Myself en I. Zo, ik kon hem bijna helemaal meerepen. Ik weet niet hoe het met jou was.
1: Ja, ik ook hoor. Hele studie van gemaakt.
0: Precies, ja. Zometeen het vervolg van de Ethisch Top 810 met daarin een duet tussen twee soapsterren, zeg maar de Ludo en Janine uit Australië. Dit was wel. Ik zat een beetje jouw wijk te klussen.
1: Ja, dat mag hoor.
0: Mensen lekker maken met leuke dingen. Dat hoor je zo meteen na het nieuws natuurlijk van 9:30 met Hannelore.
1: Ja, en daarin onder andere stel je voor dat je nu je portemonnee kwijtraakt en hem over 50 jaar terugkrijgt. Je hoort zo hoe verrassend dat is.
2: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
1: Cute.
2: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van

0: volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
0: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
4: De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram. Ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
7: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
8: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
4: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
5: Een mix van alles vandaag. Qua weer dan, hè. Zon en wolken en buien. Een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Het wordt 15 graden. Wat een super mega drukke ochtendspits. Daar is nog een spoortje van over. Dit zijn de plekken waar je nu de meeste vertraging hebt. De A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en het knooppunt Leenderheide nog steeds 23 minuten vertraging. Verderop tussen het knooppunt Empel bij Den Bosch en Waardenburg richting Utrecht ook nog een kwartier extra. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht. 50 minuten sta je daar in de file. En de A50 van Os naar Arnhem tussen Ravenstein en het knooppunt Valburg nu ook een half uur extra. Maakt het 9:30 geweest. Nieuws met Hannelore. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Als het kabinet niks doet aan de benzineprijzen, veranderen veel gemeenten aan de grens in spookdorpen. Winkels en tankstations verdwijnen omdat veel Nederlanders even naar Duitsland gaan. Daar zijn benzine, boodschappen en andere spullen vaak veel goedkoper. Den Haag zou er iets aan kunnen doen, bijvoorbeeld accijnzen schrappen. Konijnen moeten het Rotterdamse havengebied van het stikstofslot helpen. Door in de duinen te graven maken ze ruimte voor zeldzame planten en beestjes. Het kabinet trekt 50 miljoen uit voor natuurherstel, zodat bedrijven straks weer vergunningen kunnen krijgen. Ouders die hulp nodig hebben bij het innen van alimentatie moeten steeds langer wachten. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat de wachttijd bij het LBIO is opgelopen van 10 dagen naar 10 weken. Medewerkers spreken van grote achterstanden, hoge werkdruk en veel ziekteverzuim. En ben je ook iemand die altijd zijn portemonnee kwijt is? Een Canadees heeft hij van hem na maar liefst 51 jaar teruggekregen, meldt het AD. Een timmerman vond de portemonnee onder een oude vloer, compleet met rijbewijs, geboorteakte en een theaterkaartje uit 1975, dat toen nog maar $1,50 kostte.
5: Wow.
6: Via Facebook werd de inmiddels 68-jarige eigenaar opgespoord. Hij had als tiener waarschijnlijk bij dat huis gewerkt als bouwvakker. Hij gaat de inhoud van zijn portemonnee nu inlijsten, want ja, hij wil natuurlijk niet nog een keer kwijtraken allemaal.
5: Nee, maar je zegt als je je portemonnee kwijt bent, heb jij nog een, zeg maar, een portemonnee echt? Zeg
6: ik
5: maar.
6: Heb nog een fysieke
5: een klassieke portemonnee.
6: Ja, hoor, er zitten bonnetjes in en kaartjes en dingen.
5: Oh, oké. Okay.
6: Ja, maar
5: oh.
6: Ben ik dan de enige?
5: Nou, weet ik niet. Nee, ik dacht ineens van ik heb wel een portemonnee. Die ligt gewoon in de la in de keuken. Maar die zie je al jaren niet meer uit.
6: Ik sleep die van mij nog steeds trouw mee, hoor.
7: Het is top 810.
8: Jeroen, kijk in de vechten.
5: Hallo, Kylie en Jason komen er zo aan. Maar eerst de wanhopige zoektocht van Virgil Sharkey op 278.
9: Radio 10. 278.

0: tussen een docent en een jonge leerling.
1: De 80's Top 810.
2: Dat Sting, voordat hij de zanger van de Police was, zelf leerkracht was. Dat maakt het hem misschien een beetje ongemakkelijk. Maar zelf zegt hij daarover, het is niet autobiografisch. De jaren 80 betekende natuurlijk ook de doorbraak van een heleboel grote namen. Waaronder niemand minder dan Kylie Minogue. Je leerde haar kennen in de soap Neighbors. Ze speelde daar de rol van Charlene Mitchell. En in die serie trouwt ze met Scott. En die rol die wordt dan weer gespeeld door Jason Donovan. En iedereen dacht, oh, dat doen ze zo goed. Ik denk dat ze in het echt ook een setje zijn. Nou, dat is niet helemaal waar. Muzikaal werden ze uiteindelijk wel een setje, doordat ze Especially For You samen uitbrachten. In de 80's Top 810 van Radio 10 te vinden op
3: 276.

Niemand staat zo vaak in de 80s top 810 als hij. Net boven YouTube en Madonna 20 keer in de lijst. Smooth Criminal van Michael Jackson natuurlijk op nummer 275. Duran Duran heeft het trouwens ook niet heel slecht gedaan. Dat zijn natuurlijk, ja, laten we eerlijk wezen, ook de iconen van de jaren 80. Zeg je jaren 80, dan zeg je Duran Duran natuurlijk. 6 keer zijn ze in de lijst te vinden. Martijn Koopman die gaat zo meteen met alle lol verder met de lijst voor je. Eerst heb ik dus nog voor je Duran Duran. Save a Prayer op nummer 274.

0: De 80's Top 810.
1: Radio 10.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
4: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
5: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
4: Voor pallets van 100 kilo?
5: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
6: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
7: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
8: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
9: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
10: What a lot! And give you a lot!
9: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
11: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
5: Let op. Geld lenen kost geld.
6: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
7: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
8: Honda, the power of dreams.
9: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
10: Simyo.
11: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
12: En als je huur verandert?
11: Pas het zelf aan.
13: En als je gaat samenwonen?
11: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
14: Ja, je zit in een periode dat je 's morgens in de file stond naast een Honda Prelude, een Opel Corvette en een Fiat Panda. De jaren 80. Toto hoor je zo meteen, maar eerst het laatste nieuws. Goedemorgen.
15: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De benzineprijs loopt weer op door de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten. De gemiddelde adviesprijs voor een liter €95 is gestegen naar €2,71 en nadert daarmee het recordniveau. Ook de prijzen van olie en gas stijgen. Volgens ING zijn de kosten voor het vervoer van olie per tanker inmiddels opgelopen tot zo'n $500.000 per dag. En dat is 10 keer meer dan vorig jaar. Als het kabinet niks doet aan de benzineprijzen, veranderen veel gemeenten aan de grens in spookdorpen. Winkels en tankstations verdwijnen omdat veel Nederlanders naar Duitsland gaan. Daar zijn benzine, boodschappen en andere spullen veel goedkoper. Den Haag zou er iets aan kunnen doen, bijvoorbeeld accijnsen schrappen. Een drama op een weg in het noordoosten van Berlijn. Daar zijn gisteravond bij een inhaalactie 4 tieners om het leven gekomen. 3 jongens en een meisje in de leeftijd van 14 tot 19 jaar waren met een bromfietsgroep een rit aan het maken toen ze frontaal werden aangereden. Een automobilist kwam op hun weghelft toen hij een paar auto's voorbij wilde gaan. Hij raakte gewond omdat zijn auto in brand vloog. En Amerika kan zich opmaken voor de eerste orkaan van het stormseizoen. Die heet Isaias en zit nu in de Golf van Mexico en trekt mogelijk morgen of zaterdagochtend aan land in het zuiden van de Verenigde Staten. Vooral de staten Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida lopen risico. De Amerikaanse Weerdienst waarschuwt voor zware regenval, overstromingen en misschien zelfs een verwoestende stormvloed. Dan nog het weer in Nederland. Het is bewolkt en er kan een bui vallen. Later vanuit het westen wat zon. Het kan flink waaien en het wordt ongeveer 16 graden.
14: Flitsmeister met 21 vertragingen op Radio 10. En dit zijn de 3 langste. De A2 Den Bosch Utrecht voor Zaltbommel, 32 minuten. De A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug, 25. En de A50 Os Arnhem voor Valburg, een vertraging van 26 minuten.
16: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
18: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
19: Doei doei!
18: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes... want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, vandaag is de laatste dag.

0: zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, zaterdag om 8 uur op 6.
3: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan je eerste zelfgebakken zuurdesembrood. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit? Hé, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
5: Soms zul je zeggen: wat fijn dat jij mijn buurman bent.
6: Voor de brievenbusleger, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart met Merci Chocolade.
7: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
9: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
8: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
10: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
11: Voor minder. Simpel.
12: Nu bij DA. Alle supplementen van Nieuwkerk. Tweede halve prijs.

als een bom. En ik moet nog een paar mensen bedanken. Lisette Rusman, Hans van den Broek, Patrick Venn en Yvonne van der Meulen. Die stemmen namelijk op dit nummer vorige week tijdens de Stemweek. En Yvonne schrijft er ook bij, zeg je jaren 80, dan zeg je Nederpop. En zeg je Nederpop, dan zeg je doe maar. Inderdaad, wat een knaller vandaag op 272 in de 80's. Top 810, dag nummer 4 is het. De voorlaatste dag met al het moois van muziek uit de jaren 80. 13 minuten over 10. Martijn hier. En soms is de muzikale genialiteit de brandstof van het bewegen van je hart. En soms zijn het herinneringen die je weer even terugbrengen naar de tijd van toen. Denk, gooi me toch even in. Met zometeen een favoriet van Richard. Het nummer herinnert hij zich de ontelbare ritjes naar zijn ware thuis. Maar eerst gaan we naar artiesten met hele grote handen. Te Pau en hun hit China in Japan staat genoteerd op 271.

Take the Long Way Home, een hit die ik als twintiger in het begin van de jaren 80 keer op keer draaide in mijn oude, rammelende Opel Kadett. We waren met het gezin verhuisd van Hengelo naar Arnhem. En voor bezoekjes aan familie en vrienden reed ik keer op keer dik een uur naar de plek waar ik mijn hart achter had gelaten. De plek waar ik me thuis voelde, en dat was The Long Way Home inderdaad. Onder andere gestemd op dit nummer door Richard Klosters voor de 80's Top 810. Zometeen tikt het klokje van zangeres Cher nergens anders als het vandaag hier klikt. En je kan je klok erop gelijk zetten om de woordgrappen te blijven maken. Als je muziek uit de jaren 80 hoort, hoor je ook muziek van de Dolly Dots. Twee keer staan ze erin. Morgen hoor je ze met Love Me Just A Little Bit More op 47. En nu op 269 een hit waarover Sharon Lee schreef. Mijn favoriete groep van vroeger. Textueel, blijf positief, ook al gaat het puntje, puntje, puntje. En Bianca schreef, geef niet op, die boodschap is duidelijk toch Martijn? Nou inderdaad, don't give up. Dit zijn de Dolly Dots voor je.

0: If I Could Turn Back Time in de 80's Top 810 op Radio 10. Het is dag 4, fijn dat hij aanstaat. Met zometeen, dat is wel leuk, Joost Zielman, een van zijn favorieten. Hij zegt, het nummer met het mooiste intro ooit. Nou, dat legt de lat hoog. En wat leuk, Perry is er ook vandaag bij. Zijn favoriet hoor je ook zometeen. Perry, wat is het ook alweer?
1: Abba. Ik word er zo blij van.
0: Mooi zo.
2: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet, kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets. Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past... en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Nu tot 7900 euro. Voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Daar heb je Huub van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
8: Het eten is klaar, aan tafel.
9: Zo, dat ziet er lekker uit.
10: Ja, een broodje.
11: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
6: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie... of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
12: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
13: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam, maar...
14: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
13: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct, is het zo geregeld.
14: Wow.
15: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
13: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door, Allianz Direct.
12: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
16: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement... vanaf 20 euro per extra abonnement per maand.

0: Vandaag een bewolkte dag, kans op regen. Ook vanmiddag een beetje zon misschien. Temperatuur maximaal 16 graden. Met U2 voor je. What is Streets Have No Name nu.
1: Radio 10. 267.

Nou, gewoon twee van mijn gestemde nummers in één uur. Dolly Dots net en nu ABBA. Groeten van Marieke Hummel via de app van Radio 10. Marieke, wat fijn hè. Komt gewoon allemaal samen vandaag. En leuk dat je Radio 10 aan hebt staan. ABBA hoorde je met One of Us op 266. Dan sta je gelijk weer in het ABBA Museum in Stockholm. Hè. Gezellig tussen de jurken van Agjeta. Okay. Het is top 810. En je hoorde YouTube. Joost Zielman schreef, ja, het beste intro ooit gemaakt. En dat bracht me even terug naar mijn schooltijd. En Aniek Top ging terug naar Auckland in Nieuw-Zeeland in 2006. Ja, de hele nacht gereden met drie mede-backpackers in file gestaan van Wellington richting Auckland. En dat alles voor een concert van U2. Het was onvergetelijk. Ja, het kwam met bakken uit de hemel, maar toen was daar de zon. En het is een concert om nooit te vergeten. Where the Streets Have No Name van U2 hoorde je op 267 in de 80's Top 810. En dan gaan we naar Chris Dommels, die schreef: vrienden komen, vrienden gaan, maar echte vrienden blijven, ook al houden ze op te bestaan. Wat mooi omschreven door deze Chris. Zometeen Friends Will Be Friends van Queen. Maar eerst 5 noteringen voor deze man, Billy Ocean, op 265. Dit is Loverboy op Radio 10.

0: 110. Dan gaan we naar 263. Onder andere Jaap Keijzer stemde op dat nummer. Muziek en tekst is super. Het is het beste nummer dat hij ooit heeft gemaakt. En Michel Oelers is het met hem eens. Hij schrijft het volgende. Een meesterwerk van de beste artiest ooit. Beste songwriter. Beste muzikant. Punt uit. Klaar. Nou, kortom, strikt eromheen. We gaan hem gewoon doen. Dit is Prince op
1: 260.

Wat een heerlijke lijst om naar te luisteren. En verbazingwekkend hoe ik de meeste teksten gewoon kan meezingen. Of blaren, groetjes van Irma. Lekker toch, Irma? Gewoon lekker blijven doen. Alles van Queen is goed, maar deze is speciaal voor onze vriendengroep. Bij lief en leed, friends will be friends. Aldus Simone de Ruiter. Queen hoorde je op 264 in de

0: Kitty's Top 810.
1: Radio 10.
2: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
5: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
10: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor 66

0: X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
1: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
3: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
4: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
1: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl.

0: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
1: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Radio 10 presenteert de Nacht van de Nederpop XXL. Het grootste Nederpop-event van het jaar. Zaterdag 12 december, AFAS Live. Met de iconen van het goede doel, Toontje Lager, VOF de Kunst en veel meer. Zing met

0: €32 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
3: Dag 4 van de ethisch, top 810 en zometeen gaan we... Jongens, rustig. Ja, rustig, zometeen. Ja, zometeen. Eerst het laatste nieuws, goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike kan weer lopen... ruim een week na haar mislukte executie. Volgens haar advocaat heeft Pike rondgelopen in haar ziekenhuiskamer. Eerder werd al bekend dat ze weer kan praten. Over haar verdere herstel bestaat nog onzekerheid. Huizenkopers krijgen weer meer keuze op de woningmarkt. Volgens cijfers van makelaarsvereniging NVM neemt het aanbod van koopwoningen toe en staan woningen langer te koop. Daardoor is overbieden niet altijd meer nodig en krijgen kopers meer onderhandelingsruimte. Het aantal te koop staande woningen is gestegen tot bijna 40.000, het hoogste niveau sinds 2019. Het consumentenprogramma Kassa blijft bestaan, maar gaat wel van televisie verdwijnen. BNNVARA heeft bekendgemaakt dat het programma na 5 december online verder gaat. Eerder leek Kassa door bezuinigingen bij de publieke omroep volledig te verdwijnen. Alle ministeries moeten voor eind volgend jaar samen 750 regels schrappen of vereenvoudigen. Dat heeft staatssecretaris Erik van den Burg aan de Tweede Kamer laten weten. Het kabinet wil zo de regeldruk voor burgers en bedrijven verminderen. Vooral de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Sociale Zaken, Financiën en Justitie en Veiligheid moeten aan de bak. Om welke regels het gaat, is nog niet bekend. Het weer, van tijd tot tijd zon, maar verspreid over het land ook buien. Bij soms nog een harde wind wordt het zo'n 15 graden.
3: Gaan we door, hè? Zometeen, normaal. Doe even normaal, ja. Flitsmeister, 5 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. De A2 Den Bosch-Utrecht. Voor Zaltbommel liggen voorwerpen op de weg. Vertraging 11 minuten. A4 Den Haag-Amsterdam voor de Schiphol-tunnel staat weer eens een te hoog voertuig. 17 minuten. En de A28 Amersfoort-Zwolle voor de brug Katerveer 2 is een ongeluk gebeurd. Vertraging 18 minuten.
5: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
7: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 Envy naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
6: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
9: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Laat de eerste keer gratis bij Fastned. Ga naar fastned.nl/gratisladen.
15: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
16: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
17: Ja.
16: En nu?
17: Domeinnamen kopen.
16: Voor je bedrijf?
17: Ja.
16: Welk bedrijf?
17: Ja, dat weet ik nog niet.
16: Welke domeinen dan?
17: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
16: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
17: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
18: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
19: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
20: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1 plus 1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
21: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren... zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

The Greatest Love of All van Whitney Houston in de 80's Top 810. Op plek 261 en daarvoor George Benson en Give Me The Night op 262. Hele goede donderdagmorgen, 14 minuten over 11. Martijn met ook vandaag weer een verrassend muzikaal palet aan allemaal kleuren met muziek uit de jaren 80. Zo gaan we dansen zometeen met muziek van Irene Cara. Je hoort normaal, maar daarmee gaan we... Absoluut. Dromen met... Ja, dreuken. Dromen met Crowded House. En we gaan schreeuwen voor ongenode gasten in de keuken van UB40. Ja, de keuken is ook de plek waar het volgende nummer is ontstaan. De drums in dit nummer zijn namelijk gemaakt van potten, pannen, lepels en vorken. Die werden uit de lades in de keuken naast de studio getrokken. Dat geluid werd opgenomen, het werd herhaald en vervolgens ontstond de beat voor dit nummer. People are people. Depeche Mode, nu voor je op 260.

Al het mooiste uit de jaren 80. Dit is de 80's Top 810 op jouw Radio 10. Irene Cara hoorde je met Fame op 259. En deze man mocht vorige maand maar liefst 80 kaarsjes uitblazen. Ik heb het over Benny Jolink. Fans hielden jarenlang hun adem in toen zijn gezondheid in korte tijd achteruit ging. Maar Benny was niet te stoppen. Hij stond zelfs met een zuurstoffles op het podium. Inmiddels gaat Benny Jolink weer oerend hard en houdt de muziek hem op de been. En vorige maand werd hij tijdens de Buma Awards onderscheiden met de oeuvreprijs Hollandse Meester. Dat is een eretitel die iemand toegekend kan krijgen bij een langdurige bijdrage aan de Nederlandse muziekcultuur. En dat heeft hij natuurlijk samen gedaan met zijn collega's van Normaal. Ik heb hier niet een bronzen beeldje voor Benny staan, maar wel een plekje in de erelijst van de 80's Top 810. Het is tijd om keihard te gaan.

0: voor de keiharde waarheid. Crowded House, Don't Dream, It's Over. Op 257 in de 80's, top 810 op Radio 10. Onder andere is er gestemd door Andrew Scherpenisse op het nummer dat je zo meteen gaat horen. Misschien wel het mooiste nummer ooit gemaakt en voor velen van ons een kern van waarheid in het liefdesleven. Andrew was heel scherp, je hoort het zo meteen.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
2: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.

0: van de muzikale oplossing. Herken jij de hit? Zet de muzikale stukjes in de juiste volgorde en win! Tickets van 10 voor Lego World. Meer info, radio10.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: vol speelplezier.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 4 dagen.
3: Big deals bij Keukenconcurrent.
2: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting. Of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
9: Het is top 810.
10: Martijn Kolkman.
11: Zometeen de favoriet van Rob Geus. Red in my kitchen. George Michael komt eraan, maar eerst Dance Little Sister. Dit is Terrence.

0: Misschien wel het mooiste nummer ooit gemaakt. En voor velen van ons de kern van de waarheid in het liefdesleven. Zo schreef Andrew Scherpenisse het op. Toen hij onder andere stemde op George Michael, One More Try op 255. En ook Terrence Trent D'Arby hoorde je, Dance Little Sister op 256 in de 80's. Top 810 deze hele week, al het moois uit de jaren 80. Morgen, hè, grote finale. 6 uur 's morgens starten we en net voor 7 uur bij Gijs Staverman de ontknoping morgenmiddag. En ben je nou benieuwd wat je allemaal nog gaat horen? Kijk dan even op radio10.nl, daar kun je de hele lijst terugvinden. Zometeen een van de 6 noteringen voor AHA. Dat is voorlopig niet de laatste. Maar eerst gaan we naar Petra, die stemde op een nummer van UB40. Ze zegt heerlijk op de radio, minder in de keuken. Ik zou zeggen, Petra, adviesje van mij, neem gewoon een kat.
1: 254.
0: Dat scheelt een hoop. Red in my kitchen, dit is UB40 op 254.

0: Zonder jou was deze lijst er nooit geweest. Dank je, dank je, dank je wel voor het stemmen vorige week tijdens de stemweek voor de Edis Top 810. Onder andere Lisette Zondag heeft dat gedaan. Wat een leuke naam, het zonnetje in huis. Ik was vroeger enorme fan van AHA. En had net als op de posters van die leren bandjes om mijn pols zitten. Nou, wat leuk. Je hoorde AHA, I've been losing you op 253. Al die herinneringen kan je zien als de bouwstenen voor deze hele grote stapel met legendarische muziek uit de jaren 80. Waaronder ook Kate Bush.
1: 252.

0: 80's top 810.
1: Radio 10.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
3: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op

0: interieur- en keukenspecialist.
1: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.

Radio10.nl. Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.

0: wereld vol speelplezier.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
4: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
5: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
6: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
8: Verzekeringsgedoe?

0: krankzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Let op, Monique Walenberg, Carla Ridder en Stefan Sens. Ga op het puntje van je stoel zitten, zometeen komt jullie favoriete nummer. Maar eerst, nou, wat een eer, het laatste nieuws. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
2: Nou, wederzijds, goedemiddag Martijn. Het aantal besmettingen met het West-Nijl-virus in ons land is, zoals het RIVM al had verwacht, verder aan het dalen. De afgelopen week zijn er 3 nieuwe patiënten bijgekomen. Er is ook weer iemand aan overleden. West-Nijl-koorts wordt overgebracht door besmette muggen. Vooral ouderen of mensen met een zwakke gezondheid kunnen er heel ziek van worden. Stond je vanmorgen op weg naar werk vast in de file, dan was je niet de enige. Het was extreem druk op de weg. Oorzaak is de omslag naar regenachtig weer. En ook ongelukken leiden tot vertragingen. Op het drukste moment stond er volgens Rijkswaterstaat bijna 500 kilometer file. Dat was rond 8:30. BNN-VARA-corrivee en bedenker van Kassa Felix Meurders is blij dat het programma online blijft bestaan. Hij hoopt wel dat de essentie van het programma behouden blijft. Het consumentenprogramma dreigde door bezuinigingen helemaal te verdwijnen, maar gaat dus op internet door. Het is een mooie manier om jongeren te bereiken ook, zegt Meurders, die Kassa zelf ook jarenlang presenteerde. En voor veel mensen is het even schrikken waarschijnlijk. Kerstbomen kosten dit jaar wel €70. En dat komt door een slechte oogst in Denemarken. Toch piekeren sommige mensen er niet over om een kunstboom te kopen. Zien we bij Hart van Nederland.
3: Ik ga toch niet over op een neppert. Blijf bij de echte.
4: €70? Nou, dan moet ik nog even kijken.
5: Een heel kleintje, denk ik.
6: Nou, ik ben heel blij dat ik een plastic kerstboom heb en dat die mooi is.
2: Ja, en een echte Noordman valt deze kerst een tientje duurder uit dan vorig jaar. Het radioteam weer. Het wordt een bewolkte dag, kans op regen, maar de zon schijnt ook. En het wordt een riante 16 graden.
1: Riante 16 graden, met een boom van €70.
2: Ja, precies.
1: Flitsmeister, 2 vertragingen zijn er gemeld. A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens, 5 minuten. En de A16 Rotterdam-Breda voor Zwijndrecht, 11 minuten.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1+1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
12: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
11: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
12: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het aller goedkoopste van Nederland.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
13: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
17: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
18: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
19: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of
5: als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg Hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
19: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
20: Ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: De jackpot van euro.

0: Speelbewust 18+.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
2: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
3: Domino's.
4: Martijn Koopman.
5: Limal met de Never Ending Story hoor je zo meteen. Maar eerst doen we even een aanloopje richting de lunch samen met Brian Adams. Dit is Run to You. Radio 10.
6: 251.

Een never ending story op 250. Voor onder andere Monique Walenberg, Carla Ridder en Stefan Sens was het een favorietje. Nog veel meer mensen trouwens, maar als ik alle namen nu ga voorlezen, dan wordt het echt een never ending story. Dan begint Gijs Taverman straks om 6 uur pas, denk ik ongeveer. En daarvoor de aanloop richting de lunch vandaag met Brian Adams en Run to You op plek 251 in de 80's top 810. Trouwens, goedemiddag, eet smakelijk, 13 minuten over 12. Martijn hier met hits uit de jaren 80 waar je letterlijk je vingers bij kan aflikken. En we smeren ze lekker uit en sommige noteringen zijn zelfs dubbel belegd. Wat dacht je van Bob Marley en de Wailers, maar ook Tina Turner samen met David Bowie? Je hoort ze allemaal zometeen op Radio 10. Maar eerst gaan we naar de cult en voor Jaapie wordt het de komende 4 minuten lastig stilzitten. Hij heeft bij zijn stem namelijk geschreven: ja, je kan hier toch niet stil blijven zitten? Wat een ongelooflijk gaaf nummer. Nou Jaapie, dan gaan we hem gewoon doen. 80's tot 810.

Marley en de Wailers. En Could You Be Loved is ongetwijfeld een van de weinige hits in de lijst met een cuíca. Dat is een instrument, een exotische trommel uit Brazilië, die niet bespeeld wordt door erop te slaan, maar erop te wrijven. Nou, klinkt die vanzelf hard? Ik heb er een fragmentje van, moet je horen. Je hond slaat aan. Dit geluid. Net een puppy, joh. Goed, nou, we slaan door. Zometeen twee muzikale iconen die ongetwijfeld samen nog een duetje hebben gezongen achter de hemelpoorten. Tina Turner en David Bowie hoor je zometeen samen. En een andere star in heaven is Donna Summer. En in 1989 wist ze het zeker. Na haar scheiding met een Oostenrijkse acteur trouwde ze opnieuw met singer-songwriter Bruce Sudeno. En ze bleven samen tot haar dood. En het klopte. Het liedje staat ook in de lijst. 206.

0: Tina Turner samen met David Bowie. Tonight hoorde je. Leon schrijft via de app van Radio 10. Mooie muziek uit de jaren 80. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Gert vraagt, kan ik ook zien wat er aankomt? Gert, nee. Nee, nee. Nee, grapje. Radio10.nl. Daar staat de hele lijst en kan je zien wat er komt. Ik schat het zo. Kijk niet en laat het lekker over je heen komen. Bijvoorbeeld de komende twee nummers. Is een beetje het weerbericht voor de komende dagen. Zometeen namelijk de Blue Nile met Tinseltown in the Rain. En ook de Weather Girls met It's Raining Men. Dus maak je borst op als maar nat.
1: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
2: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
3: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren.

0: Deals Bijbel.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand.

0: 40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
0: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu David Amon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 4 dagen.
6: Big deals bij Keukenconcurrent.
5: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
7: Het is top 810.
8: Martijn Kolkman.
9: Ja, dat heb je de tijd om een paraplu te pakken. Die heb je nodig, want zometeen de Blue Nile met Tinseltown in the Rain. Maar eerst, It's Raining Men. Dit zijn de Weather Girls.
10: Radio 10. 245.

0: Michael.
1: Tinseltown in the Rain, Martijn. Voor mij persoonlijk een van de beste platen van de 80's. Echt waar. Dat gevoel wat ik van dat nummer krijg.
0: Ja, toch? Ja.
1: Wauw.
0: Echt.
1: Wauw.
0: Wat vind je van mijn outfit vandaag?
1: Wauw.
0: Nou, mooi zo. Het lijkt het weerbericht wel voor de komende dagen. Tinseltown in the Rain van de Blue Nile op 244. En daarvoor de Weather Girls met It's Raining Men op 245. Die regen is ook hard nodig, want uit onderzoek is gebleken dat 2026 op de 7e plaats komt van de droogste jaren sinds, nu komt het, wat denk je, 1906. Dat is lang geleden, toen was er nog geen muziek uit de jaren 80. Zometeen voor je de band die 6 noteringen heeft in de lijst en de keiharde waarheid achter Spandau Ballet. Maar eerst gaan we naar 243 en daar vinden we de band waarvan onder andere Fernande Teernstra al fan is sinds het eerste cassettebandje. En dat is nu 33 jaar geleden. 33 jaar geleden. Ik ga naar alle concerten van Roxette.
2: 243.
0: Dit is de

Pendel Ballet op 242. En daarvoor de favoriet, onder andere van Frank. Ah, de Look, de radio op maximaal volume. En morgen ook weer op de finale dag met nummer 28. Ook dat is Roxette, om het maar even in te kleuren. Ik heb hem gezien, zijn rode Opel Record met bumpersticker. Staat hier voor de deur. En hij stapt... Oh, leuk. Edwin Diergaarde heeft een trainingspak aangetrokken. Het leuke is, er liggen nog twee zweetbandjes hier. En als je die zo meteen omdoet, dan ben je namelijk helemaal de koning van de jaren 80. En met jouw aerobic moves komt het helemaal goed. Want Edwin heeft zometeen onder andere voor je Cool and the Gang. Morgen is de finale dag. Eerst voordat Ed komt, Fleetwood Mac en Everywhere op...

0: De Ethisch Top 810.
1: Radio 10.
2: Het eten is klaar, aan tafel.
3: Zo, dat ziet er lekker uit.
4: Ja,
5: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen... en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
8: Oh nee, verzekering...
7: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
8: Oh, wil ik wel.
7: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
9: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
10: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
13: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
18: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
19: Hola, ¿dónde está mi casa?
18: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
19: Paella, paella.
18: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
19: Buenas noches.
18: Dus, red de katet. En vamos naar Beterbed.

0: op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
3: Let op. Geld lenen kost geld.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2 jaar.

0: nog lekkerder met de hits uit de 80's op 810. Zo door met nummer 240. Maar eerst het Radio 10 nieuws van 1 uur. Hè? Met Martijn Nijhuis.
1: Toezichthouder ACM wil dat het vaste tarief op je stroomrekening afhankelijk wordt van je gebruik en de tijd waarop je elektriciteit gebruikt. In een flatje ben je dan goedkoper uit, maar in een groter huis met laadpaal en warmtepomp honderden euro's meer. Vereniging Eigen Huis is bang dat sommige mensen de stroomrekening dan niet meer kunnen betalen. Het gaat nog wel even duren voordat de achterstanden bij het Openbaar Ministerie zijn weggewerkt die ontstonden bij de hek van vorig jaar, zegt een speciale commissie. Het OM haalde in juli alle systemen van het internet af omdat er was ingebroken in het thuiswerksysteem Citrix. In het rapport staat dat dat kon gebeuren door slechte beveiliging en dat er niks werd gedaan met signalen over de zwakte van het systeem. Opnieuw een steekpartij op een school in Polen. Een oud-leerling van een basisschool heeft een leraar en een conciërge neergestoken. De conciërge is aan zijn verwondingen overleden. De dader is een jongen van 15, die is opgepakt. Over zijn motief is nog niks bekend. Gisteren was er ook al een steekpartij op een school in Polen. Daarbij raakten toen 9 mensen gewond. En in Duitsland heeft de zoektocht naar een mogelijke puma nog niks opgeleverd. Het dier zou rondlopen bij de luchthaven van München. De Duitsers speuren met drones en een helikopter en ook warmtecamera's hebben geen puma gespot. Zo'n 50 mensen in Duitsland zoeken nu verder, ook met honden. Het Radio 10 weer. Het wordt een bewolkte dag. Kans op regen, maar de zon schijnt ook geregeld. En het is op dit moment een graad of 16.
0: Dankjewel Martijn. Tot straks weer. Files, het zijn er 3 in totaal op dit moment. Op de A1 Hengelo richting Osnabrück. Voor de Duitse grens ben je een kwartier langer onderweg. A6 Emmeloord Lelystad. Bij Lelystad door pech 5 minuten. En de A76 alleen richting Keulen. Tussen Kundeburg en Duitsland is de weg daar afgesloten. En heb je 9 minuten vertraging.
2: Vaar. Zal die ringsregeling, wat moet ik nu met mijn panelen?
3: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
4: Slecht plan.
3: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
5: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123led.nl. 123 geregeld.
6: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123led.nl.
7: De zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
8: doei doei
7: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, vandaag is de laatste dag. Join

0: Boek nu op transaviaholidays.com.
1: Soms zul je zeggen...
2: Jij bent mijn rots in de branding.
1: Voor de oppasoma, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
3: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
6: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Ah, relaxed?
8: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
11: Voor de makers.
12: Praxis.
13: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, zaterdag om 8 uur op 6.
14: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
15: Meer voor minder. Simpel.
14: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het aller goedkoopste van Nederland.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
14: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Top 810.
18: Edwin Diergaarden.
19: Goedemiddag. 8 maart volgend jaar treden ze op in Amsterdam in Avas Live. Ze bestaan

Wonderful Tonight op 239. Alle twee die hits zijn voorbij gekomen. Dat betekent dat Eric Clapton een weekend kan gaan houden. Wij nog niet, want de Edis Top 810 duurt tot morgenavond 7 uur. Het is dag 4 van de lijst en je weet het, wat in het vat zit verzuurt niet. Dus de hits waar we het langst op hebben moeten wachten zijn eigenlijk het allerlekkerste. Zometeen hoor je een notering van Barry Gibb, die zijn broers even verliet voor een duet met een bijzondere vrouw. Lionel Richie komt er ook aan en de hofleverancier van de lijst. Nou, inmiddels zou je moeten weten als je al een paar dagen luistert wie dat is. Eerst de man die we solo 11 keer tegenkomen in de lijst en die in een interview onlangs liet weten dat hij zijn leven aan het overdenken is en daarin tot een aantal conclusies is gekomen. Onder andere dat hij pijn heeft van zijn 3 mislukte huwelijken en hij heeft onlangs een akkefietje met Paul McCartney opgelost. Paul had namelijk ooit een opmerking gemaakt die bij Phil Collins een beetje in het verkeerde keelgat viel. Maar inmiddels hebben de twee hun onenigheid bijgelegd. Of zoals Pauls collega John Lennon zou zeggen: all you need is love. Phil Collins hoor je nu op 238 met een cover van de Supremes. Dit is You Can't Hurry Love.

0: 210.
1: You're the Guilty op 237. Hoewel niet helemaal, want Robin en Maurice schreven wel mee aan het liedje. Ik denk alleen dat ze stemproblemen hadden tijdens de opnames, want je hoort ze niet. Zometeen de man die vorig jaar nog in de Ziggo Dome in Amsterdam stond en zijn concert afsloot met het liedje dat je zo gaat horen. Wie dat is, dat hoor je binnen nu en 4 minuten. Eerste hofleverancier van deze lijst.

2026 is bioscooptechnisch toch een beetje zijn jaar. In april komt de biopic Michael uit. En dat is bij ons een behoorlijk succes. Ruim 1 miljoen Nederlanders hebben de film inmiddels gezien. Ach ja, ook tijdens de muziek van Michael Jackson kun je prima popcorn eten. Nu bijvoorbeeld ook bij Dirty Diana. Die staat op 236 in de 80's top 810. En die hoor je natuurlijk bij Radio 10.

0: hij af zijn concerten met deze van eigenlijk zijn grootste hit aller tijden. All Night Long, Lionel Richie op 235. En ik weet nog wel, in 1984 sloot hij ook de Olympische Spelen af in Los Angeles met dit liedje. En dat duurde maar. Volgens mij staat hij nog steeds te zingen daar. Wat een lange uitvoering was dat. Maar wel goed, hè? Lionel Richie in de 80's top 810. Zometeen een wereldhit die werd opgenomen in een kamerfletje. En er mocht toen niet al te veel herrie gemaakt worden bij de opnames. Wat het is, hoor je zo.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijf.

0: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
7: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
8: Download de app en start met vinden.
9: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.

van het Duitse elftal op het WK voetbal van het jaar. Ik heb het even opgezocht. Dat betekent dat hij 11 keer voorbij is gekomen. Want zo vaak scoorde onze Oosterburen. En daarmee maakten ze er net zoveel als Oranje. En ze vlogen er ook net zo snel uit. Dus daar hoeven we in ieder geval niet teleurgesteld over te zijn. Peter Schilling neemt Major Tom op met een heavy metal gitarist die flink wat lawaai kan maken. Hij zegt erover, we mochten niet te veel lawaai maken. Het was namelijk in een eenkamerflat met hele dunne wandjes. Hij zegt dat ze de gitaar daarom extra zacht hadden gezet, wat uiteindelijk zorgde voor dat aparte geluid in het liedje. Zo zie je maar, met zachte hand kun je ook iets bereiken. Major Tom stond op 283 in de '80s, op 810 en schraap de keel maar vast. Zometeen ga je meeleren met Danny de Munk. En dit is de vierde van 5 noteringen van ABC in de '80s, op 810. Op 232 hoor je The Look of Love.

231 en ik voel me zo verdomd alleen. Het is feest bij Danny de Bunk, want hij zit 40 jaar in het vak dit jaar. Met als grootste succes natuurlijk Siske de Rat. Daar wordt Danny destijds stiekem voor opgegeven. En als hij uiteindelijk bij de audities belandt, moet hij een mop vertellen. We've all been there. Danny zegt: ik vertelde de meest platte mop die je maar kunt bedenken in plat Amsterdams. De regisseur vertelde me dat hij toen meteen al wist dat ik het was. En de rest is geschiedenis. Platte moppen, je kunt er wereldberoemd mee worden in Nederland. Jack uit Assen, dankjewel voor het stemmen op de Edis Top 810. En hij laat bij zijn stem weten dat het optreden van Peter Gabriel in Amsterdam 3 jaar geleden het

0: De Ethisch Top 810.
1: Radio 10.
2: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
3: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine. Tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
4: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets

0: is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
1: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
9: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
8: Nee joh, verzekeren kan ook Allianz Direct. Is het zo geregeld.
9: Wow.
10: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
8: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
11: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
13: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
14: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Goedemorgen. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
15: Echt waar, joh?
14: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
16: De lijst op 810 staat als een huis. Hoor je zo dadelijk op nummer 229 na het Radio 10 nieuws van 2 uur. Met Martijn Nijhuis.
17: Het bendegeweld in Overasselt bij Nijmegen begin vorige maand heeft de gemeente honderdduizenden euro's gekost. Huizen zijn gesloten, er is cameratoezicht ingesteld. En de burgemeester zei eerder al in Nieuwsuur dat het allemaal flink in de papieren loopt.
18: Dat zijn forse rekeningen, dat telt behoorlijk op. Dus mijn oproep is echt, kom over de brug ook met financiële steun om te zorgen dat wij de dingen kunnen doen die nodig zijn.
17: Ja, volgens hem gaat het om een landelijk criminaliteitsprobleem. De burgemeester heeft nu overleg over de rekening met het Rijk. Hackers hebben inderdaad klanteninformatie buitgemaakt uit de kledingwinkel-app van ASOS. Gebruikers van de app kregen van de week ineens een pushmelding dat de Britse webshop was gehackt. Nu zegt ASOS dat de hackers namen en contactgegevens inderdaad te pakken hebben. Hoeveel klanten de dupe zijn, dat is onduidelijk. Opnieuw is het raak in Nieuw-Lekkerland. In het dorp bij Dordrecht zijn opnieuw hakenkruisen op straat geklad. Gisteren werden er ook al tientallen ontdekt. Ook Israëlische vlaggen met in plaats van de bekende Davidster een hakenkruis. De politie zoekt nog uit wat erachter zit en natuurlijk ook wie. Na een pro-Palestijns protest gisteravond in Amsterdam zijn de ramen van het stadhuis toch heel gebleven. De stad dacht dat de ramen waren ingegooid, maar die waren al kapot, blijkt nu. Het Amsterdamse stadhuis is wel beklad en daar gaat burgemeester Halsema nog wel aangifte van doen. Het radioteam weer, af en toe zon, soms ook een bui. Het waait flink soms. De temperaturen liggen nu rond de 15 graden.
16: Dankjewel. Joep. Files 8 stuks op dit moment. En de drie langste staan op de A1. Hengelo richting Osnabrück voor de Duitse grens. 13 minuten daar. Utrecht Den Bosch op de A2 tussen Everdingen en Culemborg. 10 minuten. En nog een keer de A2, maar dan Den Bosch-Utrecht. Voor de Empelbrug. 13.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
15: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
6: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
19: Ah, hier kan het.
6: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
20: Daar heb je Huub. Van Hubo.
21: Hoi.
20: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
22: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
24: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
25: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
26: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
27: Domino's.
28: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
29: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
30: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 4 dagen.
31: Big deals bij Keukenconcurrent.
30: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
29: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
32: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
33: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
34: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
35: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
36: doei doei!
35: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes... Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
37: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli... tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad... door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
38: Ach, lieverd. Koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
37: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
35: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 keer...

Het kan in 2026 en het kon ook in 1985. Want toen knitten de mannen van ZZ Top hem al tot imperfectie, tot Sharp Dressed Man. Joris op 228 in de Edis op 810. Wel een beetje oppassen trouwens met een volle baard. Sommige onderzoeken tonen namelijk aan dat een baard net zoveel bacteriën bevat als een toiletbril. En ja, op sommige plekken wat meer haar hebben was in de Edis niet zo vreemd. Zometeen Madonna, die in de jaren 80 ook een flinke bos krullen had. De Talking Heads komen eraan en een iconisch stukje instrumentale muziek. Maar nu is tijd voor de enige notering van Softcell in de lijst. Al hebben we Mark Elmond ook al solo gehoord eerder. Dit liedje is oorspronkelijk niet van Softcell, maar het is wel hun hit geworden. Tainted Love op 227 in de Edis lijst.

is al jaren mijn idool. Ook nu ze af en toe wat rare afslagen neemt, blijf ik fan. In de 80's maakte ik samen met mijn moeder haar kleding na, zodat ik uit kon gaan in de kleding van Madonna. De kleren pas ik natuurlijk nu niet meer, maar ik blijf wel gewoon fan van haar. Dan zit je goed, Melissa, want we horen Madonna nog 6 keer in het vervolg van deze 80's top 810. En Sascha Geertman laat zojuist in de Radio 10 app weten dat hij alle 80's hits die voorbij komen lekker zit mee te bassen op zijn 80's glitterbas. Ja, dat kan natuurlijk allemaal, hè. Je zingt mee, je bast mee, je pianoot mee. Of je blokfluit mee, of je triaalt mee, het kan allemaal. De soundtrack van Miami Vice is onderweg. Maar eerst de hoogste van 3 noteringen voor de Talking Heads. Een liedje dat laat blijken dat wij toch maar weer echte muziekkenners zijn. Het wordt namelijk alleen een hit in het Verenigd Koninkrijk, België en Nederland. Ja, koninklijk is het, maar koninkrijk. Dit is

0: Als je je ogen dicht doet, zie je Sonny Crockett en Rico Tips zo weer voor je. Oh, niet je ogen dicht doen als je in de auto zit. Krijg ik zojuist door. Ja, dat is logisch. De karakters uit Miami Vice kwamen weer even tot leven dankzij de soundtrack. Je hoorde Crockett's Theme van Jan Hammer op 224. En zometeen een liedje over iets in een lift. En het is niet mijn carrière, want er zit al jaren niet meer in de lift.
1: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
4: Alle verf super voordelig.
5: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123led.nl. 123 geregeld.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123led.nl.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
10: Fans van Voodoo.
9: Aldi.
11: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
12: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
9: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen. 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk. 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
10: Fans van Voodoo.
9: Aldi.

Alle Veder op 222. En de lijst die zit ook in de lift. Langzaam naderen we de bovenste regionen. Morgen hoor je natuurlijk de grande finale. Maar tot die tijd is er nog heel veel moois te horen. Zometeen een Nederlandse band die sinds 2022 de instrumenten aan de wil geeft gangen. Maar er gloort toch hoop om de muziek nog een keer live te horen. Hoe het zit hoor je zo en ook Ludo Vendors komt eraan. En over Nederlands gesproken. Dit komt gewoon uit Friesland. Het plaatsje uit Wellingerga telt zo'n 405 inwoners. En veruit de meest bekende waren de zusjes Ali en Doetie de Vries. Alice May en Karen Wood op 221.

Gelderdoom en hun Paradiso. Dan heb ik het natuurlijk over de dijk. En er is goed nieuws voor de fans van de band, want zanger Huub van der Lubbe gaat in januari van komend jaar op tournee door Nederland met het orkest Amsterdam Sinfonietta. En ze spelen dan solo liedjes van hem, maar ook van de dijk.

0: eens op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sickens.
0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
3: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
4: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
3: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
4: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
5: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
6: Hé, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
7: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
8: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
9: Radio 10 presenteert de Nacht van de Nederpop XXL. Het grootste nederpop-event van het jaar. Zaterdag 12 december, AFAS Live. Met de iconen van het goede doel, Toontje Lager, VOF de Kunst en veel meer. Zing mee.

0: Carrefour-korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
4: Let op. Geld lenen kost geld.
5: Nu bij Ben. Dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
6: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van Voodoo.
6: Aldi.
8: De jackpot van

0: Speelbewust 18 plus.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: 20 keer maar liefst staat Michael Jackson solo in de lijst. En ook nog met zijn broertjes. En die hoor je zo in de Edis Top 810 naar het Radio 10 Nieuws met Martijn Nijhuis.
8: Na de hack bij justitie vorig jaar zomer duurt het nog heel lang voor alle systemen weer helemaal veilig zijn, staat in een rapport. Justitie haalde al zijn systemen offline en dat was de goede beslissing, zeggen experts. De cyberbeveiliging bij justitie is nog lang niet goed genoeg verbeterd. Of justitie nog achterloopt met werk door die hack, dat staat niet in het rapport. In Luik in België is een samenscholingsverbod ingegaan na uit de hand gelopen onderwijsprotesten. Je mag daar nu niet met meer dan 3 mensen samen op straat lopen. In Luik trokken gisteren tientallen actievoerders langs middelbare scholen waar ze ramen insloegen en ook vuilnisbakken in brand staken. Meer dan 50 mensen werden opgepakt. De terugkeer van de Amerikaanse skigrootheid Lindsey Vonn lijkt nog ver weg. Toch zit ze in de Amerikaanse selectie voor de wereldbeker. Vlak voor de winterspelen had Vonn haar kruisband gescheurd. Toch ging ze naar de spelen, maar al snel viel ze keihard en liep ze een zware beenbreuk op. Volgende maand wordt Vonn nog geopereerd. Hij moet dan nog 3 maanden revalideren. En we gaan minder uit eten in Nederland, maar toch krijgen cafés en restaurants meer geld in het laadje. Een omzetstijging komt eigenlijk alleen doordat de prijzen zijn gestegen. Volgend jaar komt daar waarschijnlijk nog eens 4,5% boven, zegt een kennisinstituut. Het radioteam weer af en toe zon, soms ook nog een bui. Het waait soms flink, temperaturen rond de 15 graden. Morgen bewolkt, vooral in het midden en westen lange tijd regen. En niet warmer dan 13 tot 16 graden.
7: Je zegt het een beetje beduust.
8: Ja, ik had graag iets anders gewild.
7: Ja. De herfst begint nu echt, hè?
8: Ja.
7: Het is wat het is. 14 files, ook dat. Dit zijn de 3 langste. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij Beest ben je 14 minuten langer onderweg. A58 Breda Eindhoven. Voor de brug over het Wilhelminakanaal 13. En de A73 Maasbracht Nijmegen tussen Sarderheiken en Horst. Na een eerder ongeluk een vertraging van 22 minuten.
9: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
11: Voor de makers.
12: Praxis.
13: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
14: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 Envy naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
15: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
16: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
17: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
18: Meer voor minder. Simpel.
19: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
20: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, eet smakelijk voor straks.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
20: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
5: Even bollen met Select.
12: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
22: Ah, relaxed?
12: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
23: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
24: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
25: Balen zeg. Koffie?
24: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
23: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
26: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
27: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: Doei. Live happy.
1: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.

Mohammed. Samen met June Lush. Someone Loves You Honey op 216. Oorspronkelijk is het een beetje een country-achtig liedje uit de 70s. Maar in Nederland is een groot succes met de versie die je daarnet hoorde. En het wordt zelfs de best verkochte single van 1982 in ons land. Ja, toen hadden we smaak hoor. Onder andere Carmen uit Tilburg, Fred uit Lemmer en Sander uit Heerhugowaard stemden erop. En die hebben dus zeker ook smaak. Je hoort zo de Pet Shop Boys. Een staaltje Doe Maar Mania is onderweg dankzij Smoor Verliefd. En we gaan terug naar 17 oktober 1849. En dat is geen foutje. Hoe het precies zit, dat hoor je zo. 80's top 810. Eerst een hit van Queen die extra legendarisch wordt dankzij hun optreden op Live Aid. Dat was het muzikale evenement van de jaren 80. Ze spelen onder andere Bohemian Rhapsody, Hammer to Fall, We Will Rock You en deze. Op 215 is dit Radio Gaga. Je hoort Queen.

0: I Like Chopin. Ja, mevrouw ook.
1: De 80's Top 810.
0: Ja, dank van shoppen. Weet jij nog waar je was op 17 oktober 1849? Oh, je was er toen nog niet. Dat is eigenlijk wel logisch, want het was de tijd waarin het leven zich nog compleet in zwart-wit afspeelt. Maarten van Rossum was wel net geboren. 17 oktober 1849 neemt de wereld afscheid van Frédéric Chopin. Een van de grootste componisten die Moeder Aarde ooit heeft voortgebracht. Casibo bracht in de jaren 80 een muzikale ode aan hem in I Like Chopin. Die hoorde je op 214 in de 80's Top 810 natuurlijk. En zorg dat je een beetje stevig staat voor Domino Dancing van de Pet Shop Boys. Eerst gaan we terug naar de tijd van de gillende meiden voor aan het podium. Massa's fans die in roze en groen gekleed gaan. En de privacy van Ernst, Henny, Jan en Jan die volledig naar de maan gaat. De Doe Maar Mania bereikt bij tijden dezelfde grootte als de Beatles Mania in de 60's. En de liedjes leven al die jaren nog altijd voort. Ook in de 80's Top 810. Je hoort ze nu op 213. Smoor verliefd. Dit

0: aan de muzikale oplossing. Herken jij de hit? Zet de muzikale stukjes in de juiste volgorde en win! Tickets van 10 voor Lego World. Meer info, radioteam.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau.

0: speelplezier. Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
1: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 4 dagen.
2: Big deals bij Keukenconcurrent.
1: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
3: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
8: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.

piano ter wereld. De oudste nog bestaande piano is een exemplaar dat in 1720 werd gebouwd en nu wordt bewaard in het Metropolitan Museum of Art in New York. Dus ik denk niet dat je erop kan spelen. Nee, zeker niet. Iemand die ook wel een link heeft met de piano, dat is Billy Joel. Hij schijnt er ook een liedje over te hebben gemaakt. Iets met Piano Man of zo, maar die staat niet in de Edis Top 810. Want dat liedje komt uit 1973. Gelukkig zijn er wel heel veel andere mooie noteringen van zijn hand. Zoals dat liedje dat de verschillen tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie aankaart. En het leven met angst voor een oorlog. Nou, je kunt je afvragen wat er al die jaren later, of er iets mee opgeschoten zijn met z'n allen. Op 209 hoor je Leningrad in de Edis Top 810.

Technotronic hoorde je op 208, in de 80's op 810. En het kreeg onder andere een stem van Noortje uit Alblasserdam, die met haar ogen dicht even terug was in de tijd van de discotheek. De geur van zweet en sigaretten en het onbezorgde leven. Dat schrijft ze tenminste bij het stemmen op deze plaat van Technotronic. Pump Up The Jam was dat. Ja, en zorgeloos het einde van de werkdag bereiken, dat doe je zometeen na 4 uur met Gijs Staverman. Hij heeft uiteraard het vervolg van de 80's op 810. En hij sluit hem morgenmiddag, of eigenlijk morgenavond, vlak voor 7 ook af met de nummer 1 in. Welke daar staat, zou je alvast kunnen bekijken als je daar zin in hebt. Je kunt ook gewoon denken van, nou, ik zie het morgen allemaal wel. Anders ga je naar radioteam.nl voor de complete 80's top 810. Die kun je daar bekijken. Ik heb nu de hoogste van 6 noteringen voor de band die in juni volgend jaar 2 optredens gaat geven in de Ziggo Dome in Nederland. Jazeker, nog steeds in Amsterdam, hè. Simply Red op 207. Dit is Holding Back the Years.

0: De Ethisch Top 810.
1: Radio 10.
2: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
5: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123led.nl. 123 geregeld.

0: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123led.nl.
1: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
2: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
4: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
7: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon.

0: haal je nu 3 pizza's bij Domino's, dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
1: Domino's.
2: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49. Op uitgekookt.nl.
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
8: Simyo.
6: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
9: Goedemiddag, nog een minuutje wachten, dan is het exact 4 uur. Maar in ieder geval wel tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
10: Goedemiddag Gijs. KLM gaat de komende tijd opnieuw vluchten schrappen en samenvoegen, omdat er te veel vliegtuigen met schade aan de kant staan, meldt de Telegraaf. Afgelopen weekend moest KLM ook al vluchten schrappen, tot grote onvrede van reizigers. Het annuleren kost KLM veel geld, maar last minute schrappen had waarschijnlijk nog veel meer gekost. Dan moeten reizigers op kosten van KLM naar een hotel en krijgen ze ook nog eens een schadevergoeding. Een bijzonder project in het Noord-Hollandse dorp, Noord-Limburgse dorp Wel, waar 3 huizen 1,5 meter worden opgetild. Dat is vanwege het hoogwater.
9: Ja, ik zag het, ja. Er komen paaltjes onder, hè?
10: Absurd verhaal. Ja. Ja, de Maas die wordt verbreed. En ja, een nieuwe dijk bouwen. Daar kon niet, zegt de bewoonster tegen Hart van Nederland.
11: Cristiano zegt je bij.
10: Nou, dat is niet...
11: Tell him to stop with the boat songs. He looks like an apple.
10: Oh, zo'n dag, jongens.
9: Ja, het zo'n dag is
10: wordt het zo'n dag?
9: Nee. Martijn, zo'n dag is
10: nee, een nieuwe dijk bouwen kon dus niet, zegt die vrouw.
12: Dit was eigenlijk de enige oplossing. Anders zou de dijk ongeveer door ons huis zijn gelopen.
10: Ja, dat weet je niet hebben. Onder de huizen zijn palen gezet, Gijs zei het al. En die worden stukje bij beetje opgehoogd. En dat gaat best snel, zegt het bouwbedrijf.
13: In principe rekenen we maximaal 2 dagen. Maar als alles goed is uitgerekend en goed is ingeregeld, dan zouden we dat in een dag kunnen doen. In een werkdag.
10: Ja, de Limburgse huizen blijven op de palen staan. En er wordt grond gestort, waardoor de huizen straks op heuvels lijken te staan. Een grote renovatie van het Van Gogh Museum in Amsterdam kan doorgaan. Het museum is na lang onderhandelen eens geworden met het Rijk over wie wat betaalt. Dat betekent dat er over 2 jaar kan worden begonnen met de opknapbeurt en die is hard nodig. Er is veel achterstallig onderhoud. Tijdens de renovatie blijft het Van Gogh deels open. En de oud-voorzitter van de Engelse voetbalclub Crystal Palace had laatst in een podcast flinke kritiek op Cristiano Ronaldo. Nou, presentator Piers Morgan stuurde dat fragment even door aan Ronaldo zelf. Beetje stoken. En toen kreeg hij een opmerkelijk appje terug. En toen dacht Piers Morgan natuurlijk, ik lees dit antwoord van Ronaldo gewoon even voor op tv.
11: Cristiano text you back. That blonde guy, tell him to stop with the botox. He looks like an apple.
10: Ja, laat die man stoppen met botox, zei hij. Hij lijkt inmiddels op een appel. Het is heel chic en inhoudelijk allemaal.
9: Ja. Ja, maar die Piers Morgan die doet dat soort dingen, toch? Die, ja, die vindt het leuk om een beetje te stoken.
10: Een van de beste vrienden ook van Ronaldo. Het radioteam weer vanavond en vannacht opklaringen, een graadje of 8. Morgen raakt het bewolkt, vooral in het midden en westen lange tijd regen. En dan wordt het niet veel warmer dan 13 tot 16
9: graden. Ja, het is echt... Ik vind het een beetje drama hoor, maar ja, sommige mensen vinden het heel lekker. Mijn dochter zat gisteren naast me in de auto en die zei... Oh, wat lekker, het is weer herfst.
10: Ja toch, vind ik ook hoor.
9: Ik noem het tegenwoordig Martijn door elkaar.
10: Ja,
9: dat ze dat zo fijn vindt. Dankjewel Martijn. We gaan meteen even naar Robin van der Gie, want het is donderdag. Dus het zal wel weer druk zijn. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Nou, vooralsnog valt het reuze mee met 56 files. Wel sta je al 20 minuten stil op de A2 Utrecht en Bos tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Op de A16 Breda-Rotterdam 3 kwartier tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen heb je 3 kwartier vertraging door een vrachtauto met pech tussen Venlo West en Horst.
9: Oké, nou heel veel sterkte daarmee. Als je denkt dat Patrick Swayze alleen maar knap was en ook acteur was. Ja, dat is niet helemaal waar. Hij was ook zanger. Hij heeft een grote hit gescoord in 1988. She's Like the Wind. En die staat ook genoteerd. Die hoor je weer in een paar minuten.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Chris?
15: Ja?
14: Hoef jij niet te werken vandaag?
15: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
14: Dus, heb je nu...
15: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
14: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
17: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
16: Nu bij Spar in de buurt. Alle Knorr kuppensoep en Good Snacks. 2+3 gratis. Dus even een momentje voor jezelf. Even sparren.
18: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
19: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruggeleverd kosten.
20: Zonnepanelen uitzetten? Ik heb geen idee wat ik moet doen.
19: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt. Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
21: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, eet smakelijk voor straks.
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
24: Meer voor minder. Simpel.
21: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
25: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
26: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
27: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
28: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
29: Slecht plan.
28: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
29: Goed plan, Zonneplan.
30: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
31: Let op. Geld lenen kost geld.
32: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.

0: die zegt via de app: wat verlang ik soms terug naar de jaren 80. Mooiste herinneringen en tijden. Onze generatie Gen X was toch wel de mooiste tijd der tijden. En Talk Talk werd net gedraaid. Het blijft een geweldig mooie track van een groetjes van Jasper en Karin Toet uit Vlutenberg. Het is top 810. Of zoals ze het zelf noemen, Whistle Mountain. Ja, dat is wel mooi. Ja, voor alle internationale luisteraars is dat wel goed. Patrick Swayze, She's Like the Wind op 205. En Talk Talk begon in de jaren 80 als synth-pop-band met grote hits. Maar zanger Mark Hollis die kreeg steeds minder zin om dat te doen. Ja, hij kreeg ook minder zin om te doen wat eigenlijk een succesvolle popster geacht werd te doen. Dus toen de platenmaatschappij na It's My Life meer hits wilde, ging Talk Talk juist steeds meer experimentelere muziek maken. Uiteindelijk maakte Hollis nog één soloplaat en trok hij zich vrijwel helemaal terug uit de muziekwereld. Hij leidde een bestaan wat niet iedereen meer herkende. En overleed in 2019. Helaas, hij is niet meer onder ons. 2006 staat Talk Talk en It's My Life. Nou, wees welkom. Het is de ene laatste dag alweer. Ja, ik zei het nog zo enthousiast afgelopen maandag. Nou, we zijn net begonnen. Hiha, halleluja. En voordat je het weet, je knipt in je vingers en dan ben je er alweer doorheen. Ja, we zitten al bijna door de 200 heen. Nou, we gaan er zo direct lekker mee verder. Mijn naam is Gijs, Gijs Staverman. En samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedemiddag Gijs.
0: En de hele middag crew. Hallo. En dan zitten we lekker bij op de achterbank. We rijden met je mee deze file. En we blijven gewoon lekker bij je. En eind augustus kwam er een nieuwe Wham-docu uit. Wham, 10 Days in China. Het duo was namelijk de eerste westerse popgroep die in het communistische China kwam optreden. Concerten van George Michael en Andrew Ridgeley in Beijing en Guangzhou waren een culturele mijlpaal. En nu zijn onlangs gerestaureerde beelden en nieuwe interviews verzameld om het complete verhaal in geuren en kleuren in je op te nemen. Het is nog niet op de gewone streamen te zien. Je moet hem nog even digitaal huren. En Wham staat ook genoteerd.
2: 204.
0: Met The Edge of Heaven.

0: het leuk om artiesten te draaien waar je ook een soort van band mee hebt. Want ik heb haar ooit gesproken.
1: Oh.
0: En dat had te maken met natuurlijk Girls Just Wanna Have Fun. De mogelijkheid was om met haar te praten. Maar ik mocht alleen maar met haar praten als ze een TL-balk op haar schoot mocht hebben.
1: Oh ja.
0: Wat zal toch wel wallen, een beetje wat jij ook nu hebt.
1: Ja,
0: ja, als je dan een TL-balk hebt en dat schijnt dan zo naar boven toe, dan heb je geen wallen meer.
1: Oh ja, ja, ik heb geen geld voor zo'n operatie, Gijs. Maar ja.
0: Nee, dat is oké. Okay. Nou ja, goed. Nou, het ziet er wel goed uit.
1: Ja,
0: kijk maar naar mij. 203, daar staat ze op. Cyndi Lauper en Time After Time. Het wordt hoog tijd om Sting even te draaien. Sting heeft al jarenlang een landgoed in Italië. Daar maakt hij onder andere wijn, olijfolie en honing. Ik kan dus ook een hapje eten. Sinds een paar jaar is er een pizzeria gevestigd. Voor €13 heb je daar al een pizza. En dan kun je er ook een glaasje wijn bestellen van zijn wijngaard. Met name als Roxanne. En ook Message in a Bottle. Het is niet over gelogen hoor. Dat is echt waar. Rick van de redactie, die werkt zich altijd helemaal slag in de ronde. Dus die heeft er heel goed naar gezocht. En het klopt. Een wijntje met de naam Englishman in New York is er helaas nog niet. Maar als ik deze plaat draai, misschien is dat wel een goede inspiratiebron. Hij staat in ieder geval op nummer 202.

0: eigen zeggen zo'n 7 uur seks heeft. Achter elkaar. En ja, hij doet aan tantra seks. En dat schijnt best vermoeiend te zijn. English Man in New York maakt hij in 1988. En daarom staat hij ook in de 80's top 810. Hij staat op nummer 202. En je hoort het natuurlijk bij Radio 10. We hebben straks ook nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Nou, bij Den Helder, net bekend geworden, is een helikopter neergestort.
0: Oh.
1: En een relletje in Amsterdam. De aanleiding, 2 trampolines. En een bekende Nederlander is zich er nu ook mee aan het bemoeien.
0: Is dat een springende bekende Nederlander?
1: Nee.
0: Oh, dan weet ik niet wie je bedoelt.
2: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
4: Doei doei!

0: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
2: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
3: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
9: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club van je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
11: Ja, goedemiddag. Vanavond en vannacht hebben we wat opklaringen. Morgen bewolkt, veel regen, vooral in het midden en het westen van het land.

0: Rotterdam en bij Utrecht. En op de A2 Utrecht Den Bosch, daar heb je een half uur vertraging tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Op de A16 is het in beide richtingen druk rond Dordrecht Centrum. Richting Rotterdam heb je een uur vertraging. Richting Breda een half uur door een kapotte auto. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen een half uur tussen Belfeld en Venlo West.
1: Dat is heel vervelend. Nou, zorg dat je veilig thuis komt en dat, ja, dat half uurtje. Nou, dat zing je nog wel uit, hoor. Met hele goede platen uit de 80's. Waar je zelf mee hebt gekozen, onder andere Madonna, La Isla Bonita. Misschien is dat wel jouw favoriete plaatje. Je hoort hem weer een paar minuten voorbij komen. Maar eerst het nieuws. Oh, dat is 4:58. Martijn Nijers, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Gijs. In een weiland ergens ten zuidoosten van Den Helder heeft een helikopter een voorzorglanding gemaakt, blijkt nu. Er zou iets gehoord zijn aan de motor, zegt de directeur van het bedrijf. Iedereen is oké, de kist is oké, de mensen zijn ook oké, zegt hij. Ja, niet neergestort is, en dat is goed nieuws. Amerikaanse vrouw bij wie laatste executie mislukte heeft in haar ziekenhuiskamer rondgelopen, zegt de advocaat. Wel is ze mentaal nog wat wazig. Het gaat om Krista Pike, die kreeg dus 2 injecties, maar die kwamen niet in een vat terecht, maar onder haar huid. Ze werd toen in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En Maarten van der Weijden stopt met zijn zwemcarrière en zijn Maarten van der Weijden Foundation.
1: Oh?
2: Hij zegt in de Telegraaf: ik moest van mezelf steeds maar geld ophalen voor alle anderen die ook kanker hadden. Maar nu is het klaar, het is allemaal te zwaar geworden.
1: Ja, hij had steeds buiklopen, hè? Toen hij, dat
2: ging
1: niet fijn als je zo'n 200 kilometer wil gaan zwemmen.
2: Nee, lijkt me sowieso niet handig die buiklopen.
1: Nee, buiklopen is sowieso niet fijn natuurlijk.
2: Zeg Gijs, gedoe in de rivierenbuurt in Amsterdam vanwege 2 trampolines die bewoners daar zelf hebben neergezet.
3: Voor het eten, na het eten. Mama, we gaan nog even buiten spelen. Nog even bij de trampo's.
2: Nou, ze moeten weg, zegt de gemeente, want die dingen hebben geen keurmerken en dat is gevaarlijk. Nou, een van de kinderen moedigde zijn vader nog even aan voordat die werd geïnterviewd.
4: Ik steun je, papa.
2: Ik steun je, papa.
1: Dat zou schattig.
2: En die papa is een bekende Nederlander. Oh. En die baalt ervan dat die trampolines weg moeten.
5: Er werden meer mensen gelukkig dan gewond.
2: Nou, dit was natuurlijk...
1: Geen idee.
2: Hij speelde in Flodder.
1: Hij speelde in Flodder?
2: Horace Cohen.
1: Oh, is dit Horace Cohen?
2: Horace Cohen,
1: oh, dat hoorde ik niet helemaal.
2: Nee, dat snap ik. De verslaggever van A5.
1: Ja, maar als je nu goed luistert, dan...
2: dan hoor je het wel.
1: Daar was hij te gast natuurlijk.
2: Ja, er was nog even een gewetensvraag aan die kinderen die op die trampoline springen.
6: En als jullie nou op je aller eerlijkste zijn. Zijn jullie wel eens gevallen?
7: Nee, nooit. Misschien.
2: Nou, de gemeente zegt dus andere trampolines mogen wel. Mm-hmm. Maar je moet ook een stichting oprichten, zodat jullie een aansprakelijkheidsverzekering kunnen afsluiten. Huh? Ja. Zegt Horst, dat dacht ik toch niet.
5: Moet je weer gaan vergaderen hoe het gaat. En houd toch op, nee man, dat is toch helemaal onzin. Dat is toch onzin, het zijn 2 trampolines.
2: Ja, Amsterdam zegt, ja, wij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid. En elk jaar komen er zo'n 7000 kinderen op de spoedeisende hulp naar een trampolineongeluk.
1: Ja, hij is toch samen met Ruben van der Meer, is hij toch BOA is hij geweest? Of is hij stadswacht geweest? Kan hij zichzelf in de gaten houden?
2: Dat zou heel anders zijn.
1: Gewoon goed, hè?
2: Ja,
8: goed. Geen Staverman.
1: Dankjewel Martijn. Straks UB40, Homely Girl. Die staat op nummer 200, maar die is Survivor. And Eye of the Tiger.
9: Radio 10.
1: Yo, Adrian.
9: 201.

0: 80 en van UB40 waren. Nou ja, het is jaren 80 en begin jaren 90 ook wel een beetje. Homely Girl was een grote hit in 1989 en die staat dit jaar op nummer 200. En daarvoor 201 Survivor en Eye of the Tiger. En als we het toch over tijgers hebben, ja, die kijkt heel anders naar de wereld dan wij. Ze zijn dichromatisch en zien vooral blauw en geel tinten. En ze zien daarmee ongeveer wat mensen met een rood-groen kleurenblind ook zien. Zoals Rick van de redactie, die net zijn vinger opsteekt. Tenminste, dat denkt hij, maar dat is niet helemaal zo. Kleuren als rood, oranje en groen zijn hierdoor veel minder duidelijk van elkaar te onderscheiden. Dat is best opvallend, want de tijger is natuurlijk zelf knaloranje. Maar voor veel van zijn prooien geldt ongeveer hetzelfde. Die zien dat oranje eerder als een groen-bruinachtige tint. En in het hoge gras is zo'n tijger dus veel beter gecamoufleerd dan je met je eigen ogen zou denken. Leuk, hè? Zo'n stukje informatie. Goed, Alan Parsons en zijn project staat op nummer 198. Die hoor je zo, maar eerst Madonna.
1: 199.

0: zit iets dwingends in, toch?
1: Ja, doe maar. Nou,
0: nog één keer dan. You wanna make it. Needs You Tonight. In Excess bewijst met dit nummer dat een goede plaat zelfs ruim 30 jaar later nog nieuwe artiesten kan inspireren. Want Martijn, luister even naar dit. Ja, Break My Heart van Dua Lipa uit 2020. Nou, je hoort de overeenkomst. Het is zelfs zo erg op elkaar, of het lijkt zo erg op elkaar, dat Andrew Ferris en Michael Hutchence van In Excess uiteindelijk officieel een plekje tussen de schrijvers

0: van Break My Heart kregen. Dus dat is wel belangrijk.
1: Terecht,
0: ja, dat vind ik dus ook. 197 in excess en Ella Parsons in zijn Project Eye in the Sky op 198 daarvoor. We gaan straks lekker verder met de lijst. En we hebben straks het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
1: Nou, kinderen die op stage gaan zouden zeker €750 stagevergoeding moeten krijgen. En er is iets in het verkeer wat veel mensen doen, jij misschien ook wel,
0: ja,
1: waar je een torenhoge boete voor krijgt. Niemand weet dat. Hoor je zo meteen.
0: Oké. Okay.

0: De 80's top 810.
1: Radio 10. Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
3: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
4: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffertje dan maar.
5: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
9: Let op. Geld lenen kost geld.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
11: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn 2 bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, zaterdag om 8 uur op 6.
12: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
13: Bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
14: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
16: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
14: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
17: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
18: Even bollen met Select.
19: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
20: Ah, relaxed?
19: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
21: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
22: Let's go for more, some extra, Max.
21: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
23: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun... Ook
0: ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
20: Goedemiddag, het is 5:00 exact. En dat betekent dat het hoog tijd is voor het Radio 10 Nieuws. Met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
24: Goedemiddag Gijs. Bij een grote internationale politieactie zijn bijna 50 mensen opgepakt, onder wie een aantal Nederlanders. Ze zouden vanuit Nederland, België en Spanje drugs hebben vervoerd naar andere Europese landen, door die te verstoppen in vrachtwagens en busjes. De bende wordt ook in verband gebracht met moorden, ontvoeringen en aanvallen met granaten. Het duurt nog even voor we horen hoe de aangepaste belastingplannen van het kabinet worden betaald. De Kamer wil geen extra belasting voor kleine spaarders. Partijen hoopten voor maandag van het kabinet te horen wat ze erop verzonnen hadden. Volgens Haagse bronnen komt dat plan pas eind van deze maand. Sommige partijen in de Tweede Kamer willen een minimumbedrag voor stagevergoedingen. Het kabinet wil zo'n verplichte vergoeding voor scholieren en studenten. Maar onderwijsminister Jana Letschert wil geen minimumbedrag, want ze is bang dat bedrijven dan stoppen met hun stages. Pro wil dat studenten €750 krijgen bij een fulltime stage. De SP 800, dat is namelijk ook het bedrag bij de overheid.
20: Willen mijn kinderen ook, trouwens. Die moeten ook nu stage lopen, die willen dat. Die...
24: Ja, nou, dat is precies hetzelfde
20: dat
24: bedrag.
20: Snap ik.
24: Ja. Nou ja, ze worden ook wel vaak gebruikt om alle nare klusjes op te lossen.
20: Ja, dat is waar, maar €750 is wel veel.
24: Nou ja, ik zou het ook een lekker bedrag vinden. Mm. En heb jij gisteren al rijdend beelden gemaakt van een verkeersongeluk op de A58 bij Oorschot?
20: Mm.
24: Dan krijg je een mega hoge boete op de mat.
20: Oh.
24: Bij het ongeluk raakten 2 mensen gewond. Er ontstond een lange file. De politie zegt dat voorbijrijdende mensen tijdens de hulpverlening en het onderzoek foto's en filmpjes maakten. En veel mensen
20: terwijl ze achter het stuur zaten? Of ja. Terwijl ze daarna... Ja, achter het stuur zit.
24: Nou ja, ze dachten ook, ja, we staan stil. Dus dan mag het gewoon. Maar veel mensen weten het niet. Het mag helemaal niet van de wet. Je mag dus geen foto's maken van een ongeluk. Het overschrijdt...
20: Vanwege privacy?
24: Ja, dat denk ik. Het overschrijdt iedere fatsoensnorm, ook zegt de politie. Oh. Want achter ieder incident schuilt een persoonlijk drama. En volgens de politie wordt de kans op een ongeval 2,5 keer zo groot als je een telefoon gebruikt tijdens het autorijden.
20: Mm-hmm.
24: Dus in ieder geval heeft het natuurlijk wel mee te maken dat ze al rijdend dat deden.
20: Zeker.
24: De boete is €449. Oh.
20: Nou, doe je het niet vanwege de veiligheid. Misschien is het wel handig om vanwege het geld te besparen. Dat je dat dan niet doet. Maar ik moet het wel even eerlijk zijn. Moet ik even vertellen dat vanochtend stond ik ook... ik stond bijna in de file. Alleen, er was een file aan de andere kant. Bij de A9 was dat. En er was dus iemand die keihard op haar of zijn rem trapte. En dan ging filmen wat er aan de andere kant gebeurde.
24: Kijkersfile.
20: Van die kijkers, ja. Dat is zo stom. Daar moeten we ook mee stoppen.
24: Stop daarmee.
20: Ja.
24: Het Radio 10 weer. Vanavond en vannacht opklaringen. Temperaturen van minimaal 8 graden. Morgen bewolkt, veel regen, vooral in het midden en westen van het land. En dan wordt het 13 tot een luxueuze 16 graden.
20: Ongelooflijk, ja. Nou ja, het valt nog mee voor de tijd van het jaar. Maar het is al die regen. Vervelend. Goed, we gaan even kijken of het druk is op de Nederlandse wegen. Nou, het viel net wel een beetje mee. Kijken hoe het nu is. Robin van der Gier, die weet waar het stilstaat. Goedemiddag.
25: Goedemiddag. Inmiddels op 101 plekken. Vooral door pechgevallen. Ja, daar ga je geen foto van maken. Op de A2 heb je een 30 minuten vertraging tussen Utrecht, Leidse Rijn en Beest. A4 richting Rotterdam. 3 kwartier tussen Roelevarensveen en knooppunt Ketelplein. En ook op de A16 richting Rotterdam. 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht.
20: Oké, nou heel veel sterkte. Wij gaan straks lekker verder met de lijst. De ethisch top 810. Met onder andere Michael Jackson. En A Flock of Seagulls. Dat is een tijd geleden. Ja, je hoort hem zo.
26: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
27: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
28: Fans van Voordeel.
27: Aldi.
26: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
27: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
28: Fans van Voordeel.
27: Aldi.
29: Wow deals bij Ethos.
2: Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: Weet jij hoeveel een airfryer kost? Een robotstofzuiger? Of een televisie? Prijzenjacht is terug. Raad mee. Elke werkdag om 7 uur op 6.
6: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
7: Prijzenjacht wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon.nl. Een groot assortiment met scherpe prijzen.
8: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
28: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
29: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
30: Is dit het?
31: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
32: De jackpot van euro.

0: Speelbewust 18+.
1: Neus en heler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1+1 gratis en een gratis neus en heler ter waarde van 2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
2: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.

0: ja, wie was dat nou ook weer die zei van ja, ik dacht altijd dat Chevy Chase altijd dat nummer zong. Wie zei dat nou? Even nadenken. Ja. Nou, ik kan naam schiet me niet helemaal te binnen, maar ja, dat hebben wel meerdere mensen. Paul Simon in You Can Call Me Al. Nee, Chevy Chase. Oh ja, Martijn Nijhuis, die zei dat. Die had dat, ja, Paul Simon heeft hem ooit ontmoet bij Saturday Night Live. Daarover gesproken. Het is een hele leuke miniserie van Saturday Night Live. Kun je zien op HBO. En al die mensen die andere mensen spelen, het is dus allemaal nagespeeld. Maar die lijken dus sprekend op degene die zij dus naspelen.
1: Okay.
0: Tenminste, als je het herkent, dan moet je het maar even gaan bekijken. 196. Nou, wees welkom. We gaan weer verder met een uur. Ja, van 's ochtends 8 tot 's nachts middernacht. Alleen maar de grootste hits uit de jaren 80. En dankjewel voor het meestemmen. Daar hebben we heel veel aan gehad. En het is eigenlijk jullie lijst natuurlijk. Mijn naam is Gijs Staverman. En samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedemiddag Gijs.
0: En de hele middag crew. Zitten we lekker bij op de achterbank. En we rijden met je mee deze hele file. We gaan Michael Jackson draaien. Die had ook heel veel succes in de jaren 80. En door het Off the Wall album brak Michael los van de Jacksons. En hij groeide uit tot een volwassen solo-ster. Maar ook zijn uiterlijk veranderde. Tijdens een dansrepetitie brak hij zijn neus. En hij liet hem 2 keer opereren. Hoeveel cosmetische ingrepen hij uiteindelijk in zijn leven heeft gehad, ja, dat zullen we denk ik nooit weten. Volgens hemzelf waren het er maar weinig. Volgens mij waren het er
2: 194.

0: '90s top 810.
1: Radio 10.
0: 193.

Mooi dat mensen veel met ons meeleven. En ook met de muziek die genoteerd staat in de 80's top 810. Heidi Dirks bijvoorbeeld. Ja, lang geleden, Flock of Seagulls. Die heb je gisteren of eergisteren ook gedraaid. Dat klopt, maar de Flock of Seagulls met I Randy hoor je niet zo vaak. The More You Live, The More You Love, die stond al eerder genoteerd. Dat was 195. Dit was 193. Alphaville en The Big in Japan. Over al die artiesten die heel groot worden en in hun eigen land niet zo groot meer zijn. En dit is 192.

0: staat op 192 in de 80's top 810. We gaan zo lekker daarmee verder. Oh, we hebben nog zoveel hits voor je in de aanbieding. Grootste hits uit de jaren 80. Je hoort ze binnen een paar minuten. Maar eerst, wat zit er zo in het nieuws, Martijn?
1: Nou Gijs, het moet snel beter in de jeugdinrichtingen. Dat zegt de staatssecretaris.
0: Ja.
1: En herken jij dit geluid uit de jaren 80?
0: Jazeker, dat herken ik.
1: Nou, wat het is, dat horen de anderen ook zo meteen.
0: Ja, dat ga ik zo vertellen.
2: Soms zul je zeggen, mam, jij bent de beste. Voor degene die je altijd aanmoedigt, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
6: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
7: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
8: Thuisin, mooi wonen.
9: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
10: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
11: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club.

0: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
7: Ja, goedemiddag. Vanavond en vannacht opklaringen. Minimaal 8 graden. Ja, het wordt kouder hoor vannacht. Morgen bewolkt, veel regen, opnieuw fris. 13 tot 16 graden. Ja, de herfst die heeft zijn intrede gedaan. Hij staat voor de deur. Dan gaan we meteen even naar de files. Robin van de regie, die weet waar het stilstaat. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Vooral bij Rotterdam, Utrecht en rond Arnhem en Nijmegen. Op de A2 Utrecht en Bos. 3 kwartier vertraging bijvoorbeeld tussen Utrecht, Papendorp en Beest. Op de A4 richting Rotterdam. 3 kwartier tussen Roelevarensveen en Knooppunt Ketelplein. En op de A12 Utrecht en richting de Duitse grens heb je 1/2 uur vertraging tussen Arnhem-Noord en Zevenaar.
7: Oké, nou kom veilig thuis. Hè. Dat is

0: disco, maar eerst het nieuws. Het is alweer 6:02. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Gijs. Er moet nog voor het einde van het jaar een plan liggen tegen de problemen in jeugdinrichtingen. Dat zegt staatssecretaris Claudia van Brugge. Volgens de inspectie worden de zorg en de behandelingen in die inrichtingen steeds verder uitgekleed. Nu moeten medewerkers soms zelfs kiezen uit jongeren een boterham geven of ze naar school brengen.
0: Och.
1: Bij de vliegbasis van Den Helder is vanmiddag een helikopter in problemen gekomen. Volgens de eigenaar van het toestel was er iets mis met de motor. Daarom maakte de heli een voorzorgslanding. Er zouden geen gewonden zijn. En waar de Rijn ons land binnenstroomt, bij Lobith, staat het water inmiddels zo laag dat het niet meer te peilen is. Een lichtbord waar je normaal de stand op kan zien is volgens de NOS maar uitgezet. Ja, aan het gebouw zit een pijlbuis, maar die staat door de extreem lage waterstand nu ook boven water.
0: Oh, en die moet eigenlijk onder water staan.
1: Ja, dan kan je het zien. Maar er had nooit iemand gedacht, goh,
0: och, jeetje.
1: De stand gaat maar nooit zo
0: het
1: laag.
0: Het gekke is, ja. Er is behoorlijk veel regen gevallen. Maar dat heeft dus niet zoveel nut.
1: Nee, er moet nog veel meer vallen.
0: Er moet nog veel meer staan. Och, jeetje. Nou,
1: zeg, Gijs, ik kreeg toevallig een quizje op Instagram vandaag.
0: Oh, wat leuk.
1: Met de vraag, welk geluid uit de jaren 80 is dit? Kwam mij heel bekend voor, maar ik wist het niet.
0: Nee.
1: Nou, misschien jullie wel. Misschien willen we even luisteren.
0: Dan laten we even luisteren.
1: Uit de jaren 80 komt dit.
0: Oh, dit lijkt wel een dingetje van een serie.
2: Ja, of een enge horrorfilm of
0: ja,
2: zo.
0: Ja, nee, of hoe heet het? Lara. Nee, Laura. Hoe heet ze nou? Hoe heet het? Nou!
1: Laura Branigan of zo?
0: Nee, niet Laura Branigan. Nee, nou, wat is het? Vertel.
1: Zal ik het je laten horen?
0: Ja,
1: het komt uit een liedje uit 1982.
0: Ja. Oh!
1: Ja.
0: Oh! Dit is het?
3: Ja.
1: Ja, en heel veel mensen dachten dat dit een theremin was, een muziekinstrument. Maar dit was dus gewoon Agneta zelf.
0: Nee.
1: Ja, die kan heel goed opera zingen. Okay, en toen dacht ik, kunnen we nog wat geluiden raden uit de jaren 80?
0: Nou, wat gezellig, wat leuk.
1: Welk geluid is dit?
2: Ja, ik weet het.
0: Martijn Nijhuis, die ontzettende honger heeft als hij een dag niet
1: ik
0: gegeten heeft.
1: Ik denk dat Robin
0: het
1: wel weet.
2: Dit zijn roller skates.
1: Zeker. Nou, mooi dat,
0: met vier wieltjes, toch?
1: En
0: niet achter elkaar, want dat zijn skilers.
1: Precies.
0: Toch?
1: En een mooie stop ervoorop, weet je, zo'n grote stop. Ja.
0: Die nooit werkt. Ik ben altijd door mijn bek gegaan.
1: Altijd mijn knieën kapot. Welk geluid uit eten is dit dan?
0: Dit kan ook van alles zijn. Nee, ook,
1: heel veel mensen weten wat dit is.
0: Ja.
1: Ja, ik zou het hebben herkend. Het is de joystick van de Commodore 64.
0: Oh, natuurlijk.
1: Nou, tot slot dit geluid waar we het al over hadden.
0: Mm-hmm. Ja, dat is een Polaroid.
1: Een Kodak direct qua camera inderdaad.
0: Maar dat is toch zelf wel
1: een Polaroid? Ja, zeker.
0: Nou, mooi origineel idee voor een nieuwe quiz. Ja. Als je dit nou lachend doet, hè, misschien kun je dan de lach van wie eigenlijk?
1: Lachend fragment? Ja.
4: Gijs Staverman.
0: Nou, eens even over nadenken. Aretha Franklin, You Better Think. Oftewel nadenken, dat doen we straks op 190. Maar eerst Killing Joke en Love Like Blood.
4: Radio 10.
0: En die staat op
4: 191.

0: wel grappig hoor. Als je deze film terugziet, dan is dat behoorlijk gedateerd. Maar dat heeft deze plaat dus helemaal niet. Nee! Dit is een plaat met een soort blijfkracht. Rita Franklin en Think uit de Blues Brothers film. Op nummer 190 en daarvoor Killing Joke en A Love Like Blood.
1: Voor Lego World.
0: Nou ja, deze week hebben we al een hoop mensen blij gemaakt met Lego. Je kan namelijk gratis en voor niets met het hele gezin naar Lego World in de Jaarbeurs in Utrecht. En als je daar dan in dit uitgelegoed bent, dan kun je aan de slag met maar liefst 3 Lego bouwpakketten. Ik draaide net Aretha Franklin en de Blues Brothers met Think. Ik heb 3 fragmenten voor je uit dat nummer. A, B en C. Dus fragment A, B en C. En het is aan jou de taak om ze in de juiste volgorde te zetten, zoals je ze in het nummer net voorbij hoorde komen. Nou, als je het goede antwoord stuurt, dan maak je kans op 4 Lego World tickets. Dus dan kun je jij en 2 kinderen bijvoorbeeld en 2 vriendjes of vriendinnetjes, die kunnen gewoon mee. Oh nee, dan moet je eentje thuis laten. Ja, sorry, ik moet even goed rekenen. Dat zijn er dus 4. Maar

het idee dat hij gisteren moeilijker was. Dus ik denk niet dat het nu zo moeilijk is. Dus laat het mij weten. Is het A? Begint hij daarmee? Dan B, dan C of C, B, A, A, C, B. Nou ja, laat het me weten via de Radio 10 app. En wie weet zijn die Lego bouwpakketten en die kaarten voor Lego World Show voor jou. Maar eerst Wet Wet Wet op 189.

0: Ik dacht, dat had zomaar een nummer 1 kunnen zijn. Ja, die top 5 die weten we inmiddels al. Die kun je gewoon checken via radioteam.nl.
1: Voor Lego World.
0: Ja, er zijn heel veel mensen die gereageerd hebben. Want er zijn toch heel veel Lego-bouwers... en ook heel veel mensen die naar Lego World willen gaan. Nou, de computer die heeft even een keuze gemaakt. Onder andere Jacqueline. Goedemiddag.
2: Ja!
0: Ja! Yay. Ja! Ja. Hallo Jacqueline, goedemiddag.
2: Geweldig, jongens. Oh, geweldig.
0: Ja, en ik zie hier opeens in mijn scherm staan... dat jouw hele vensterbank vol staat met Lego.
2: Ja, ik heb geen groene vingers, dus mijn vensterbank zal de planten gaan dood. Dus dan mag ik Lego neerzetten.
0: Oh, dus je hebt gewoon plantjes van Lego heb je neergezet?
2: Ja.
0: Oh, wat goed zeg.
2: En ik staat er in het klein. En...
0: Ja. Nou ja, je kunt daar water geven, maar ja, dat heeft niet zoveel nut, natuurlijk.
2: Nee.
0: Oké. Okay. Nee. We hebben net 3 fragmenten laten horen. Ja. A, B, C. Het is van, even kijken, welke nummer was het ook alweer?
3: Think.
0: Think, ja, van Aretha Franklin. En het klonk zo.

0: kent het in elkaar knip systeem, oftewel het in elkaar zet systeem. Ja, in welke volgorde was dit? Was dit te horen?
1: BAC.
0: BAC, nou dat is helemaal goed! Jacqueline! Yeah! Nou, je kan naar een Lego Bos hoor. Je kan naar Lego World kun je.
1: Yes.
0: Ja.
1: Helemaal mooi.
0: Vier tickets van 10 voor Lego World in de jaarbeurs. Ja, je neemt je zoon mee, zeg je dat dan?
1: Ja, en zijn vriend en mijn beste vriend. Dus,
0: Nou, dan heb je die 4 tickets heb je goed besteed. 3 Lego sets krijg je erbij. Van harte gefeliciteerd. En laat het even weten hoe het geworden is.
1: Ja, doe ik zeker.
0: Oké, nou blijf hangen voor je gegevens. Dan komt het allemaal vanzelf in orde. Nou, het is weer iemand die we ontzettend blij hebben gemaakt. Ja, dat is heel fijn. Jacqueline was dat. Nou, straks dan... niet straks, maar wel morgen geven wij nog het laatste tickets weg voor Lego World. En straks hebben we het nieuws. Dat wel. Wat zit erin, Martijn?
2: Nou, minister Jezelgus heeft flinke ruzie met de Russen. En mensen staan echt in de rij om zich te laten oplossen in water. Tenminste, dat zegt een uitvaartbedrijf.
0: Oké.
2: Beetje vieze details hoor je zo meteen.
0: Oké. Zometeen.

0: De Ethisch Top 810.
1: Radio 10.
2: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woordenpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bankapp erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Karel Krok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
8: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
9: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
10: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
11: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
12: Honda, the power of dreams.
13: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar €29,95. Oh, op naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
16: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
17: Huh?

0: anders doet.
1: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijd. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: Goedenavond, exact 6 uur. En dat betekent dat het hoog tijd is voor het Radio 10 Nieuws. Met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, ook goedenavond.
5: Ja, goedenavond Gijs. Rusland is boos op justitieminister Jezelgus. In een kamerdebat zei ze dat ze er geen doekjes meer om wil winden.
6: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg.
5: Ja, de Russische ambassade wil opheldering, want door Rusland de vijand te noemen lokt ze volgens de Russen een gewapend conflict uit. De minister van Volksgezondheid mag een behandeling tegen long-covid laten stoppen, zegt de rechter. Een kliniek in Velsen-Noord laat patiënten zichzelf thuis lidocaïne injecteren. Maar die pijnverdovende stof is niet goedgekeurd voor de behandeling van post-covid, zegt de minister. De werking bij die ziekte is niet bewezen. De rechter geeft de minister dus gelijk. Er is nieuws over de vrouw in Rusland die mogelijk is overleden aan de pest. Mensen met wie ze contact heeft gehad zijn niet ziek en ze dragen ook geen gevaarlijke micro-organismen bij zich, zegt Rusland. De overleden vrouw werkte in een instituut dat de pest onderzoekt.
4: Ja, ik wil net zeggen, dat is niet helemaal goed gegaan daar, hè?
5: Rusland wil niet bevestigen dat ze is overleden door die ziekte. Die zeggen, ja, ze kreeg een longontsteking, maar dat was ver buiten ons instituut.
4: Hmm.
5: En het mag officieel nog niet, maar er is wel grote belangstelling voor. Resomeren. Het laten oplossen van een overleden iemand in water in plaats van begraven of cremeren.
4: Mm-hmm.
5: Zo'n 90% van de mensen die zich vroeger zou laten cremeren wil zich nu laten resumeren.
4: Oh.
5: Dat zegt tenminste een uitvaartdirecteur bij de krant De Gelderlander.
7: Ja, iedere nog week vertraging is wel een hele vervelende eigenlijk. De belangstelling is in ieder geval enorm ervoor, dus de mensen zitten erg op te wachten.
5: Nou, niemand zit erop te wachten om dood te gaan, denk ik. Maar we snappen je punt. Zijn uitvaartcentrum Ommeren die heeft al 3 jaar zo'n apparaat.
4: Ja.
5: Maar ja, er gebeurt niks mee, want het wetsvoorstel is nog niet behandeld. Terwijl het toch zo efficiënt is.
7: Na een paar uur dan zijn alleen de botten nog over en de chirurgische hulpmiddelen. En het water wat overblijft, dat wordt afgevoerd naar de waterzuivering.
5: Ja, dus dat water gaat gewoon weer naar. En
4: dat komt dan later op. Ja. Dus stel dat jij doodgaat en je wordt geresumeerd, kan ik jou dus drinken misschien?
5: Ja, dat is het gewoon. Ja, je lichaam.
4: Gekke waarborgen.
5: Ze gooien je lichaam dus in water met een soort van gootsteenontstopper. Maar de uitvaartman vindt dat dan juist wel weer poëtisch.
7: Je wordt geboren uit water, je leeft van het water. En uiteindelijk, laatste stukje, mag je ook door het water gaan.
5: Nou, ik sla nog even over dit.
4: Ja, wacht er nog maar even bij.
5: Ja, nog. Het radioteam weer vanavond en vannacht klaart het op. Koelt het langzaam af naar zo'n 8 graden. Morgen is op de meeste plaatsen bewolkt. Het regent lange tijd. De middagtemperaturen liggen dan tussen de 13 en 16 graden.
4: Lekker. Ja. Goed. Het watert buiten ook. Misschien is...
8: Misschien wel.
4: Je oma die dan op je auto valt of zo. Door middel van, dat is een beetje gek is dat natuurlijk. Goed, maar waar staan de files? Dat is eigenlijk het belangrijkste om te weten. Robin van der Gier, die weet waar het allemaal stil staat. Goedemiddag.
8: Goedenavond. Goedenavond, inderdaad. 68 files nog op dit moment. De 3 grootste vertragingen heb je op de A2 Eindhoven-Utrecht. Een half uur vertraging tussen knooppunt Vught en Waardenburg. En ook vooral tussen Sint-Michiels-Gestel en knooppunt Empel loopt het vast. Ook daar een half uur vertraging. Op de A4 richting Rotterdam heb je een half uur file tussen Hoogmade en knooppunt Ketelplein. En op de A27 Almere-Gorkum sta je een half uur stil tussen Utrecht-Noord en Hagestein.
4: Oké, zal ik nog een keer doen? Mooi. Ja. Goed. Nou, ik hoop dat je veilig thuis komt. Wij blijven in ieder geval deze hele lijst bij je. De Ethisch 810. En zo direct 3 artiesten achter elkaar. Eric Carmen, David Bowie en Lois Lane.
9: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
10: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
0: Vaarwel, zal salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
11: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
12: Slecht plan.
11: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
13: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
14: Zeker weten.
13: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
15: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
16: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn 2 bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, zaterdag om 8 uur op 6.
17: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
18: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan het ophangen van je eerste schilderijtje. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
19: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
20: Let op. Geld lenen kost geld.
21: Hey, Goos. Haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
22: Honor the craving.
23: Domino's.
24: Even bollen met Select.
25: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
26: Ah, relaxed?
25: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
27: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, 2e voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
1: Ja, bij straks Eric Carmen, Hungry Eyes. Dat klinkt een beetje als... Staat op 106.

Dancing, daar zit het ook in. Hungry Eyes van Eric Carmen, 1988. Het staat dit jaar op 186. En Lois Lane hoorde je daarvoor op 187. Dit jaar viert Lois Lane hun 40-jarig jubileum met nieuwe muziek en een clubtour. In juni kwam de nieuwe single It Takes a Million uit. Dat klonk zo.

0: grootste hits uit de jaren 80 die jij zelf hebt samengesteld. Dus dat is hartstikke fijn. Mijn naam is Gijs, Gijs Staafman, en samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedenavond Gijs.
0: En de hele avondcrew. Hallo. Zitten wij nog steeds lekker bij op de achterbank. Ja, we rijden gewoon met je mee hoor, want de files zijn nog lang niet voorbij. Hoeveel zijn het er nu, Robin?
2: Nog steeds 45.
0: Wow, dat is wel heel druk.
2: Donderdag, hè?
0: Ja, en het regent.
2: Hey.
0: Ja, daar zijn we niet op voorbereid meer. Dus heel veel succes. Wij blijven gewoon lekker bij je. We gaan David Bowie voor je draaien. Wist je dat het origineel van China Girl niet eens deze versie is uit 1983? Nee, Bowie schreef het samen met Iggy Pop. En dat was in 1977. Die laatste nam ook de eerste versie op voor zijn album The Idiot. Dat klonk zo...

0: Nou ja, gelukkig nam David Bowie het zelf ook op in 1983. En Iggy speelde daar de gitaar. En in de Eighties Top 810 staat hij op nummer
1: 185.

0: 183 dit jaar en daarvoor, nou, jouw favoriete plaats, Ryan Paris en Dolce Vita. Die stond ook op nummer 1 bij jou in je lijstje, toch?
1: Volgens mij ben ik
0: vergeten. Ja, dat dacht ik. Ja, 184, daar staat hij op. Honderden mensen hebben er wel op gestemd, Dolce Vita, waaronder Michael Halve.
2: Hoi, Michael hier. Ik heb gestemd op Dolce Vita van Ryan Paris, want dat brengt me terug naar de zomer van 1983, waar ik in het HEMA-magazijn stellingen in elkaar aan het zetten was. En elk uur als Dolce Vita langskwam, ging de radio een stuk harder. En van het verdiende geld kocht ik de maxi-single van Ryan Paris.
0: Oh, wat geweldig. Ja, nou ja, fijn dat hij er wel op gestemd heeft. Als jij er ook op gestemd had, was hij nog hoger. Gestaan, had hij nog hoger gestaan natuurlijk. Maar goed,
1: stom.
0: Dolce Vita en Ryan Paris staat op 184. We gaan zo verder met de lijst en we hebben straks ook het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
1: Nou, de KLM gaat nog meer vluchten schrappen. En ik ga jullie zo meteen vertellen wat het leukste tv-programma van het jaar is, terwijl ik het zelf nog nooit heb gezien.
0: De top 4000 muziekquiz?
1: Nog leuker.
0: Hallo.
3: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper, lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
9: Thuisin, mooi wonen.
7: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
10: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
11: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw. De horrorattractie Jason Universe en Phobia. De live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via MoviePark.nl.
13: Alle Sigma verf bestel je bij
14: verfwinkel.nl. Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
15: De vriendelijke specialist DA.
16: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
17: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
0: Ja, goedenavond. Vanavond en vannacht klaart het flink op. Morgen is het bewolkt met lange tijd regen. Het wordt dan morgen zo'n 13 tot 16 graden. Nou, je hoorde het net van Robin, er waren meer dan 40 files. Ik ben benieuwd hoe het nu is. Goedenavond.
18: Goedenavond, nog 31, maar goed, de hoeveelheid aantal files
0: valt veel, ook echt hoor,
18: wel. Ja, aantal wel, maar aantal kilometers valt best wel mee.
0: Oh, okay.
18: 3 langste vertragingen vallen ook mee. A2 Eindhoven-Utrecht, 20 minuten vertraging tussen Sint-Michiels-Gestel en Knoopend Empel. A12 Den Haag-Arnhem, 10 minuten door een kapotte vrachtauto tussen Knoopend Lunette en Driebergen. En op de A50 Arnhem-Os, een kwartier tussen Knoopend Walburg en Ravenstein.
0: Oké, nou heel veel sterkte, kom veilig thuis. Wij blijven sowieso lekker bij. We hebben straks VO heeft de kunst. En dat staat natuurlijk voor vennootschap onder firma De Kunst. En dat hebben ze ook wel eens live gedaan bij Gijs op 10.
1: Oh,
0: 1 kopje koffie. En die is, het is natuurlijk een grote hit in de jaren 80 geweest. En die staat er ook genoteerd. Ik ga hem zo voor je draaien, maar is het nieuws. Martijn Nijhuis, goedenavond.
1: Goedenavond Gijs. De Russische ambassade in Nederland wil opheldering over een opmerking van defensieminister Dylan Yeselgus. Die had gezegd dat Rusland de vijand is. Als het daarbij blijft, dan lokt ze volgens de ambassade een gewapend conflict uit met de Russen. KLM schrapt uit voorzorg verschillende vluchten, omdat er relatief veel toestellen stuk zijn. Het gaat om vluchten in een periode van 26 oktober tot begin maart. Dus pas na de herfstvakantie, maar ja, wel met kerst. En Rwanda wil de Formule 1 terughalen naar Afrika. Volgens de regering is het rond. De laatste Grand Prix in Afrika was in 1993 in Zuid-Afrika. Ook dat land probeert trouwens weer op de racekalender te komen.
0: Oké, zijn er plekken dan waar je kan racen? Dan? Ja, het moet haast wel dan.
1: Ja,
0: toch?
1: Als het dat in Monaco al lukt, in zo'n druk bevolkt gebied, dan kan het overal, toch?
0: Ja, nee, dat begrijp ik. Jij bent natuurlijk een ontzettende racefan. Jij weet natuurlijk alle circuits van de wereld.
1: Ja.
0: Maar ja, dan vraag ik me af waar het in Afrika kan. Maar dat zullen we dan meemaken.
1: Zeg Gijs, welk programma wint het jaar de televisie?
0: Ik weet het.
1: Nou?
0: Bondgenoten.
1: Ja, dat denk ik dus ook. Onder meer het programma De Bondgenoten is genomineerd natuurlijk. Ja. Real Life serie van de SBS6. Van die mensen die dan in een huis wonen samen en tegen elkaar strijden. Mm-hmm. En er is iets geks met dat programma.
0: Okay.
1: Het is echt goed bekeken, maar of je bent waanzinnig groot fan...
0: Mm-hmm.
1: Of je hebt het nog nooit van je leven gezien.
0: Nou, en die scheiding is heel groot. Ik heb het namelijk ook niet zo heel vaak gezien. Ik heb het af en toe wel eens gekeken, omdat we het bij Shownieuws s'avonds over hebben. Maar die scheiding is heel groot. Als je fan bent, dan ben je echt fan voor het leven.
1: Ja,
0: maar dat zijn ook heel veel mensen, toch?
1: Robin, ooit gezien?
19: Nee, maar dit is ook echt zo'n programma waarvan je dan ook... Ja, het klinkt ook zo om te zeggen, maar je krijgt bijna een afkeer. Omdat mensen dan extreem enthousiast zijn. Ja, en als je dan niet kijkt, denk je, ja...
0: Ik vond vroeger de Kelly Family heel stom, omdat zij zo ontzettend veel fans hadden.
1: Ja,
0: en dan vind ik dat heel, heel stommig.
1: Ja, ik moet het toch waarschuwen. Ik heb me vanmiddag even verdiept. Het is, ik ben nu al verslaafd.
0: Jij hebt één keer gekeken, toch?
1: Het is een mix van Big Brother, de verraders. Het is Wie is de Mol. Het is gewoon, elke maand worden de deelnemers verdeeld over groepen. Dus van die bondgenootschappen.
20: Vind je het goed als ik als wij hem erbij nemen?
21: Oeh.
20: Wij met z'n drieën, want...
21: Nee.
1: Nee. Nou, ze spelen verschillende spellen om geld te verdienen. En ze kunnen dus een ton winnen, hè?
0: Mm-hmm.
1: Nou komt het. Binnen de groep kunnen deelnemers samenwerken, maar ook tactisch spelen en elkaar wegstemmen. Ook als je beste vriendin huilend smeekt om je er toch echt in te laten.
20: Mm. Wel omdat je mij echt hebt gezien van wie ik ben.
22: Moet je in ieder geval gaan opschrijven.
1: Ja, ik zou het ook moeten gaan opschrijven. Ja, er zijn natuurlijk, dat vind ik ook wel leuk, van die mensen waar je lekker aan kan ergeren.
21: Ik ben ook hier om mensen te snevelen, hè? Dus ik ga jullie eerlijk zeggen, ik ga niet wegdijzen voor niemand. Ik ga die spel echt spelen.
1: Ja, je gaat die spel gewoon spelen. Het is de hele tijd dat mensen aan je stoelpoten
0: zagen. Ga niet wegdenzen.
1: Het is gewoon alsof je op de redactie zit, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Dus, ben jij of ken jij een fan van de Bondgenoten? Stem dan even, zegt presentator Jan Versteeg.
23: Vanaf 7:55 in de avond tot 22:00 s'avonds zijn de lijnen geopend. Je kunt ring 1 sms'en naar 2580. Je kunt ook bellen 0909-8851. Of je kunt gaan naar avrotros.nl/live.
0: Ja.
23: Ik hoop dat je de moeite zou willen nemen. Het betekent heel veel voor ons en hoe dan ook... Ontzettend bedankt.
1: Ja,
0: en hij is ook genomineerd, hè?
1: Ja.
0: Jan Versteeg is ook genomineerd tot de beste presentator, geloof ik.
1: Ja, precies. Dus dat wat ook heel eerlijk zou zijn. Nou, hoe kom ik hier nou op? Ik ga het maar eerlijk zeggen.
0: Ja.
1: Wij zitten in het gebouw van Talpa, waar het wordt gemaakt. En ik kwam een redactrice tegen van het programma in de lift. En die zei, kan je niet even oproepen om op de Bondgenoten te stemmen? En dan, kan ik natuurlijk weer geen zeggen.
0: Nee, natuurlijk een knappe vrouw. En jij bent een Bondgenoot.
24: Staverman.
0: Met straks dus, zoals beloofd, VOF de kunst en één kopje koffie op 181. Maar eerst Midnight Oil, Beds Are Burning.
24: Radio 10.
0: En die staat op
24: 182.

0: Hij staat gewoon in een bomvol AFAS Live samen met onder andere Nederpop All-Stars Henk Westbroek van het Goede Doel, Mai Tai en Hans de Boy. En mocht je mis hebben gegrepen op die kaarten, nou, het is nog niet uitverkocht. Maar mocht je liever gratis en voor niks naar een concert gaan, volgende week maak je kans op tickets van 10 voor Simply Red.
1: Oh.
0: En dit is Mr. Mister in de 80's top 8.

0: Geen keer. Oh! Laura Branigan en Self Control. Het nummer was oorspronkelijk van de Italiaanse zanger Raf. Die heeft het in 1984 uitgebracht. En Branigan die hoorde het nummer, maar die nam haar eigen versie op. En die maakte wereldwijd een enorme hit van. Alleen het klinkt bijna hetzelfde als van Raf. Weet je dat nog? Dat hebben we wel eens gehoord, toch?
1: Ja.
0: We hebben het wel eens laten horen ook.
1: Zeker.
0: Goed, Laura Branigan staat met Self Control op 179. En wist

0: raakt door al die nummers een beetje in de war. En ik zie Lex ook, dames en heren. Lex Gaathuis in de house. Ja, heb je er zin in om het zo over te nemen?
1: 810. Ja, het lukt mij nog wel.
0: 810. Ja, ja, okay. Ja, ik wilde 180 zeggen, maar ja, dan zijn we er al doorheen. Maar we hadden net natuurlijk 180. Dat was Mist & Mist en Broken Wings.
1: Ik ben een Darts fan, hè?
0: Zie je de verwarring?
1: Ja.
0: 180. Goed, ik draai nog even eentje op 178. Dexys Midnight Runners. En veel plezier. Zo met Lex.

0: De Ethisch Top 810.
1: Radio 10. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Lego World. Het leukste dagje uit in de herfstvakantie.
2: Nu bij Ben, dubbeldikke data.
3: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
5: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
6: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda

0: 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
1: Honda, the power of dreams.
2: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
2: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
5: Soms zul je zeggen...
6: Jij blijft mij inspireren, pap.
5: Voor de eeuwige optimist, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren... zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
9: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
13: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
14: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.

0: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Ja, meer ethisch tot 810. Avond nummer 4 is naar je onderweg. Maar eerst het nieuws van 7 uur. Martijn Nijhuis, goedenavond.
2: Goedenavond Lex. De Franse politie heeft ook vandaag weer ingegrepen bij schoolprotesten in Parijs. Er waren duizenden jongeren naar de Place de la Bastille gekomen om te demonstreren voor beter onderwijs. Agenten met wapenstokken stormden op een groep af. Er werd ook traangas ingezet. Mensenrechtengroeperingen zeggen dat de Franse politie onnodig hard optreedt tegen minderjarigen. Er moet nog dit jaar iets gebeuren tegen de problemen in jeugdinrichtingen. Dat zegt staatssecretaris Claudia van Brugge. De inspectie trok eerder al aan de bel, want de jongeren krijgen er steeds minder zorg en ook minder behandelingen. Jeugdinrichtingen moeten volgens de staatssecretaris weer een veilige en prettige omgeving worden om te werken. Want ook voor de medewerkers is het onveiliger geworden. Een Spanjaard heeft met opzet 5 wielrensters aangereden. 2 van hen raakten zwaar gewond. Na de klap keerde de man om en probeerde ze opnieuw te raken. Hij sloeg op de vlucht, maar kon al snel worden gepakt. Bleek dat hij op verlof was van een gevangenisstraf voor doodslag in 2013... Hij was ook nog onder invloed van drugs. Spanjaard zit inmiddels weer vast. Er moet een minimumbedrag komen voor de stagevergoeding, vinden veel Tweede Kamerleden. Het kabinet wil sowieso dat scholieren en studenten altijd een vergoeding krijgen. Kamerleden willen dus ook een minimumbedrag, 750 tot 800 euro. Minister Rianne Letschert is bang dat bedrijven dan stoppen met stages. Het radioteam weer. Vanavond en vannacht klaart het op. Het koelt langzaam af naar zo'n 8 graden. Morgen is het op de meeste plaatsen bewolkt. Het regent dan lange tijd. Maar middagtemperaturen liggen nog wel tussen de 13 en 16 graden.
1: Martijn, dankjewel. Radioteam verkeer dan. Nog 2 vertragingen over van de avondspits. Die staan op de A2. Utrecht Den Bosch voor Beest. 17 minuten door een auto met pech. Die vindt er eentje op de A50. Os Arnhem tussen Paalgraven en Ravenstein. 8 minuutjes.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
11: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
12: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
11: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
14: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
14: Nu nog voordeliger bij Trekpleister, Bioderma 1 plus 1 gratis.
15: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
16: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
15: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
17: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
18: Lex Gaarthuis.
1: Jongens. Je knippert twee keer met je ogen en je bent bij nummer 177. Daar staan ze, Simple Minds, Alive and Kicking.
12: Radio 10. 177.

0: Fleetwood Mac, Sarah. 1980, het kon net, hè, in de lijst. Ja.
1: Het is top 810.
0: Yes, op nummer 176. Daar ben je, wat gezellig. Een rechtschapen goedenavond. Ja, leuk. Selectie hier vanavond. Serieus dicht bij de top gekomen. Binnen twee uurtjes dolen we samen van nummer 177 naar nummer 159. Sarah Fleetwood Mac hoorde je dus, werd geschreven door Stevie Nicks. De oorspronkelijke studioversie duurde ruim 6 minuten... en precies die versie die je hier hoorde. Heerlijk, volle 6 minuten en een beetje. Fleetwood Mac krijgt trouwens voor het eerst een volledig geautoriseerde, oftewel goedgekeurde documentaire. Met nieuwe interviews met de nog levende kernleden, nooit eerder vertoond materiaal. Daar zitten de fans zeker op te wachten. En daarvoor over bands die nog allesbehalve dood zijn. Simple Minds, Alive and Kicking. En ook die zijn dus allesbehalve een museumstuk. In januari komt een nieuwe album Sacrosanct uit. En volgend jaar staan ze 2 keer in de Ziggo Dome. Met als special guest, hoe ethisch wil je het hebben? Level 42. Vet, hè? Nu in de lijst. Een special guest op de nacht van de Nederpop XXL in de Avos Live binnenkort. Met daarbij heel veel blije Radio 10 luistervrienden die vorige week kaarten wonnen.

Sommige titels moet je ook niet willen vertalen, hè? Als duiven janken. Prince! Uit 84 komt terecht op 174, dankzij jouw stemmen. Dank je wel daarvoor. Het is het beste, leukste en mooiste uit de 80's deze hele week. 80's top 810. En heb je goed geluisterd naar wat er niet in die plaat van Prince zit? When Doves Cry. Niet? Nou, moet je het volgende keer doen. Een basgitaar. Ja, Prince nam een baspartij op, besloot vervolgens dat de plaat spannender werd zonder die baspartij. En dat is best dapper voor een funkartiest, want als het nog iets funk is, is het een lekkere bas. Een latere coveraar van deze klapper dacht, nou, dat compenseren we eens even ruimschoots. Producer Timbaland en zanger Ginuwine scoorde ruim een decennia later met deze versie van When Doves Cry. Met een moddervette baslijn erin. Luister maar even.

van de producties van Timbaland. Maar niet dat er geen bas in zit. Hè? Joost uit Amstelveen zet de Prince op zijn stemlijstje. Hij zegt, mijn vader vond dit vroeger herrie. Ik vond dat toen heel irritant. Inmiddels vindt mijn dochter mijn muziek herrie. De cirkel is rond. Joost, dankjewel voor je stem en voor je prachtige bericht erbij. Toegekomen aan de nummer 173. Niet de laatste notering voor Madonna. Dit is Holiday.

0: altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een

0: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
1: De vriendelijke specialist. DA.
2: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen?
5: Drakentemmen in het Verre Oosten?
6: Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
2: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
7: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 4 dagen.
8: Big deals bij Keukenconcurrent.
7: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
12: Hola, ¿dónde está mi casa?
11: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
12: Paella, paella.
11: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
12: Buenas noches.
11: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
13: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
15: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
14: Beren goed, thanks bo!
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: En actie, olifant!
16: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
15: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
17: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
18: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
19: Lex Gaarthuis.
20: Voor de meeschrijvers gebleven bij 172. Daar staat Toto. En stop loving you.

0: en mooier en mooier en beter en beter en beter. Het is allemaal ethisch. 1989, Tears for Fears, Alita Adams, Woman in Chains.
1: De ethisch top 810.
0: Nummer 171. Ja, Alita Adams was toen nog nauwelijks bekend eigenlijk. Mannen van Tears for Fears hadden haar horen zingen in een hotelbar in Kansas City. En ze waren zo onder de indruk dat ze haar later vroegen voor dit nummer. Dus eigenlijk heeft een hotelbar optreden haar internationale carrière gelanceerd. Dat, ja, kan te gek lopen allemaal. Daarvoor Toto, Stop Loving You, zang van Joseph Williams, zoon van filmcomponist John Williams. Dus ja, de man van Star Wars en Jaws is de vader van de zanger die je net hoorde. Door naar nummer 170. Daar vind je REO Speedwagon in de 80's top 810. En Keep On Loving You.
2: 170.

Kim Wilde, UK met 88. Op nummer 169, ze schreef hem samen met haar broer Ricky. De tekst slaat op de geboorte van haar neefje Marty.

Mijn eerste echte baan in 1988. In mijn Opel Kadett. Ik had geen idee wat ik eigenlijk ging doen daar. Maar Bono deed mij erop vertrouwen dat het allemaal goed zou komen. Het zit in die man zijn stem. Ik snap je, Maarten. Ik snap je. We gaan er naar luisteren. YouTube. I still haven't found what I'm looking for. Is de nummer 168 in de 80s top 810 van dit jaar. Bij

0: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
1: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
2: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
4: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Hands van voordeel.
4: Aldi.
6: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
4: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Gefeliciteerd, fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.
8: Pa-pa-da-pa-pa.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
10: Voor de makers.
5: Praxis.
7: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet. Voor jou.
11: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
12: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
11: Een initiatief van Pfizer.
13: Alle Sik & Sverf bestel je bij...
14: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
15: Let's go for more from Extra.
14: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
16: Radio 10 presenteert de Nacht van de Nederpop XXL. Het grootste Nederpop-event van het jaar. Zaterdag 12 december, AFAS Live. Met de iconen van het goede doel, Toontje Lager, VOF de Kunst en veel meer. Zing mee met klassiekers als België, Suzanne, Annabel en Stiekem Gedanst. Tickets via ticketmaster.nl.
17: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
18: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons, Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
19: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
20: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling, lekker Lipton.
21: With the OG's.
24: Meer 80's op 810 naar je onderweg. Genesis, George Michael en de Miami Sound Machine hoor je zo. Eerst het nieuws van 8 uur.
25: Goedenavond, ik ben Charlotte Duttler. Rusland is boos op justitieminister Jesselgus... omdat ze het land vandaag de vijand noemde in de Tweede Kamer. Buitenlandminister Berendsen zei later dat ze namens het kabinet spreekt... maar dat het niet uitmaakt welke term ze gebruikt. Het heeft geen gevolgen voor het beleid. De Russische ambassade wil opheldering, want door Rusland de vijand te noemen... lokt ze volgens de Russen een gewapend conflict uit. Bij een internationale politieactie zijn bijna 50 mensen opgepakt... onder wie een aantal Nederlanders. Ze zouden vanuit Nederland, België en Spanje drugs hebben vervoerd... naar andere Europese landen, door die te verstoppen in vrachtwagens en busjes. De bende wordt ook in verband gebracht met moorden, ontvoeringen... en aanvallen met granaten. Bij de schoolprotesten in Frankrijk is ook met een granaat gegooid door een 15-jarig meisje. En ze gooide die naar een kinderwagen waar een baby van 10 maanden in zat. Dat staat in een Franse krant, zegt de Telegraaf. Dat gebeurde dinsdag al. Het meisje is meteen daarna opgepakt en moet voor de jeugdrechtbank verschijnen. Ook vandaag liep het weer uit de hand bij de schoolprotesten. En een Spanjaard heeft expres 5 vrouwelijke wielrenners aangereden. 2 van hen raakten zwaar gewond. Na de klap keerde de man om en probeerde hij ze opnieuw te raken. Hij sloeg op de vlucht, maar kon al snel gepakt worden. Het bleek dat hij op verlof was van een gevangenisstraf voor doodslag in 2013. En hij was onder invloed van drugs. Dan het weer. Vanavond vallen er nog wat buien. De temperatuur ligt rond de 15 graden. En later koelt het af naar zo'n 9 graden. En morgen wordt het weer regenachtig, vooral in het westen. En het wordt opnieuw zo'n 15 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.
24: Dankjewel. Dan goed nieuws voor iedereen die op de weg zit. Nou ja, dan niet Extinction Rebellion of zo. Ik bedoel mensen die in een auto... Ja, je snapt. Nederland is filevrij, dank u.
0: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: Nu bij DA. Alle supplementen van Nieuwkerk, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
2: De vriendelijke specialist. DA.
3: Pech. Dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
6: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.

0: Ethisch Top 810.
1: Radio 10.
2: Het eten is klaar, aan tafel.
3: Zo, dat ziet er lekker uit.
4: Ja, een broodje.
5: Een broodje, hè?

0: en maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
1: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarde van toepassing.
2: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel. Vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
3: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: dat ziet er lekker uit.
1: Ja, uit een
2: broodje. Oh,
3: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
4: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
5: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf 176 euro per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
6: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
7: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
8: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
9: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
10: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
9: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
11: Ah, hier kan het.
9: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
12: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
14: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

1966 is voor George Michael en het prachtige Father Figure. Het is top 810. Nou, deze herfst van 2026 weer volop actueel. 6 november verschijnt de Faith Tour live album met 18 nooit eerder uitgebrachte live opnames van zijn tour uit 1988. Er is ook een gerestaureerde concertfilm gemaakt van teruggevonden 35 mm beelden uit Parijs. Dus voor de fans nog genoeg om aan je trekken te komen. Opgestemd door onder andere Judith van Eyck uit Tilburg. Judith, dankjewel voor je stem. En als we het toch over stemmen hebben. De strijd om een andere belangrijke prijs is gaande. De Gouden Televisiering wordt uitgereikt. En onze vrienden van SBS6, de Bondgenoten, zijn genomineerd. Dus als je toch ook lekker op die ethisch top 810 gestemd hebt. Doe dat ook meteen even voor onze vrienden van de Bondgenoten. Je weet wel, de soap met echte mensen. Maar kans op de belangrijkste televisieprijs van Nederland vanavond. De stemlijnen zijn geopend. Mocht je even tijd hebben, een paar seconden, sms dan ring 1 naar 2580. Dus ring 1 naar 2580 sms'en. Of even bellen met 0909-8851. Dat is 0909-8851. Laten we met z'n allen de vrienden van de Bondgenoten aan die Gouden Televisiering helpen. Dankjewel alvast. Door met de lijst. Voor de nummer 165 reizen wij af naar Miami. Want daar zit de Sound Machine met Gloria Estefan in dit geval. En Conga.

0: Deze stond op het cassettebandje tijdens mijn eerste vakantie zonder ouders. Eén rugzak, geen planning en het gevoel dat de wereld ineens heel groot was. Aldus Remco de Waal uit Zierikzee bij zijn stemlijstje. Want daar zetten jullie deze op. Tracy Chapman's Fast Car uit 88. Het is de nummer 164. Laat kreeg ze een enorme doorbraak. Mede door haar optreden op het Nelson Mandela 70th Birthday Tribute in Wembley. Stevie Wonder had technische problemen, waardoor Chapman onverwacht nog een keer het podium op moest. Ze speelde Fast Car. Miljoenen mensen zagen het. Bam, wereldhit. Zo kan het gaan, hè. Daarvoor Conga. Emilio Estefan, man van, kreeg aanvankelijk te horen dat het nummer te Latin was voor de Amerikaanse radio. Dat bleek een klein inschattingsfoutje van het formaat internet. Dat waait wel over. En de rest is geschiedenis. En dus staat ze ook in deze 80s top 810. Net als Frankie Goes to Hollywood. En dat moet hij zelf weten. Ik vind alles goed. The Power of Love op
1: 163.

0: De nummer 163. Frankie Goes to Hollywood and the Power of Love. En terwijl jij even stemt voor de gouden televisiering op de bondgenoten van SBS6, sms ring 1 naar 2580 of bel 0909-8851. Gaan wij straks door met de lijst. 80's top 810 met Eurythmics, Peter Gabriel en Kate Bush onderweg.
1: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
4: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
5: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Happy nieuws. Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
7: De zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...

Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl.

0: magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Hoe maak je je medewerkers echt blij? Geef ze keuzecadeau. Met de Primera keuzecadeaukaart geef je 150 cadeaukaarten in één. Koop hem in de winkel of op primera.nl. Voor 100% blije medewerkers, even naar Primera.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Relaxed?
4: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.

Een van de meest legendarische duetten uit de 80's. Natuurlijk staan ze in de lijst. Peter Gabriel en Kate Bush, 161. 80's top 810. Don't give up. En het had niet veel gescheeld of er had een hele andere, hele bekende, onlangs overleden dame op dit duet gestaan in plaats van Kate Bush. Peter Gabriel wilde oorspronkelijk namelijk Dolly Parton voor dit duet vragen. Nou, zij bedankte. Daarna Kate Bush gebeld. Nou, die zei ja, dat mogen duidelijk zijn. En achteraf is het bijna onmogelijk om je nog een andere stem op die plaat voor te stellen. Voor de Eurythmics, Sweet Dreams, Annie Lennox en Dave Stewart maakten het nummer grotendeels zelf in een piepkleine thuisstudio met apparatuur die naar de huidige maatstaven bijna primitief was. Maar het resultaat klinkt 40 jaar na dato nog steeds aan zijn klokkie. En bijna futuristisch, toch? Sweet Dreams hoorde je uit 1983. Nu ruimbaan voor Belinda Carlisle. Heaven is a Place on Earth, geproduceerd door Rick Nowels, die later ook met andere, onder andere Madonna en Lana Del Rey zou werken.

Heaven is a place on earth. En zo is het zeker met hem op de radio. Zometeen Edwin Ouwehand, het vervolg van de 80's top 810. En nog even stemmen op onze vrienden van De Bondgenoten. Je kunt sms'en en je kunt bellen voor die belangrijkste tv-prijs van het jaar. SMS Ring 1, dat is wat je moet onthouden. En dan kun je die soap met echte mensen naar de belangrijkste televisieprijs helpen vanavond. Dus doe dat nog eventjes, Ring 1 naar 2580. Veel plezier met Edwin, en dit is Doe Maar in de lijst.

0: De Ethisch Top 810.
1: Radio 10.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer.
3: Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Deze week...

0: trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.
7: Greets. En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, zaterdag om 8 uur op 6.
6: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greets, voor jou.
8: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en profiteer van fikse korting. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
9: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
10: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
9: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
11: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
12: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
13: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
14: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
15: Ja, dat 80's feestje gaat er wel even door, hoor. De 80's top 8 tot de 10. Zometeen het vervolg. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 9 uur.
16: Goedenavond, ik ben Charlotte Duttler. In de parkeergarage van het Olympisch Stadion in Amsterdam is brand uitgebroken. Het stadion is ontruimd en de omgeving is afgezet. Er komt veel rook vrij. Mensen die in de buurt wonen wordt aangeraden om ramen en deuren te sluiten. Of er iemand gewond is geraakt en of er ook auto's in brand staan is niet bekend. Een 33-jarige man uit Den Haag heeft 4 jaar cel gekregen voor het verkrachten van een internationale studente, dat meldt de NOS. Hij deed zich voor als agent en zei dat hij haar kamer op drugs moest controleren om haar huis in te komen. De student kwam uit Korea en was hier pas net. Het OM eiste ook TBS, maar dat krijgt hij niet omdat hij niet meewerkte aan een psychologisch onderzoek. Bij de onderwijsprotesten in Frankrijk zijn er ook vandaag weer veel mensen gearresteerd. Meer dan 500. Meer dan 70.000 mensen demonstreerden. Op een aantal plekken is het opnieuw tot confrontaties met de politie gekomen. Al weken wordt in heel Frankrijk gedemonstreerd voor beter onderwijsbeleid en loopt dat flink uit de hand. Mensenrechtenorganisaties zeiden vandaag dat de politie te hard optreedt tegen de minderjarige demonstranten. En bij een voetbalstadion in Duitsland hebben ze een beetje een apart verbod ingevoerd. Supporters van club VfL Bochum mogen niet meer springen tot 2028. Vooral niet met veel mensen tegelijkertijd. Ze zijn namelijk bang dat het stadion dan kan instorten. En dat is een realistische angst, weten we hier. In 2021 stortte een deel van het Goffertstadion in Nijmegen in door hossende fans. En dan het weer. Vanavond vallen er nog wat buien. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Later koelt het af naar zo'n 9 graden. En morgen wordt het weer regenachtig, vooral in het westen. En het wordt opnieuw zo'n 15 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.
17: Thuisbatterij.
18: Einde salderingsregeling.
19: Terugleverkosten.
20: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
21: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
22: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
23: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
24: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
25: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
26: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%!

0: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
2: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Ba-ba-da-ba-ba.
3: Greets. Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
2: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
11: Zometeen gaan we voor een muzikale strandwandeling met Don Henley. Maar eerst is

eigenlijk mis ik nog wat. Ik mis nog wat, maar ik kan het erbij zetten nu. Deze. Ja, de branding, de zee. Don Henley, The Voice of Summer op 157. Ja, heerlijk liedje blijft het, hè. Alleen al die opening zing. Nobody on the roads, nobody on the beach.

over de Californische kust op het moment dat de zomer overgaat in de herfst. Want, nou ja, nobody on the roads, nobody on the beach. Dan wordt het een rustigere plek. Logisch, omdat het dan ook kouder wordt. Maar dat zet je qua titel wel een beetje op het verkeerde been. Want hij zingt natuurlijk over The Boys of Summer. Goed. Dag nummer 4 van de lijst. De laatste echte volledige avond van de lijst. Want morgen is natuurlijk alweer de finale dag. En de nummer 1, die hoor je bij Gijs om iets voor 7 uur. Dus, met andere woorden, pak vooral ook deze avond nog even mee. En er komt nog zoveel moois aan. En ook herinneringen. En bijvoorbeeld door The Time of My Life. Ja, ja, die uit Dirty Dancing inderdaad. Straks ook muziek van Dire Straits en The Coming Arts. Maar eerst gaan we weer voor een liedje van Michael Jackson. Ja, door de hele lijst heen komen zijn hits natuurlijk voorbij. Het zijn er in totaal meer dan 20. En één daarvan vinden we op nummer 156. Michael in een geheel zwarte outfit die zich vooral afvraagt wie hier nou eigenlijk slecht is. Nou, vul hem maar in.

Jennifer Warnes, I've had the time of my life. Gesitueerd op nummer 155. Ja, bij dit liedje zie je natuurlijk meteen die beroemde slotscène uit Dirty Dancing voor je. Patrick Swayze die Jennifer Grey boven zijn hoofd tilt. Maar wat ik altijd wel grappig heb gevonden, Jennifer Grey die was tijdens de opnames dus doodsbang voor die lift. Ze wilde dat eigenlijk niet doen. Ze was benauwd voor zeg maar dit werk. Ja. Maar uiteindelijk lukte dat gewoon prima hoor, tijdens de opname van de slotscène. En die scène is natuurlijk inmiddels legendarisch. En ik moest daar laatst weer aan denken toen ik op Instagram een filmpje voorbij zag komen van Jeremy Clarkson en Caleb Cooper. Je weet wel, die twee van Clarkson's Farm, ken je die serie? Als je hem niet kent, moet je die zeker gaan kijken. Maar die deden dus met z'n tweeën ook die beroemde lift uit Dirty Dancing na. Nou, probeer je dat eens voor te stellen. Jeremy Clarkson, die Caleb Cooper boven zijn hoofd probeert te tillen. En het mooiste vond ik nog wel de reactie van Caleb zelf, want die had eronder gezet, onder die post, dat hij het eigenlijk wel irritant vond dat het geen AI was. Maar dat was het wel, volgens mij. Radio 10, de 80's top 8 op de 10. Nu met Dire Straits op 154.

0: dat werd uiteindelijk dit liedje. Met hulp van Sting trouwens, hè, die hoorde je ook terug in het nummer. Vooral ook aan het begin, dan hoor je hem overduidelijk met die beroemde regel I want my MTV. En ik weet niet of je er wel eens opgevallen is, maar die melodie, die lijkt bewust op Don't Stand So Close To Me van The Police. En juist daarom heeft Sting uiteindelijk ook een officiële songwriting credit op Money For Nothing gekregen. Dus met andere woorden, hij deed het zelf niet voor niks. Oké, zo dadelijk gaan we even lekker met de stem de hoogte in. Je weet, meezingen mag hier altijd. En zeker met nummer 153 die je zometeen gaat horen.
1: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
3: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu David Amon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
4: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2 jaar.

0: lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
8: De vriendelijke specialist DA.
9: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Het is top 810.
11: Edwin Ouwehand.
12: Oké, laten we eens kijken of we net zo hoog kunnen uitkomen als Jimmy Somerville. Don't leave me this way. We gaan voor nummer 153.

Hunting High and Low. Is trouwens nieuws over de zanger, Morten Harket. Misschien weet je wel dat hij vorig jaar bekendmaakte dat hij de ziekte van Parkinson heeft. Hij heeft gevolgen volgens zijn stem. Maar inmiddels lijkt het wel wat beter te gaan. En het mooie is, er komt een nieuw solo-album van hem aan. Volgende maand, op 27 november, verschijnt namelijk Human Grace. En daarop, dat is wel heel erg mooi, krijgt hij ook nog hulp van zijn eigen dochters. Met één van hen heeft hij zelfs een duet opgenomen. En ja, wat ook wel mooi is, Morten sluit niet uit dat hij ooit nog een keer met AHA de studio ingaat. Dus wie weet wat er nog komt. Overigens even iets heel anders. Want vanavond wordt ook de Gouden Televisiering uitgereikt. En een van de genomineerden is de bondgenoten van SBS6. Mocht je nou denken, die moeten gewoon winnen. Dan kun je nog stemmen, hè? Kan nog eventjes. Dus dat kun je gratis doen via avrotros.nl/live. Of je sms't ring 1 naar 2580. Dus ring 1 naar 2580. Oké, terug naar de lijst. Dat is de ATEEZ Top 810. En als ik zeg, waar kan ik heen? Ja, kun je dan al invullen in combinatie met het goede doel? Waar kan ik heen? Ja, inderdaad, België. Die hoor je zo na deze van Split Dance. Ook echt een van mijn favorieten uit de lijst. Message to my girl op 151.

heen kan gaan. Het goede doel, België. Ja, daarmee zetten we ook een vinkje achter nummer 150 in de ethisch top 810. Een plekje hoger vinden we ABBA. En daar zit eigenlijk best wel een bijzonder verhaal achter. Want The Day Before You Came was een van de laatste nummers die ABBA samen opnam. En op dat moment wist eigenlijk niemand dat dat daarna bijna 40 jaar zou duren voordat ze weer met nieuwe muziek zouden komen. En als je dat dan weet, dan krijgt die titel achteraf toch wel een andere betekenis. The Day Before You Came.

0: De Ethisch Top 810.
1: Radio 10.
0: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
6: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten. Of nee, juichen voor Oranje.
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
9: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
10: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
11: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
12: Greet. Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
15: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
16: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
18: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
19: Ariel, je kent het wel! Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat Dienst Toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
22: En als je huur verandert?
21: Pas het zelf aan.
23: En als je gaat samenwonen?
21: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
24: Als ik zeg, a pocket full of holes, waar denk je dan aan?
0: is de eerstvolgende in de ethisch top 810. Nu eerst het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Charlotte Duttler. Er is brand uitgebroken in de parkeergarage van het Olympisch Stadion in Amsterdam. Of er iemand gewond is geraakt en of er ook auto's in brand staan, is niet bekend. Er komt veel rook vrij. Mensen die in de buurt wonen, wordt aangeraden om ramen en deuren te sluiten. Er hangt ook een chemische lucht rond het stadion, zeggen omstanders tegen AT5. Maar volgens de veiligheidsregio zijn er geen chemische stoffen betrokken bij de brand. Bij een schietpartij in een Airbnb in Antwerpen zijn 3 mensen levensgevaarlijk verwond, dat zegt de politie tegen VRT. 3 mensen zijn snel erna opgepakt. De slachtoffers liggen nu in het ziekenhuis. Of er Nederlanders tussen de slachtoffers zaten, is niet bekend. Ook weten we niet wat de aanleiding was voor de schietpartij. Is er toch nog een kans dat we volgend jaar niet meedoen aan het Eurovisie Songfestival? 7 omroepen hebben een brief gestuurd naar de NPO omdat ze vragen hebben over hoe daar is besloten om toch mee te doen, dat meldt de Telegraaf. Ook willen ze weten of Nederland zich alsnog kan terugtrekken. Avrotros, die verantwoordelijk was voor het Songfestival, trok zich terug omdat Israël meedoet. En de NPO heeft deze zomer het stokje overgenomen. En het televisieringgala is bezig. Jan Versteeg heeft de ring voor beste presentator gewonnen. Of zijn programma De Bondgenoten ook wint, moet nog blijken. En Daan Alverink, die je kunt kennen van Huisruilers, heeft de prijs voor talent in de wacht gesleept. Hij droeg zijn prijs op aan middelbare scholieren die het moeilijk hebben. En even tot hier won de ring voor Impact. En dan het weer. Vanavond vallen er nog wat buien en het koelt langzaam af naar zo'n 9 graden. Morgen wordt het weer regenachtig, vooral in het westen. En het wordt opnieuw zo'n 15 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.
2: Deze week in de bonus.

0: kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
1: Dat is lekker thuis.

0: 30 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
3: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1+1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost, Autotaalglas.
7: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
8: Balen zeg. Koffie?
7: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
9: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Zometeen met Lime in Your Love en nu eerst Ice House. We vinden Crazy op de

van 147 in de 80's top 810. Lime, Your Love. Enige notering van dit Canadese dance duo in deze lijst. Terwijl ze in de jaren 80 toch behoorlijk wat dance hits hebben gemaakt. Maar goed, deze heeft de lijst in ieder geval overtuigend gehaald. 80's top 810. Ja, ik zei het al eerder vanavond. Het is alweer de laatste volledige avond van de lijst. Want morgen tellen we definitief af naar de nummer 1. En die hoor je morgenavond om iets voor 7 uur bij Gijs. Dus geniet er vooral vanavond nog even van. En laat vooral ook even van je horen via de Radio 10 app. Hè, hoe en waar je luistert, wat je maar kwijt wil. Daar kom ik er zo dadelijk op terug. Nu even de focus op het hier en nu in de lijst. Want we komen straks onder andere Bruce Springsteen nog tegen. Ook Guns N' Roses, Duran Duran en Eros Ramazzotti. Plus nu ook weer een notering van U2. The Unforgettable Fire. Ja, dat klinkt als een behoorlijke romantische titel, hè, maar... een onvergetelijk vuur, maar in de werkelijkheid is het een stuk minder romantisch... want de titel is geïnspireerd op een tentoonstelling over de atoombommen... op Hiroshima en Nagasaki. En U2 is daar destijds geweest en ze waren daar zo van onder de indruk... van die tentoonstelling dat ze de naam ervan zelfs gebruikten voor een toenmalig album. En dat album leverde dus ook die prachtige hit op. The Unforgettable Fire van U2 vinden we op nummer 146.

zometeen hun hoogst genoteerde gehad. Drie keer staan ze in de lijst. En dit is dus de grootste favoriet van de luisteraars van Radio 10. En daarover gesproken, jij daar, jij, de luisteraar van 10. Er komen ook vanavond weer veel leuke reacties binnen via de Radio 10-app. Zo schrijft Antoinette bijvoorbeeld: deze lijst mag wat mij betreft voor altijd doorgaan. Heerlijk. Natasja, die zegt: wij zitten heerlijk in Turkije. Warm, maar met jullie muziek nog warmer. Dank je wel. En Leni, die zit samen met haar Arend lekker te luisteren in Santa Susana. Dat is aan de Costa Brava. Ja, niet dat ik het wist, maar zij heeft het er zelf bijgezet. Kortom, we zijn lekker bezig met z'n allen. Oftewel, we're on fire. Ja, Bruce zegt dan, I'm on fire. Hè? Dit is 144.

0: Bruce Springsteen, I'm on fire. De nummer 144 in de 80's top 810. Zometeen krijgen we twee uitersten uit de jaren 80. Eerst twee heren met keurig gefeund haar, die het vooral over de liefde hebben. En daarna vijf langharige rockers die ons meenemen naar het paradijs.
1: Wat goed!
0: Ja, veelzijdiger wordt het bijna niet. En dat is dan het leuke van deze heerlijke 80's top 810.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
5: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.

0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
1: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en profiteer van fikse korting. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
2: Thuisbatterij,
3: einde salderingsregeling,
4: teruggeleverd kosten,
5: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Top 810.
12: Edwin Ouwehand.
13: Zometeen waren we ons in Paradise City. Where the grass is green and the girls are pretty. Nu eerst.

Guns N' Roses, Paradise City, nummer 142 in de lijst. Overigens is de basis van dit liedje achter in een busje ontstaan, weet je dat? Ze waren onderweg terug van een optreden en op een gegeven moment begint Axl Rose te zingen over Paradise City. Waarop Slash spontaan met die beroemde regel kwam over het groene gras en de mooie meisjes. Alleen vond hij dat al snel zelf eigenlijk een beetje te braaf. Dus bedacht hij nog een andere versie waarin die meisjes ineens behoorlijk veel voller waren. Zeg maar Rubensachtig en dat ze vooral hele grote borsten hadden. En dat vond hij zelf een stuk beter passen bij Guns N' Roses. Alleen de rest van de band dacht daar anders over. Dus uiteindelijk werd het toch gewoon dat groene gras en die mooie meisjes. Nou, over mooie meisjes gesproken, daar heeft hij ook altijd een zwak voor gehad. Dit is Eros. Muziek.

ook een heerlijke knaller uit de 80's, hè? Alexander O'Neill, Criticize op nummer 140. Ik zat me eigenlijk even af te vragen hoe het tegenwoordig met hem gaat, met Alexander O'Neill. Dus ik ben even op onderzoek uitgegaan. Maar ik kwam toch best wel een heftig verhaal tegen. Want eind vorig jaar lag Alexander O'Neill bijna 2 weken op de intensive care. Vanwege een longontsteking en problemen met zijn hart. Hij moest zelfs beademd worden. En toen hij uiteindelijk weer naar huis mocht, gebeurde er toch wel iets bizars. Want nog maar na een paar uur brak er een brand uit in zijn appartement. Hij probeerde het vuur zelf nog met zijn blote voeten uit te trappen, maar liep daarbij brandwonden op. En uiteindelijk moesten hij en zijn vrouw allebei naar het ziekenhuis. Dan heb je in korte tijd wel behoorlijk wat voor je kiezen gekregen. Goedenavond, dit is de 80's Top 810 bij Radio 10. Met nu Duran Duran, jawel, The Wild Boys op 139.

0: 80's top 810.
1: Radio 10.
2: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
3: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken... wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall... kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
4: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the feel good.

0: Lekker bezorgd. Bestel op aha.nl of in de AHA-app.
1: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
2: Greet.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, zaterdag om 8 uur op 6.
1: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Montel bestaat 40 jaar.

0: 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
4: Deze muur weg. Een grote raampartij. Ingebouwde trap.
5: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
6: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
7: Nu bij DA. Alle supplementen van Nieuwkerk tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
8: De vriendelijke specialist. DA.
9: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
10: Morgen.
9: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
10: Echt waar, joh?
9: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Charlotte Duttler. In Amsterdam is de brandweer al uren bezig met het blussen van de brand in de parkeergarage van het Olympisch Stadion. Er komt veel rook vrij en mensen ruiken een chemische lucht, zegt AT5. De omroep ziet ook dat mensen staan te wachten bij de parkeergarage omdat ze hun auto daar hebben staan en er nu niet bij kunnen. Ze waren al onderweg naar huis, maar Tweede Kamerleden moeten weer terugkomen om te stemmen over het ophangen van de regenboogvlag. Pro wil dat er op Coming Out Day, dat is komende zondag, zo'n vlag hangt op het Kamergebouw. Ze dienden dat voorstel vandaag tijdens een debat in en daar kreeg het een meerderheid. Maar de SGP vindt dat alle Kamerleden hierover moeten stemmen en dus moet iedereen nu terug. Bij het scholierenprotest in het Belgische Luik zijn 78 mensen opgepakt. Ondanks het samenscholingsverbod dat daar vandaag gold, werd er toch gedemonstreerd. Volgens de Luikse politie is de situatie nu wel kalm daar, maar blijven ze de boel wel in de gaten houden. Ook in Frankrijk werd vandaag weer geprotesteerd. Daar zijn meer dan 500 mensen aangehouden. En de bondgenoten heeft de gouden televisiering gewonnen. In zijn speech bedankte Jan Versteeg de deelnemers van het programma. Hij had een goede avond, ook de prijs voor beste presentator nam hij mee naar huis. Andere winnaars waren bij Andy in de auto voor beste videoserie en Even tot hier voor Impact. En dan het weer. Vannacht trekken nog wat buien over het land. Het koelt af tot zo'n 9 graden. En morgen weer regenachtig, vooral in het westen. En het wordt opnieuw zo'n 15 graden. En dat was het nieuws op Radio 10.
2: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: Odido's Bijbel.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Pa-pa-da-pa-pa.
3: Greets. Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
4: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
5: Slecht plan.
4: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
2: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
6: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en profiteer van fikse korting. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
7: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er

0: anders doet.
1: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij N2.

0: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, zaterdag om 8 uur op 6.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
3: Edis Top 810.
4: Edwin Ouwehand.
5: Ook in dat laatste uurtje van vandaag pakken we nog even lekker uit hoor. Voordat het yesterday is.

0: inderdaad. Christa Burke, Lady in Red op 137 in de...
1: Eighties Top 810.
0: Ja, hij schreef het voor zijn vrouw, Diane... met wie hij inmiddels al bijna 50 jaar getrouwd is. Ja, dat mag je wel een prestatie noemen. Inmiddels aanbeland bij het laatste uurtje van de Eighties Top 810 voor vandaag. En daarmee ook ja, het laatste volledige avonduurtje van deze lijst. Want morgen is de grote finale. En dan horen we om iets voor 7 uur bij Gijs... wie er uiteindelijk op nummer 1 staat. Maar hey, we zijn nog niet klaar. Nee. Ook in dit laatste uurtje zit het weer vol met heerlijke Eighties hits. Onder andere Spandau Ballet, Bryan Adams, Phil Collins... Depeche Mode komt nog voorbij. En we gaan ook nog even naar Australië. Want op nummer 136 vinden we een groep die begin jaren 80... wereldwijd doorbrak met een nummer over hun eigen land. Ja, en het aardige is, veel mensen denken dat het een vrolijk liedje is... maar eigenlijk zit er behoorlijk wat kritiek op Australië in verstopt. Onder andere op de manier waarop het land met zijn oorspronkelijke bewoners... en het milieu omging. Ja, dan klinkt dat toch ineens wat anders, hè, als je dat weet.

Bette Midler, The Rose. Nummer 135 in de 80's, top 810. Ja, prachtig liedje. Werd natuurlijk bekend door de gelijknamige film. Waarin Bette Midler een rockzangeres speelt die behoorlijk worstelt met haar leven. Bijzonder is, dat nummer was helemaal niet speciaal voor die film geschreven. Het bestond al, maar het werd uiteindelijk uitgekozen omdat het zo goed bij het verhaal paste. En daarmee kreeg Bette Midler er een van haar grootste klassiekers bij. Oké, dan gaan we nu van een roos naar goud. Ja. Op de radio kan dat allemaal, mensen. Want we vinden Spandau Ballet op nummer 134. Inspiratie voor de tekst werd opgedaan door te kijken naar een James Bond film. Carrie Camp van Spandau Ballet die had de film Goldfinger gezien. En die wilde ook zo'n groots, bijna filmisch nummer maken. Nou, dat is aardig gelukt volgens mij. Spandau Ballet, Gold, op 134.

0: Alt, nummer 134 in de lijst. Ja, zo dadelijk gaan we van een behoorlijk romantische liefdesverklaring naar een jongen die voor de zekerheid toch nog even toestemming moet vragen aan zijn moeder. Ja, sommige dingen veranderen ook nooit, hè? Allebei, zo meteen in de ethisch top 810.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis. En je krijgt een sporttas. Snel. Vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
8: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
10: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.

0: mij kwijt.
1: Klassiekertje, hè? Bloem. Even aan mijn moeder vragen. Op 132 in de ATEEZ top 810. En ja, ik vraag me eigenlijk af of dat tegenwoordig nog gebeurt. Dat je eerst even aan je moeder moet vragen of iets mag. Nou ja, als je 12 bent natuurlijk wel, maar aan de andere kant, ik ken ook genoeg volwassen mannen die nog steeds eerst even toestemming moeten vragen. Alleen noemen ze dat dan even overleggen met het thuisfront. En het mooie is, dan weet je vaak van tevoren eigenlijk al wat het antwoord wordt. Maar ja, je kunt natuurlijk altijd blijven hopen dat het deze keer anders uitpakt. Al noemen ze dat in Engeland dan weer wishful thinking. En laat dat nou precies de titel zijn van nummer 131 in de ATEEZ top 810. Dit is China Crisis.

Depeche Mode, Just Can't Get Enough. Nummer 130 in de 80's, top 810. Ja, die titel is eigenlijk wel een beetje van toepassing op deze lijst. Hè? Want als je ziet hoeveel lekkere nummers er nog boven ons staan, ja, dan kun je er eigenlijk ook geen genoeg van krijgen. Maar goed, er zijn natuurlijk ook liedjes die, behalve mooi zijn, nog iets anders proberen te vertellen. En dat geldt zeker voor deze van Phil Collins. Hij schreef Another Day in Paradise over dakloosheid, over mensen die op straat leven, terwijl de rest van de wereld vaak gewoon aan ze voorbij loopt. Dit is nummer 129.

Watching You, The Police, Every Breath You Take. Nummer 128 in de 80's, top 810. En ja, het blijft nog wel bijzonder, hè. Dit nummer wordt nog altijd op bruiloften gedraaid als romantisch liefdesliedje. Terwijl Sting zelf ooit heeft verteld dat het eigenlijk helemaal niet zo romantisch bedoeld is. Het gaat juist over jaloezie, over controle en iemand die een ander maar niet los kan laten.

8 uur morgenochtend. En om iets voor 7 morgenavond hoor je bij Gijs wie er uiteindelijk op nummer 1 staat. Voor nu, bedankt voor het luisteren en geniet nog even van deze klassieker. The Culture Club op nummer 127.

0: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
0: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen.

0: Bol.com hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
2: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.
3: Greets. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau.

0: voor jou.
1: Elektrisch rijden. Stil. Zuinig.
2: Hoi, Sam van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe elektrische auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
3: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
4: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
6: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Het nieuws van 12 uur.
8: Goedenacht, ik ben Neyevi Ramirez. De demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Opheusden is vanavond rustig verlopen. Zo'n 150 mensen kwamen naar het gemeentehuis. Een enkele demonstrant droeg een Nederlandse vlag, maar van ongeregeldheden was geen sprake. Bij een eerdere demonstratie vorige maand ging het mis. Toen werden er vernielingen aangericht, zwaar vuurwerk naar agenten gegooid en werden 14 mensen aangehouden. In Amsterdam wordt al uren geblust bij een brand in de parkeergarage van het Olympisch Stadion. Er komt veel rook vrij en in de omgeving hangt een chemische geur. Tegen AT5 zegt de brandweer dat er geen verhoogde concentraties schadelijke stoffen zijn gemeten. Wel blijft het advies om uit de rook te blijven. Mensen die hun auto in de garage hebben staan, kunnen er voorlopig niet bij. Bij een scholierenprotest in het Belgische Luik zijn 78 mensen opgepakt. Ondanks een verbod om te demonstreren kwamen jongeren daar toch bijeen. De politie zegt dat het nu weer rustig is. En ook in Frankrijk waren opnieuw protesten. Daar werden meer dan 500 mensen aangehouden. Joop van den Ende heeft een van de grootste tv-prijzen van Nederland gekregen. De 84-jarige producent kreeg tijdens het Gouden Televisiering Gala een oeuvreprijs voor zijn enorme bijdrage aan de Nederlandse televisie. In Carré kreeg hij een staande ovatie en werd hij verrast met videoboodschappen van bekende tv-sterren. Van den Ende hield het niet droog en vertelde dat hij de televisie nog steeds enorm mist. Dan het weer. Vannacht trekken nog wat buien over het land. Het koelt af tot zo'n 9 graden. Morgen weer regenachtig, vooral in het westen. Dan wordt het zo'n graad of 15. En dit was het nieuws op Radio 10.

0: Goedenacht, ik ben Nefi Ramirez. Aanstaande zondag wappert de regenboogvlag bij de Tweede Kamer. Een meerderheid stemde vanavond in met het voorstel om op Coming Out Day zichtbaar steun te betuigen aan de LHBTI-gemeenschap. Voor die stemmen moesten veel Kamerleden weer terugkomen naar Den Haag, nadat de SGP had geëist dat iedereen persoonlijk zijn stem moest uitbrengen. En Paarse Vrijdag breekt dit jaar een record. Meer dan 3000 scholen doen mee aan de jaarlijkse dag waarop aandacht wordt gevraagd voor acceptatie en inclusie. Op scholen staat centraal dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn, ongeacht bijvoorbeeld geaardheid, geloof of huidskleur. Volgens organisator COC komt dat mede door zorgen over de houding van jongeren tegenover homoseksualiteit. Uit recent onderzoek blijkt dat die acceptatie de afgelopen jaren flink is afgenomen. Terneuzen krijgt toch een asielzoekerscentrum. De gemeenteraad is daar na uren vergaderen mee akkoord gegaan. In een voormalig Neckermanpand wordt straks ongeveer 200 asielzoekers opgevangen. Opvallend, want hetzelfde plan werd eerder door een vorige raad nog afgewezen. Volgens voorstanders heeft de gemeente door de spreidingswet de taak om opvangplekken te regelen. En het SBS6-programma Bondgenoten heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Presentator Jan Versteeg had helemaal reden voor een feestje, want hij ging ook nog naar huis met de prijs voor beste presentator. Er was ook een bijzondere onderscheiding voor tv-pionier Joop van den Ende. De 84-jarige producent kreeg een oeuvreprijs. Tijdens de staande ovatie in Carré hield hij het niet droog. En dan het weer. Vannacht trekt regen het land binnen. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen wordt het bewolkt, nat en winderig met 14 tot 18 graden. En dit was het nieuws op Radio 10.
1: Radio 10.

Goedenacht, ik ben Nejevi Ramirez. Eerst wel, toen niet en nu toch weer wel. Zondag hangt de regenboogvlag bij de Tweede Kamer. Een meerderheid van de Kamer stemde daar vanavond mee in. Het is voor het eerst dat de regenboogvlag daar gaat wapperen. Voor de stemming moesten veel Kamerleden donderdagavond zelfs terugkomen naar Den Haag, nadat de SGP had geëist dat iedereen persoonlijk zijn stem moest uitbrengen. Nederlandse militairen gaan opnieuw helpen bij de aanpak van criminaliteit op Sint Maarten. Defensie ondersteunt de lokale politie de komende tijd op het Caribisch eiland. Het is al de 5e keer in ruim 2 jaar dat Sint Maarten om militaire hulp vraagt. Het eiland wordt al langere tijd geteisterd door georganiseerde misdaad en gewelddadige overvallen. De Verenigde Staten willen mogelijk een executie door een vuurpeloton livestreamen. Dat zegt het ministerie van Defensie. Het gaat om de executie van Nidal Hassan, die in 2009 13 militairen doodschoot op de legerbasis Fort Hood in Texas. Met de livestream wil de overheid laten zien dat zulke misdaden ernstige gevolgen hebben. Het zou voor het eerst in tientallen jaren zijn dat een executie in de VS openbaar te volgen is. En let op, heb je biologisch chiazaad van BioPlus in de kast staan? Gebruik het dan voorlopig niet. Supermarkten zijn een terugroepactie gestart omdat blijkt dat er meer bestrijdingsmiddelen in het product zitten dan wettelijk is toegestaan. Het gaat om verpakkingen van 275 gram met een houdbaarheidsdatum tot mei 2028. Klanten kunnen het product terugbrengen en krijgen hun geld terug. Dan nog het weer. Vannacht trekt regen het land binnen. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen wordt het bewolkt, nat en winderig met 14 tot 18 graden. En dit was het nieuws op Radio 10.